0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden.

0: Nou, can't you feel a brand new day? En die dag is gekomen hoor, na het weekend. Met de Wistars openen we vandaag. Utrecht is wakker. A brand new day. En het is weer maandag vandaag. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo Bob.
0: Gezellig dat je er bent. Met leuke dingen achter je gelaten in het weekend. Wat heb je gedaan van het weekend?
1: Nou, ik ben gisteren gaan potten bakken. Dat was leuk.
0: Ik word even stil.
1: Ja, snap ik.
0: Dus ik had verwacht, ik ben lekker uitgegaan.
1: Nou, nee, het is een kneuterige activiteit geweest het weekend.
0: Maar leuke dingen gemaakt dan? Of is het moeilijk?
1: Nee, ik heb een koffiemok gemaakt en beschilderd.
0: Oh, dat is waar.
1: Over 3 weken kan ik het eindresultaat delen. Maar het is echt ontzettend oma-achtig. Maar
0: omdat het moet drogen of zo, denk ik dan.
1: Ja, in de oven, glazen, sauzen en zo, dat soort dingen. Ja,
0: Nou, dan heb ik maar saai weekendje.
1: Verras ik je nog wel eens, hè, zo.
0: Ja, leuk, ja. Heb je een fotootje?
1: Ja, ik heb er ook Prosecco bij gedronken trouwens. Dus het is niet helemaal nuchter.
0: Goedemorgen.

0: Inmiddels staat ze met dit nummer in de Nederlandse hitlijst, heb ik even nagekeken. Dat wist ik sinds het weekend. Ik denk, vind ik altijd leuk om even te kijken wat zeg maar de nieuwe binnenkomers zijn, zeg maar, in zo'n top 40 of zo. Maar Ellen Langley, we draaien al een tijdje. Ik vind het helemaal een leuke Shoes in Texas. En daarmee zet zij ook weer de country op een goed niveau, zeg maar, in Nederland. Ben jij van de country?
1: Ja, sowieso. Dit soort hits hoor ik de laatste tijd steeds vaker voorbij
0: country,
1: komen.
0: Country pop is het ook een beetje.
1: Ja, ik vind het wel leuk. Net als Hannah May, die ook een beetje die stijl heeft, natuurlijk. Mm-hmm. En dat nummer Boston ook.
0: Stella Lefty.
1: Ja, die vond ik ook leuk. Dus dit is wel een beetje hetzelfde kaliber. Ik kan er wel van genieten.
0: Toch wel. Jij? Toch wel. Ja, zeker. Nee, absoluut. Ik hou wel van de country en van new country ook. Dus de country rock een beetje. Maar in Nederland is er altijd een beetje huiverig voor geweest voor country. Dat is een beetje. Dat wordt vaak gedacht, ja, dan moet je gaan line dansen. Nou, als ik ergens niet van hou, is het van dansen. En al helemaal niet van line dansen. Maar ik vind het leuk dat mensen zo allemaal kunnen bewegen, zeg ik altijd.
1: Ja, dus, het ziet er wel geinig uit, hè?
0: Absoluut. Goed, tot zover onze view op de country van Ellen Langley. Choose in Texas. Het is inmiddels 12 minuten voor 6:30 geworden. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. De dag na het weekend. Wat een andere dag, hè? Qua weer al. Hè?
1: Oh man, ik werd nat geregend toen ik
0: het
1: eruit
0: ging. Ja, dat zal wel, ja.
1: Je bent in een soort van een herfst. Afterzomer heet het, soort van.
0: Het is heel gek.
1: Ja.
0: Nou, ik weet ook niet of het komt door de regen of dat ik er aan moet wennen, bedoel ik dan ook. In de auto vond ik het ook geen pretje rijden op de kleine wegetjes. Hè? Dus de B-wegen, zeg maar. De 60 en 80 kilometer wegen. Maar toch eventjes goed opletten. Het was wel vroeger.
1: Die ruitenwissers aan?
0: Ja, daarom. Even de vliegen en de muggen eraf en zo. Dus allemaal de zomerrommel, zeg maar. Ja, het was even moeilijker rijden dan vorige week. En een wereld van verschil natuurlijk qua temperatuur. Hè?
1: Oh, maar dat is wel lekker, eerlijk gezegd. Oh.
0: Ben ik helemaal met je eens. Vind het prima. Zo'n graad of 20 vandaag. Wat voor weer we gaan vandaag gaan krijgen, dat gaan we horen van Grita. Dus dat is even geduld hebben. Zometeen zal ze wel een berichtje sturen. 6:50 spreken wij uitgebreid in Utrecht is wakker. En niet alleen bij ons in het programma, maar ook in andere programma's bij Radio M Utrecht hebben we natuurlijk weer een vraag. De vraag van de dag.
1: Ja, en dat is: welke uitdaging ga je graag nog een keer aan in je leven? Ja, we praten daarover vandaag, omdat de zwemtalent Maarten van der Weijden deze week onderneemt zijn laatste grote tocht in het water onderneemt. Hij gaat 270 kilometer lang door 22 steden zwemmen. En Utrecht staat ook op de planning trouwens. Niet alleen Utrecht, maar Woerden, weet ik toevallig.
0: Ja?
1: En hij trekt een deel door de provincie.
0: Kijk eens aan. Maarten van der Weijden, de bekende zwemmer die... In Friesland deed hij dat toch ook, elfstedenzwemmer of zo?
1: Daar is hij bekend van geworden.
0: Ja, precies, zo is het.
1: Van de Weijden. Iedereen joelen, vanaf de kant, aanmoedigen. En nu zamelt hij geld in, ook voor een goed doel, weet ik. Ik heb het bericht al eventjes voorbij zien komen vorige week. Ja, het is fantastisch natuurlijk dat hij dat gaat doen.
0: Maar ik hoor jou wel zeggen, 270 kilometer, 22 steden, oké, prima. Maar 270 kilometer zwemmen.
1: Ja. Het is insane. Het is heel de week. En hij gaat van vroeg tot laat door met zwemmen. En dan voor de rest slapen. Ja. Dat is echt gekke werk.
0: Ik denk dat je tijdens het zwemmen ook een beetje... je kunt niet slapen natuurlijk tijdens het zwemmen.
1: Ja,
0: tijdens het lopen kun je slapen.
1: Ja, dus die temperatuur en weersomstandigheden is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Om hopelijk wel mee te hebben.
0: Hij zwemt voor een goede doel. En daar koppelen wij een vraag aan.
1: Ja, welke uitdaging ga jij graag nog een keer aan in je leven? We horen graag of jij nog iets avontuurlijks op je bucketlist hebt staan. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Ik heb het idee dat er veel mensen gaan komen met... ik wil nog wel een keer berg beklimmen of een keer een reisje naar de maan. Dat vond je ook leuk.
1: Oh ja, ik wil een keer met een astronaut mee op pad. Maar ja, dan kan ik wel even gaan sparen nog even.
0: We doen er gelijk een oproepje. Als je luistert en je bent astronaut... Dan
1: heb
0: je
1: geld? Nee.
0: Kun je nu reageren in de RTV Utrecht app. En natuurlijk kan dat ook via Facebook Radio M Utrecht. Dit zijn de Bee Gees.

0: Nou, het jaar 1976, ja, ze vierde hoogtijd trouwens. Dat deden ze eigenlijk gewoon in de jaren 60, waren ze al populair. En dat ging gewoon nog door in de 80s, de 90s. En ja, helaas is alleen nog Barry Gibb over als een van de drie broers van de Bee Gees. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Wapperen tegen de warmte staat op de voorpagina van de NRC. Het zijn de hogere temperaturen die goed zijn voor de verkoop van Spaanse waaiers. Nou, ik ben wat dat betreft, net als ieder ander, blij dat we niet die Spaanse temperaturen van 40 graden bereikt hebben in Nederland.
1: Dat is een leidensweg, hè, daar.
0: Ja, zeker wel, ja. Maar goed, ook in Nederland zijn die Spaanse waaiers populair. Zie je zo'n waaier?
1: Oh, ja.
0: De foto op de voorpagina.
1: Oh, ik vind het al feestelijk.
0: Ja, maar zie je jezelf dan zitten ergens, maar als het dan echt nodig is met zo'n waaier? Ik vind het echt iets van.
1: Ja? Okay. Ik zie op festivals wel eens met die grote waaiers.
0: Oh ja.
1: Dan ben ik altijd jaloers, denk ik ook.
0: Het is net zo kleurrijk als die mok die je hebt gemaakt met pottenbakker, volgens mij.
1: Ja. Goed. Mooi matchie.
0: Nou, dat is een van de artikelen in NRC vandaag.
1: Gaan we naar de Volkskrant. Die hebben het over de VS in oorlog met Iran. Grote reputatieschade luidt de kop. De oorlog in Iran moest een vertoning van macht worden, maar in werkelijkheid staan de Verenigde Staten in hun hemd. Groot achtergrondverhaal daarover in de Volkskrant.
0: Trouw komt met een heel ander verhaal. En een verhaal wat meteen je aandacht trekt. Sterilisatieimplantaten kunnen zich door het lichaam gaan verplaatsen en voor pijnklachten zorgen. Patiënten worden daarvan niet goed op de hoogte gebracht. De verkoper informeert patiënten dus niet over de risico's van sterilisatieclips. In het kort komt dat dan hierop neer dat die clips, die kunnen zeg maar van de eileiders de afglijden en dan tot klachten leiden. Nederlands verkoper vertelt de patiënten dus niet dat dat een van de risico's is. En ja, kennelijk naar schatting zijn er tienduizenden Nederlandse vrouwen gesteriliseerd met dit soort clips. Ik schrik er altijd van. Ik denk iedere ander ook natuurlijk, maar dan denk ik van oei, dat dan niet even heel duidelijk is geworden. Lijkt me ook heel eng als je als vrouw of man of een medicijn of in dit geval een hulpmiddel of wat dan ook gaat gebruiken wat nog niemand heeft gedaan. Dat je een soort testpersoon bent.
1: Ja, dat
0: is wel je lichaam natuurlijk. Je weet niet wat de gevolgen zijn.
1: Ja, nee, dat deel ik wel met je. Dat lijkt mij ook heel spannend.
0: Trouw pakt er groot mee uit vanmorgen.
1: Gaan we even naar het AD Utrecht Nieuwsblad. Die hebben veel aandacht voor sport. Ja, de sportwereld is heel groot. Beachvolleybal komt langs, de 1500 meter sprint. Mm-hmm. Ook de musicalwereld en ook het voetbal. Maar daar horen we zo meteen hier straks meer over. De wedstrijd FC Utrecht AZ.
0: Mm-hmm. Van zaterdagavond, hè?
1: Ja.
0: Dan nog eventjes naar Jette verschiet van kleur. Vond ik wel een mooie kop van de Telegraaf vanmorgen. En we zien daar onze minister-president. Wereldkampioenschap in het Wagenerstadion in Amstelveen. Daar zat hij vanmorgen om de hockeyploeg aan te moedigen. Ja, nou, dat heeft zo zijn vruchten
1: af. Oh ja, lekker in het oranje, heerlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat moet je ook doen natuurlijk, ja. En de polderdeal in de maak, overleg tussen vakbonden en werkgevers. Ook daarmee komt de krant naar voren. Bij de vakbonden en werkgevers groeit namelijk de hoop dat zij tot een zogenoemde polderdeal kunnen komen. Ingewijden die vertellen aan de krant dat er wordt ingezet op het terugdringen van de instroom bij uitkeringen en nog meer sociale premies en het aanjagen van economische groei. Ik krijg er al een beetje kriebels van. Misschien schijnt dat dan wel goed te zijn. Als je zegt, oké, we hebben een deal, maar dit jaar gaat weer om geld en om uitkeringen en zo. Wat ingekort gaat worden of beperkt gaat worden. Daarmee komt de krant naar voren, de Telegraaf dus. En daarmee hebben ze even onder de loep gelegd de voorkanten van de kranten van deze maandag.
1: Zijn we doorheen?
0: Zeker. Dit is Desiree en live. En ja, we leven even door. En dan komen we zo meteen uit bij een weerberichtje van ze heeft het al gestuurd. Grieta.
1: Oh, daar is ze, Grieta.
0: Zijn we op de hoogte vandaag. Wat denk je, qua temperatuur wat bereiken we?
1: Ik gok een gaatje of 20.
0: Ik denk 21, dus klopt hetzelfde.

0: live van Desiree op Radio M Utrecht. Het is inmiddels alweer 6:58. We horen zo meteen van Robert-Jan Boye wat hij vandaag gaat ondernemen, waar hij verslag vandaag gaat doen. Welk onderwerp en dat soort dingen meer. En hoe zijn weekend was. Dat ga je zo meteen allemaal horen. En Utrecht is wakker met nu even een kort weerberichtje van Grita. De gestage regenval die trekt vanaf halverwege vanmorgen oostwaarts weg. Wat een mooie zin. En daarna zien we af en toe de zon in Midden-Nederland. Maar valt er ook nog wel een enkel regenbuitje vanmiddag. Temperatuur komt op zo'n 20, 21 graden. Alle twee gelijk. 20, 21 graden. Ja, we houden een beetje dat voorgevoel dat het zoiets zou zijn. Volgens mij, ik had op mijn appje gekeken gisteren. Regen-app en de weer-app. En de hele week is het wel een beetje stabiel. Wel elke dag regen, zag ik. Maar dat is dan niet alles.
1: Oh nee, elke dag?
0: Elke dag wel een beetje. Maar wanneer en waar, dat weten we allemaal niet. Het is vrij algemeen. Maar 20, 21, 22 graden deze week. Mooie lentetemperatuur, toch?
1: Ja, dat vind ik wel prima. Even bijkomen, hoor, van de hitte.
0: We gaan ervoor. Verkeersinformatie van de ANWB, dat loopt allemaal lekker voor de rest in Nederland door. Sterker nog, de A27 is weer open. Nee, dat is niet waar. De A27 bij knooppunt Eemnes. Daar vandaan kun je de weg weer pakken richting Amsterdam. Want de werkzaamheden zijn voorbij. En ik zag ook vanmorgen vroeg geen borden meer van dat je er niet op kon. Dus die weg is weer vrij.
1: Mooi.
0: En dat is ook goed nieuws. Na al die weken van afsluiting van die A1 richting Amsterdam.
2: Utrecht is wakker met Bob.

0: Time Talking in Utrecht is wakker op Radio Emmute. Grote successen voor deze twee mannen uit Duitsland vandaan. En you can win if you want. En zo is het als je maar je inzet toont. En wie weet win je dan wel. Ik ben überhaupt niet zo'n winnaar. Geen gokker. Als ik het er wel eens over gehad natuurlijk. Als ik een lot koop voor de loterij, dan heb ik gewoon 0, 0, 0, 0, 0. En dan een keertje heb je een tientje of zo, maar dan heb je €50 ingelegd. Dus nee, ik ben niet zo'n geluksvogel wat dat betreft. Dus you can win if you want, ik ben niet.
1: You win some, you lose some, denk ik.
0: En vooral lose some.
1: You lose, nee.
0: Robert-Jan Boy.
2: Dit zou wel wat dieper bedoeld zijn nog. Ik heb de techniek precies gevolgd.
0: Nee? Ja, zet een hoofdtelefoon op dan. Zet een hoofdtelefoon op.
2: Ja, die is er niet. Die is er niet.
0: Wat is dat?
2: Het is ongelooflijk.
0: We gaan hem zoeken voor jou.
2: Heel goed.
0: Maar goed dat je hier ook bent natuurlijk. En zometeen nog beter dat je de deur uitgaat. Want dan heb je iets wat je gaat verslaan, zeg maar. Als verslaggever in Utrecht is wakker. Vaste prik natuurlijk. Heel kort even over het weekend. Heb je een beetje kunnen vermaken van het weekend?
2: Ja, vermaakt, allerlei dingen gedaan. Ja. Ook nog in de hitte. Dus het fietsen viel gisteren nog wel mee. Het was niet zo...
0: Het is wel afgekoeld natuurlijk, hè?
2: Maar voor het overige toen we hier vanochtend naartoe gingen...
0: Ja.
2: Met de regen.
0: Ja, dat is wel... Ja.
2: Dat is natuurlijk wel het nieuws op dit moment. Dat het regent, dat je weer ruiten weer zich aan kan doen. In de auto bijvoorbeeld, weet ik wel wat die plassen. Maar het is de geur die dat geeft.
0: En slechter zicht ook natuurlijk. Slechter zicht merkte ik ook.
2: Heerlijk allemaal. Heerlijk.
1: Ja. Niet ervan.
2: Laat maar komen die regen. Ja. Verrukkelijk.
0: Nou, zaterdag waren het al diverse prikken, spelden prikken. En af en toe een flink wat regen, zeg maar, wat naar beneden kwam. Maar nu is het echt begonnen, zeg maar.
2: Ja, precies. Toen en nu toch wel meer ook, dat je het s'ochtends merkt en zo. Dus inderdaad, zaterdag ook eventjes. Maar
0: maar je hebt wel gefietst ook van het weekend.
2: Ik heb ook uiteraard eventjes gefietst. Had de gitaar aangeraakt. Ga zomaar door.
0: Op de fiets.
1: In de regen.
0: Op de fiets.
2: Nee, toen was het droog. Gisteren was het droog. Ja.
1: Troubadour.
2: Nee.
0: Goed, je hebt je vermaak van het weekend. Dan wilden we even weten hoe de sfeer was in Huizen Boy. En nu ga je op pad voor Utrecht te zwakken. Wat heb jij in gedachten vandaag?
2: Nou ja, ik ga naar Eemnes. Want daar gaan de scholen weer open. De vijf basisscholen in Eemnes, terwijl de rest van Midden-Nederland nog vrij heeft als het om scholen gaat. Mm-hmm. Want daar is regio Midden. En eigenlijk is Eemnes ook regio Midden als je naar de ligging van Eemnes kijkt.
0: Ja, maar
2: goed, ligt er dan toch weer net buiten. Regio Noord is dat, om precies te zijn. Ja. Ja, die scholen zijn al 4 juli met vakantie gegaan, moeten dus vandaag weer beginnen. En regio Midden gaan nog door tot 30 augustus. Dus de vijf basisscholen in Eemnes die gaan vandaag open. En wij gaan naar kijken in de Zuidwenk, basisschool de Zuidwenk.
0: Mm-hmm.
2: Van hoe de stemming daar dan is. En hoe men het nieuwe schooljaar ingaat.
0: Ja. Ik hoor je ook zeggen, 5 basisscholen in Eemnes. Ik ken Eemnes nog van de jaren 80. Toen waren er echt geen 5 basisscholen. Ik denk 2 of 3 of zo.
2: Ja, Eemnes is flink, er een aantal bijgekomen.
0: Eemnes is flink gegroeid natuurlijk, het zuidelijke deel van Eemnes.
2: Ja.
0: Dat is
2: tot
0: de A1 bijna, nou niet helemaal, maar het is flink deel bijgekomen aan woningen.
2: Ja, ik weet niet hoe groot die basisscholen zijn in ieder geval. Ik tel er op de site van de gemeente 5, dus dat kan dan niet missen. En ik kan me zomaar voorstellen dat men toch even kijkt naar hoe dit nieuwe jaar verder vorm wordt gegeven.
1: Ja. Zijn kinderen een beetje bijgetankt?
2: Bijgetankt, maar ook docenten tekort waar men mee bezig is.
1: Ja.
2: Misschien nieuwe kerndoelen, hè? Rekenen.
0: Ga jouw kinderen zelf spreken? Dat is wel leuk natuurlijk.
2: Nou, dat is wel te hopen.
0: Ja, dat denk je wel leuk.
2: Uiteraard.
1: Daar gaat het om.
2: Ik begrijp dat ze
1: bij groep 1 staan.
2: Beginnen
1: schattig.
2: Bij het school op het schoolplein.
0: Ja.
1: Eerste schooldag.
2: Eerste schooldag, maar goed, we kijken even welke kinderen het worden. In ieder geval eerst eventjes ronddwalen door die school, die natuurlijk nu voor het eerst weer open is.
0: Ja.
2: Die gangen met die verse geur.
1: Van luizenkeep. Nee.
0: Ja, luizenkepen en zo, dat denk ik ook aan.
2: Wat is luizenkeep?
1: Ja. Zo'n keepje wat je over je jas kon doen, dat is tegen de luizen.
0: Als je jas aan de kapstok werd gehangen, inderdaad.
1: Altijd die luizenkeper overheen.
2: Ik heb er nog nooit van
1: mijn
2: gehoord.
1: Tijd? Oh, dat is mijn tijd.
2: Wel van luizenmoeders, maar...
1: Ook dat. Kijken tussen je scheidingen.
0: Ja, dat kwam wel voor. Ja. Vroeger ook op de basisschool. Oh, dat kinderen luizen hadden. Ja, daar konden ze niet altijd wat aan doen. Die springen ook lekker over en zo. Maar...
2: Nee, je kunt er helemaal niks doen. Je hoort het wel vaker.
1: Ja. Ja.
2: Maar inderdaad...
0: Check dat maar even. Anne vindt het wel belangrijk.
2: Dat is totaal... Want het woord luis niet voor.
0: Je
2: weet het. Maar goed.
0: Spontaan. Op naar Eemnes. Naar deze basisschool. Om daar te kijken hoe het allemaal gaat ruilt en zeilt en het nieuwe schooljaar begonnen is. Daar komt het op neer. Zometeen de sport van het afgelopen weekend. Maar eerst de Bellamy's.

0: Let Your Love Flow van de Bellamy. Zowel de Bellamy Brothers in Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht, 6:15 inmiddels geworden. Greta Spannenburg maakt haar opwachting. En ja, over de opwachting gesproken, dat deden ook de mannen van de FC Utrecht. Want die gingen weer voetballen. Die hebben hun best gedaan. Maar na 2 wedstrijden heeft de FC Utrecht 0 punten. En dat is niet heel erg veel. Oh, 0-0, dat is helemaal niks dus.
1: Shit.
0: Ja, want FC Utrecht verloor ook de eerste thuiswedstrijd die zaterdag werd gespeeld. Tegen AZ. Je had het er al even over, hè?
1: Mm-hmm.
0: Hoe dat allemaal in zijn werk ging, dat kunnen we nog eventjes horen van sportverslaggever Rick van Malen. Rick, brand maar los.
2: Dat er nog veel werk te verrichten is in de Galgenwaard werd tegen AZ, de eerste tegenstander van formaat, op pijnlijke wijze duidelijk. FC Utrecht werd op de beginfase na overklast door de Alkmaarders.
3: Utrecht, gesteund door de Galgenwaard, geeft gas in deze wedstrijd. Stepanov, Katrien! Jojojoj, wat een kans is dat voor Johan Katrien! Erik, wat kunnen we zeggen van de openingsfase?
4: Ja, die is fantastisch voor Utrecht.
5: Eerthuizen, die de paas heeft naar niemand. En dan is het weer balverlies. Gaat allemaal heel moeizaam. Hoe goed het in het begin ging, hoe moeilijk Utrecht het nu heeft tegen AZ.
6: Oh, die gaat erin! Peer Koopmeijers ziet hem zo binnenvallen in de 46e minuut.
5: En dat is een tegenvaller op slag van rust. AZ op 1-0.
3: Voor het doel meer dik. Partij doet het gewoon zelf. Net als de vorige week krijgt Utrecht binnen 2 minuten na rust een doelpunt tegen.
5: En daar is het 3-0. Max Meerdink.
7: Ja, we moeten nu wel gaan oppassen. Het is nog geen 5 minuten in de tweede helft. Dan liggen er 2 in.
3: De Bunningside fluit zoals ik ze jaren niet heb horen fluiten. En dan valt de bal daar op het hoofd van Stepanov. En die komt 1-3 binnen. Wanko is zijn man kwijt.
5: Oh.
3: En maakt de 4-1.
5: Ayoub Ofkir met 1-4 voor AZ. Het is een blamage aan het worden, jongens.
2: En daar bleef het bij. 1-4 voor AZ op een avond die nog wel zo indrukwekkend begon met een minuut stilte voor Mr. FC Utrecht Leo van Veen. De oudspeler van de club werd 80 jaar. De avond eindigde pijnlijk. Tenminste, zo noemde speler Guus Offerhaus het.
8: Ja, absoluut. Dit is natuurlijk... Het mogen duidelijk zijn dat dit echt niet is hoe wij de eerste thuiswedstrijd voor ons hebben gezien. En ja, dat doet wel echt pijn. Klinkende cijfers.
5: Wat is het waarom Utrecht niet kan brengen wat jij vorig seizoen met Telstar wekelijks kon brengen?
8: Ik denk vandaag dat het hem vooral in de 5 minuten voorrust en de 10 minuten na rust zat. Dan krijg je in totaal 3 goals tegen. Dat zijn wel echt cruciale momenten waarop je zo'n hele wedstrijd eigenlijk weggeeft en achter de feiten aanloopt. Dan voetbal je tegen die flinke achterstand, tegen opvoetballen. Ja, en dan is het heel lastig om daarvan terug te komen.
2: Trainer Anthony Correia is inmiddels 9 weken onderweg met FC Utrecht. Maar het is nog altijd werk in uitvoering. Het publiek, we hoorden het, begint al ongeduldig te worden. Dit keer ging het in de fase rond de rust mis.
9: Ik denk dat die goal net voor rust, dat dat een soort van dooddoener was. De kleedkamer was ook een vervelende stemming in de rust. In de zin van dat het stil was, terwijl ik de energie juist erin moest komen. Ik denk dat we als staf daar misschien wel een stapje bij hadden kunnen doen. Want de tweede helft was helemaal droevig hoe we starten. En daar moeten we zeker mee aan de gang.
5: Toch was het zo, in de eerste helft kwam je te weinig zelf aan voetballen toe, vond ik.
9: Ja, zeker. Kijk, AZ had een goed druk op en de tweede helft, op het einde ook, dat je op het eerste moet gaan spelen. AZ bleef druk zitten, daar kwamen we gewoon niet goed onderuit. Dat moeten we echt beter doen. Maar wat je zegt, het eerste kwartier, moeten we hier meer uithalen. Wordt het ook een andere wedstrijd. En dat is eigenlijk wat nu 2 keer achter elkaar gebeurt. Ja, daar moeten we heel goed over nadenken.
2: Ja, en door die 2 nederlagen staat de drukker volgende week tegen Sparta volop. Zaterdag weer live te horen via de stream op de app en website van RTV Utrecht. Elke

0: van Yves Berendsen. In Utrecht, dus wakker op Radio M Utrecht. Hoe vind jij Yves Berendsen, vraag ik me af, Anne?
1: Fantastisch, leuke man, leuke muziek. Ik hou van Yves Berends.
0: Daar had ik al het idee van.
1: Ja, je kent hem inmiddels wel goed.
0: Jazeker, ja. Nou, toch wel bijna een jaartje al, denk ik, dat wij zo intensief...
1: Het is 1 september, anniversary.
0: Het was 1 september, ik dacht 1 oktober. Ja, dat je inderdaad al heel actief was met de voorbereiding.
1: Ja,
0: voor
1: 1 oktober vragen. Officieel in de show.
0: Krijgen we dan taart van je? Ja, geniet namelijk een taart, let op.
2: Oh, gezellig,
1: ja, taart.
2: Lekker.
1: Alles krijgen jullie om te vieren. Wil je ook maar even komen, Gita?
2: Ja, gezellig.
0: 1 jaar samenwerken. Ga je zelf taart bakken? Anne is wel van taart bakken.
1: Ja, vind ik leuk.
0: En koekjes.
1: Ja, koekjes.
2: Leuk.
1: Alles.
2: Lekker.
1: Heel buffet.
0: Eens
1: een
0: uit de stalt.
1: Ja hoor, 1 jaar Utrecht zwakker. Ik vind het wel leuk.
2: Cool.
0: En dat is over 2 weken. Dat is dinsdag 1 september.
1: Ben ik terug van vakantie, kom ik hier met taart. Nou,
0: geweldig.
1: Hoe leuk is dat.
0: Gita, gezellig toch? Lekker.
2: Heerlijk. Lekker, een goed plan. Ja.
0: Voor die tijd valt er nog van alles te doen in Utrecht is wakker. En al die afleveringen die we nog gaan maken met elkaar. Sowieso, want jij zegt terug van vakantie. Hè? Je gaat deze week op vakantie.
1: Ja, ik ga woensdag. Of nou, ja, woensdag laatste show. En dan wil donderdag weg.
0: Oh ja. En dan ben je even 1,5 week...
1: Sluth.
0: Foetsie.
1: Zijn we weg. Ja, precies.
0: Foetsie. Wat moeten we nou zonder jou? Wat begint daar niet weer met vakantie ook, hè? Want anders
2: nee.
0: Zit ik helemaal weer
2: alleen. Oh, wacht even. Ja, volgende week ben ik een weekje weg, ja.
1: Klopt.
2: Ja, sorry.
1: Nou, dan ga je, Bob.
2: Ja.
0: Kan ik niet gewoon mee met jullie ergens heen? Waar gaan jullie heen? Zeg, tjonge.
2: Ik ga suppen samen. Nee, ja, dat zou wel leuk zijn trouwens. Ik ga naar Zuid-Limburg.
0: Oh, vind ik wel leuk. Dus doorgaans hogere temperaturen in Zuid-Limburg.
2: Daarom.
0: Ja, de hoogste. Doe je dat daarom of niet?
2: Ik weet niet waarom. Het leek me gewoon leuk. Een beetje Maastricht bekijken. Misschien
1: voor de vlaaien.
2: Voor de vlaaien, ja.
0: Ja, lekker vlaai eten, ja. Heerlijk.
2: Ik geloof met mijn vriendin gaat die niet zo van het suppen is. Dus, nou ja.
0: Oké. Okay.
2: Jammer.
0: Ja. Kun je vandaag suppen, kun je niet suppen? Is het nat vandaag, is het niet nat vandaag?
2: Ja.
0: Wat krijgen we? Een gestage regenval had je het over.
2: Ja, gestage regenval. Bedoel, vertel. De zon is opgekomen, hè? Maar zit achter een heleboel bewolking.
1: Het is echt nog heel donker, joh.
2: Het is gewoon donker, ja. Het is de eerste, toch dat je een beetje buiten komt en je ruikt eigenlijk de herfst. Sommige mensen willen dat niet horen, maar je gaat natuurlijk heel langzaam een volgend seizoen in. Ook al met, omdat het gewoon eerder donker is en later wat licht. Dus langzaam maar zeker voel je die overgang. En ja, we zijn nu toch langzaam in een wat ander weertype gegleden. We waren natuurlijk heel erg op zoek naar regen, die maar uitbleef de afgelopen weken.
1: Ja.
2: En als je naar de komende week kijkt, dan vallen er ze, of de trekken er geregeld regenzones over ons heen. Stuk voor stuk. En op dit moment ook. Het is in de loop van de nacht gaan regenen. De achterkant is ook al zichtbaar. Ligt zo'n beetje tegen de westkust aan. En ik denk dat om een uurtje of 8, 9 op veel plekken de regen al wel voorbij is. Maar tot een uurtje of 10 duurt zodat het overal eigenlijk echt droog is geworden. Dan blijft het veel bewolking overtrekken. Af en toe een beetje een zonnetje, lokaal een buitje en een bescheiden 21 graden als maximum temperatuur.
0: Ja, en in millimeters is het uit te drukken wat er vandaag ongeveer gaat vallen in Midden-Nederland.
2: Ja, wat zal er gaan vallen? Ik denk 3 tot 5 ongeveer. Ik heb nog niet gekeken wat er tot nu toe is gevallen. Dat kan ik gelijk eventjes gaan doen.
0: Mm-hmm.
2: Wat hebben wij tot nu toe gehad als de neerslagsom?
0: 1
2: toch ook al. Nee, 4-5 millimeter zie ik al staan.
0: Nu
2: dus
0: al?
2: Heeft toch
0: al,
2: ja, die is nu al vanaf afgelopen middernacht. Dus er komt nog 1 tot 3 millimeter denk ik bij. Dus dan hebben we toch wat aardig wel wat neerslag. En dat zaterdag zaten we in Midden-Nederland ook al eigenlijk een beetje in het hart van de buiige regen die toen viel.
0: Ja?
2: En dat heeft, ja, dat is wel fijn, want de grond moet natuurlijk een beetje ingeweekt worden. De grond is natuurlijk hartstikke droog.
0: Ja,
2: en je wil eigenlijk
0: waar,
2: niet dat, ja, dat de regen die valt gewoon horizontaal wegschuift. Dan moet er wel eigenlijk in de grond dringen. En daarvoor is deze regen natuurlijk eigenlijk hartstikke perfect.
0: Ja, zeker, ja. 21 graden vandaag maximaal. Als maximale temperatuur in Midden-Nederland. Daar gaan we mee doen. En
2: schuift,
0: al die andere
2: zaken.
0: Ja, zeker, ja. horizontaal. Jij kunt ook even horizontaal zometeen weer.
2: Lekker.
0: Even lekker liggen.
2: Even een powernapje tussendoor.
0: Tot zometeen weer.
2: Tot zo, hè.
0: Dit is Billy Paul op Radio M Utrecht.

0: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
1: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
6: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
5: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
7: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
5: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden.
8: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is 2,5 minuten over 7. En dan zeg ik, dan is het wel hoog tijd voor Majorijn Heijen. Goedemorgen, Majorijn.
9: Goedemorgen.
8: Uiteraard hadden we elkaar gezien, gesproken. Maar ik weet niet wat jij voorbereid hebt voor het regionale nieuws. Dus ik ben benieuwd.
9: Ik heb van alles voorbereid. Onder meer over ex-Jehova's getuigen die gisteren gedemonstreerd hebben bij de jaarbeurs in Utrecht. Daar werd een groot internationaal congres gehouden van Jehova's getuigen uit de hele wereld. En die demonstranten die willen dat beter wordt omgegaan met uitsluiting en signalen van seksueel geweld. De politie heeft in Baarn gezocht naar een man die betrokken was bij een conflict. Er werden veel mensen ingezet, ook een helikopter, een drone en politiehond. De man is nog niet gevonden. De droogte heeft ervoor gezorgd dat meer egels in de problemen zijn geraakt. Het was namelijk moeilijk voor ze om water en eten te vinden de laatste tijd. Vooral voor de jonge dieren. Er zijn minder insecten te vinden ook. Bij de Utrechtse stichting Snorhaar zijn honderden egels binnengebracht. En ook in het regionieuws het mooie succes voor Femke Broeders-Bol en de andere vrouwen van de estafetteploeg op de 4x400 meter.
8: Ja, want zij heeft weer ontzettend goed gelopen met de hele ploeg.
9: Ja, zij deed het laatste rondje. Ja. Ze hield Groot-Brittannië mooi achter zich.
8: Geweldig. Ja. Uiteraard was in het nieuws van 7:30 uitgebreid.
9: Tot zo.
8: De verkeersinformatie van de ANWB. Eén filemelding. Het is de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaken doe je 5 minuten langer over je reis. Nou, het is wel te merken dat een deel van Nederland dan weer aan de bak moet. Dat is Noord-Nederland. Over die vakanties ga je meer horen, want ook Eemnes gaat weer naar school. De scholen zijn daar weer begonnen. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
10: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.

0: En Cliff Richard gaf power to the UK, want hij deed mee voor het Eurovisie Songfestival in het jaar 1973 met dit nummer Power to all our friends. Nou, vrienden, familie luistert misschien ook wel aan en dat zou ook nog kunnen.
1: Oh, dat zou ik gezellig vinden. Ja. Hoi pap, hoi mam.
0: Utrecht is wakker, goed dat je er bij ons bent, want we hebben een vraag voor je, daar komen we zo meteen op terug. En Robert-Jan Boy die gaat kijken of de scholen in Eemnes een beetje klaar zijn om open te gaan. Want ja, daar in Eemnes, dat valt onder de regio Noord, ja, moeten ze weer aan de bak. Robert-Jan, ben je al op je adres aangekomen?
2: Nou, bijna. Ik rij wel door Eemnes. Ik ben nu langs school De Zevensprong. Ja, dat is ook een van de 5 basisscholen die vandaag weer open gaan. Je zei het al, Regio Noord. Eerder met vakantie gegaan en beginnen dus ook weer eerder. Ik ben zometeen bij basisschool De Zuidwend. Die uiteraard ook alles in gereedheid brengt om de kinderen te ontvangen in dit verse schooljaar. We gaan kijken en we gaan praten over wat dit jaar gaat brengen. Ook wat onderwijsstof betreft. En natuurlijk, ja, wat is dit eigenlijk voor dag? En een luizencape. Ik heb geen idee of dat van toepassing is op deze school. Maar daar hadden we het net even over. Ja, die zal ik ook eventjes ter sprake brengen.
0: Of de luizencape al nodig is. Of dat ze voorzorgsmaatregelen nemen voor helaas kinderen die misschien wel luizen hebben. En dan willen ze natuurlijk niet dat de andere kinderen daar ook mee hoofd gaan zitten. Ja.
1: Ja.
0: Robert-Jan, we horen je zo meteen na 7:30 uitgebreid. Tot zo, hè?
2: Tot zo meteen.
0: Ja, die vraag daar kom ik zo meteen op. Eerst hebben we even de aandacht voor de parade. Strijkt die nu alweer neer in Utrecht?
1: Ja, het is het enige reizende theaterfestival ter wereld. De parade inderdaad. Na grote steden als Rotterdam, Den Haag, Amsterdam zijn ze nu sinds vrijdag in Utrecht. En we spreken zo meteen de organisatie van wat is het eigenlijk? Wat is er te beleven, te doen, te zien, te horen? En waar kijken ze naar uit? De komende 2 weken zijn ze er.
0: Spannend.
1: Alles.
0: Ja. Ik weet dat de parade elk jaar neerstrijkt, ook in Utrecht dan. Maar ik ben er nog nooit geweest.
1: Dus ik heb het gezien van het weekend. Wat een feest, joh, in die
0: qua opbouw bedoel je?
1: Ja, lekker de kermis.
0: Nou, ik ben er nooit geweest, maar het lijkt me wel een keer leuk. Nou, we gaan er zo meteen over praten. Ja. Utrecht is wakker. En welke uitdaging zou jij nou nog een keertje aan willen gaan? Niet jij, Anne, maar ja, ook misschien ook wel. Wat zou jij nog willen doen dan?
1: Daar moet ik echt even over nadenken.
0: Nou, iedereen mag erover nadenken. En als je het weet welke uitdaging je in je leven nog graag een keer zou willen doen, dan horen we dat graag. Dat is de vraag vandaag. Heeft alles te maken met Maarten van der Weijden. Die onderneemt deze week zijn laatste grote zwemtocht met heel veel kilometers, 270 of
1: zo? Ja, exact. Nou, ik doe het

0: Medina in ieder geval.
1: Nee, ik moet daar ook niet aan denken. Wat ik dan wel zou willen doen, weet ik ook nog niet. Maar jij wel. En dan mag je doorgeven. Op Radio M Utrecht willen we de aandacht aan besteden. Dat kan via de RTV Utrecht app. Of je doet dat via Facebook. Van Radio M Utrecht. Net zo makkelijk. 7:12. Utrecht is wakker met Budapest. Daar ben ik overigens nooit geweest. Lijkt me mooi.
0: Dat willen we bereiken.
1: Hier is George Ezra. Miles

0: nieuwe single voor 3A's op Radio M Utrecht. Jij zit in mijn hoofd, zeggen ze in Den Haag. Maar in Utrecht zeggen ze, je zit in mijn hoofd. Eigenlijk komt het op hetzelfde neer natuurlijk, ja. De nieuwe single van ze die krijgt deze week een extra boost. In Utrecht is wakker daar ook alle ruimte voor. Meer muziek onderweg en dit klinkt je ook als muziek in de oren. Ja, de parade.
1: Ja, na grote steden als Rotterdam, Den Haag en Amsterdam te hebben aangedaan, is het eindstation Utrecht. Het gaat op voor de parade, inderdaad. Het enige reizende theaterfestival ter wereld. In het Moreelse Park staat de komende 2 weken van alles te gebeuren. Maar daar spreken we Nadine van Pinksteren over, van de organisatie. Goedemorgen, Nadine.
2: Goedemorgen.
1: Hey, afgelopen vrijdag zijn jullie van start gegaan. Hoe ziet de locatie eruit? Kun je het een beetje omschrijven?
2: Ja, nou, het is best wel grappig eigenlijk. Want wij horen altijd van heel veel mensen uit Utrecht dat het Moreelse Park, als wij er niet zijn, dat dat niet zoveel is. En nu is het eigenlijk heel gezellig met
1: kan
2: allerlei
1: theatertenten. Kan ik wel beamen trouwens.
2: Ja, ja. Dus ja, er staat nu natuurlijk 12 theatertenten. In het midden een grote zweef. Een zweefmolen, ouderwetse zweefmolen. En het is gewoon heel veel gezelligheid.
1: Leuk. Ook veel eten en drinken. Ik zag mensen al heel gezellig op de picknickbanken zitten. Van het weekend.
2: Absoluut,
1: toen ik langs fietste.
2: Dat hoort er ook een beetje bij.
1: Ja, gezellig. Wat is het idee achter de parade?
2: Nou, eigenlijk is dat vroeger, echt, zeg maar, we staan nu 36 jaar. Mm-hmm. En daarvoor daarvoor bestonden nog 2 andere festivals. De eerste festival heette de Tractor Tournee. Mm-hmm. En dat was eigenlijk de oprichter die dacht, we moeten een beetje reuring brengen in een stad. En die is eigenlijk gewoon met artiesten op een tractor gaan zitten en de stad binnen gaan rijden. En die zei, ja, kijk, als we gewoon artiesten ergens laten spelen, dan komen de mensen vanzelf. Oh, en dat doen we eigenlijk nog steeds. Alleen zit je natuurlijk wel gewoon 36 jaar later met andere publieksaantallen. Dus nu staat er ook een hek omheen. En dan ga je echt, zeg maar, de parade binnen in plaats van dat we ergens gewoon oppoppen.
1: Ja.
2: En eigenlijk is het gewoon dat we mensen willen verbinden en theatermakers een podium willen geven.
1: Ja, en van die 80 voorstellingen die er te zien zijn, die passen niet op een trekker.
2: Nee, dat lukt niet meer, nee.
1: Nee, precies, jullie zijn erg groot geworden. Er is theater, cabaret, dans, muziek en ook meme zelfs. Ja, wat zijn dit jaar de meest druk bezochte soort voorstellingen tot nu toe? Wat merken jullie?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat in Utrecht, dit is een soort droomstad voor ons, want iedereen wil allemaal naar theater, dus alles loopt heel goed. Mm-hmm. Maar de grootste voorstellingen die staan, die hebben dan de meeste bezoekers. Dat is nu de Ashton Brothers, die zijn er nog tot en met dinsdag. En Kiki Schippers komt met een Utrechtse fanfare. Mm-hmm. En Slapstick komt nog, dat is echt een internationaal gelauwerd gezelschap. Dus dat is echt, dat wordt gek.
0: Maar begrijp ik nu uit je woorden dat je ook per stad dan misschien diverse acts hebt? Want je bent in Rotterdam bijvoorbeeld geweest, daar heb je andere acts dan.
2: Ja, dus de meeste artiesten gaan 2 of 3 steden mee. En zo roleert het programma. Dus in Utrecht hebben we altijd weer een beetje een Utrechtse touch. Net als Pieken met de Utrechtse fanfare speelt, dat ze alleen in Utrecht.
0: Ja, tuurlijk.
2: En we hebben hier ook een samenwerking met de HKU, dus die zie je hier meer. Dus dat verschilt wel per stad.
0: Maar van alle parades, alle steden die jullie aandoen, is Utrecht gewoon het leukste, toch hè?
2: Ja, uiteraard.
1: Ja, want die noemde net Utrecht, droomstad. Waar zit dat hem in precies? De animo voor theater?
2: Ja, ook wel. En dus, zeg maar, iedere stad heeft zijn charme hoor. Dus dat is echt, ik kan over alles wat leuk zeggen. Alleen wat voor ons gewoon heel bijzonder is dat we hier echt midden in dat centrum zitten. We staan gewoon naast het station. Dat lukt in geen andere stad. Dan staan we toch net iets verder weg. Of in Scheveningen, in Den Haag, wat ook geweldig is aan het strand. Maar dat maakt het voor ons gewoon super speciaal. En dat is ook een plek die we heel graag willen houden en waar we heel graag staan. Maar het is ook dat we merken, we kunnen dat park niet groter maken. Dus we benutten alle ruimte die er is. Terwijl we weten ook dat er misschien net, we hadden wel nog 2 theatertenten bij gemogen.
0: Ja, en daar is wel genoeg animo voor. Ik bedoel, qua acts en belangstelling dus ook vanuit de Utrechters. Ik bedoel, van beide omtrek natuurlijk. Utrecht in de grote zin van het woord. Dat is jammer dan eigenlijk. Maar je wilt wel op deze locatie in het Moreelse Park blijven.
2: Ja, tuurlijk. Ja, dat is echt een super fijne plek. En het is ook heel leuk dat, dat het zo centraal is. En ja, wij zijn dol op dit park. Dat weten we natuurlijk ook niet beter. En het is ook wat het ook heel anders maakt, is dat in zeg maar dat Moreelse park, dat heeft ook nog een paar zo, ja, een beetje rare hoekjes. Dus je kunt ook nog een soort van naar achter lopen. En dan zit dan opeens nog een silent disco verstopt en nog een cafeetje.
1: Oh,
2: en dat maakt het voor ons ook ja, leuk dat je gewoon een beetje kunt, ja, ook een beetje kunt verdwalen op dat terrein. Dat het niet zo heel erg open is.
0: Ja.
2: Terwijl in Den Haag vinden we dat dan bijvoorbeeld weer heel leuk. Maar dat is gewoon dat iedere stad een eigen charme heeft.
1: Nou, zo te horen is er een hoop te beleven. Nadine van Pinkster was dit van Theaterfestival De Parade. Wat nu in Utrecht is en nog ruim 2 weken.
0: Veel plezier voor iedereen die dit gaat meemaken. Nadine, dankjewel.
2: Oké, doeg.
3: Utrecht is wakker.
0: Met Stevie Wonder en I Was Made to Love You. De tijd, het is 6:30.

0: Texas Midnight Runners en Come On Eileen. En daarmee gingen we terug naar de jaren 80. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 7:55 geworden. Zometeen het nieuws uit de regio. Marjolein, in het bulletin, wat hebben we?
1: Een waarschuwing voor de oplichters die een nieuwe truc hebben bedacht. En ik ga het ook hebben over egels die het zwaar hebben. Waardoor, dat hoor je zometeen.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Half acht, Radio M Utrecht, met het nieuws uit de regio door Marjolein. En dat begint met een waarschuwing van de politie.
1: Want er komen veel meldingen van oplichters. Die proberen geld te verdienen met een nieuwe truc. Volgens de politie komen ze aan de deur en bieden ze aan om warm overgebleven asfalt te verwerken op een oprit of erf. Daar vragen ze dan een klein bedrag voor, maar achteraf vragen ze veel meer geld dan van tevoren was afgesproken. Meerdere mensen zijn de laatste tijd slachtoffer geworden van deze oplichters, vooral in het westen van de provincie. De politie heeft in Baarn gezocht naar een man vanwege zijn betrokkenheid bij een conflict. Met agenten, een politiehond, drone en helikopter werd de zoekactie gedaan. De man van 39 is nog niet gevonden. De verdachte was betrokken bij een ruzie in de relationele sfeer. Egels hebben last van de droogte, merkt de stichting Snorhaar in Utrecht. Honderden egels zijn daar de laatste tijd binnengekomen omdat ze moeilijk water en eten kunnen vinden. En vooral jonge dieren hebben het zwaar. Door de droogte gaan bloemen en planten dood en zijn er minder insecten voor de egels. Ze moeten dus steeds verder en langer zoeken. Momenteel zitten al 350 egels in de opvang en de echte drukte moet volgens de stichting nog komen. FC Utrecht is nog puntloos, ook na de eerste thuiswedstrijd van zaterdag. Tegen AZ werd het 1-4 in de galgenwaard. En de trainer Correa is geschrokken van zijn ploeg in de rust.
12: Vervelende stemming in de rust, in de zin van dat het stil was, terwijl de energie juist erin moest komen. Ik denk dat we als staf daar misschien wel een stapje bij hadden kunnen doen, want de tweede helft was helemaal droevig hoe we starten. En daar moeten we zeker mee aan de gang.
1: Voor de wedstrijd werd nog een indrukwekkende minuut stilte gehouden, ter nagedachtenis aan clubicoon Leo van Veen. En nog meer sport. Een mooi succesje voor Femke Broedersbol. Samen met de andere vrouwen van de estafetteploeg heeft de Amersfoortse de Europese titel gewonnen op de 4x400 meter. In de laatste ronde wist ze Broedersbol dus Groot-Brittannië net voor te blijven. De ervaren Amersfoortse die deed een versnelling en kwam als eerste over de finish.
0: Waarom verbaast me dat niet, Marjolein? Hè?
1: Eigenlijk gaan we er al vanuit, hè? Ja. Dat is gevaarlijk. Maar goed, ze heeft het toch weer waargemaakt.
0: Absoluut, hartstikke goed.
1: Ik doe nog even het weer. Het is even wennen, het regent. Halverwege de ochtend trekken de buien weg. En krijgen we toch nog af en toe een zonnetje. En het wordt 21 graden.
0: En daar gaan we mee doen vandaag met het bulletin van 7:30. Dankjewel, tot zo meteen weer.
1: Tot zo.
0: Utrecht is wakker. Verkeersinformatie van de ANWB. A1 Apeldoorn in Amsterdam. Je rijdt langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. 5 minuten verlies aan tijd is dat.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging, specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
17: Vanmiddag de Goede Middag Zomertour met Jos van Heerden.
18: Ja, onze Jos die trapt af in het Moreelse Park in Utrechtstad bij de parade waar we het kort over zeven zojuist net over hebben gehad. De grootste rondreizende theaterfestival. Hij loopt daar rond van 2 tot 5 middags op zoek naar gezelligheid, theateracts en nog veel meer. Wees dus welkom om even langs te komen bij Jos. Tussen die tijd bij de parade in het Moreelse Park.
0: Dat lijkt me hartstikke goed. Ja, ik heb andere dingen te doen, maar ik ga zeker luisteren vanmiddag.
18: Ja, nou, misschien komen we even bij hem langs. Piep.
0: Wil jij even doen?
18: Ja, trouwensneus opzetten. Ja. Oh Jos, doe ik alsof ik erbij hoor. Nee,
0: zeker, ja. Ja. En of het dan vanmiddag een beetje droog is, ik hoop het wel. De meeste regio's zijn al wel weggetrokken. Dat gaan we ook van Gita Spannenburg vandaag horen. Sterker nog, zo meteen in Utrecht is wakker. En we hebben ook nog een vraag. Welke uitdaging ga jij nog graag een keer aan in je leven?
18: Ja, wat staat er op jouw bucketlist? Welke avontuurlijke activiteit? Laat het weten in de app of op Facebook, Radio M Utrecht.
0: En de scholen zijn weer begonnen. Dat wil zeggen, over een half uurtje of over een uurtje in elk geval.

0: The Stylistics uit het jaar 1975. I can give you anything but my love. 7:30. Goedemorgen. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Terwijl de schoolvakanties in onze provincie eigenlijk overal nog in volle gang zijn, ligt dat toch anders in Eemnes. Want de scholen gaan vandaag weer open. Eemnes valt namelijk onder regio Noord. Die ging als eerste met vakantie. En ja, dan moet je als eerste ook weer beginnen. En dat gaat vandaag gebeuren. Robert-Jan Boy is op basisschool De Zuidwend in Eemnes. Robert-Jan, ik neem aan dat de voorbereidingen door de leerkrachten, de docenten, dat die al begonnen is vanochtend.
1: Nou ja, dat kun je wel zeggen. Voor mijn neus is Maria Richter, de directeur, druk bezig met het plaatsen van de krukjes van de tafel op de grond. Als we om ons heen kijken, dan voel je een beetje echt een sfeertje van ja jongens, het gaat weer beginnen.
2: Het gaat weer beginnen.
1: Meesters, ik zag een paar meesters al binnenkomen, ook met zo'n blik in de ogen van ja, we moeten weer.
2: Ja, die waren vanmorgen erg vroeg. En volgens mij zijn ze er helemaal klaar voor, als ik tenminste een lokale zo zie. En ik zie hun gezichten erbij, dan denk ik dat het helemaal goed gaat komen vandaag.
1: Liggen daar boekjes op tafel? We gaan zo meteen even naar links toe. Daar is een meester Maarten even uit mijn
2: hoofd. Meester Maarten, die
1: ook
2: is
1: geconcentreerd bezig met voorbereidselen.
2: Ja.
1: Ik zie hier in een aula-achtige ruimte een enorme boog van creppapier, groen creppapier.
2: Wat is dat? Allemaal vrolijke bloemen om kinderen te verwelkomen. Maar ja, het weer buiten gaat geloof ik niet helemaal meewerken vanmorgen. Ik ben bang dat ik het niet gaat overleven in de regen. Maar
1: het regent.
2: Het regent.
1: Dat is wennen.
2: Dat is even gek. Ik moest vanochtend mijn jas zoeken.
1: Ja.
2: Ik denk, waar is die eigenlijk? Maar we beginnen met regen. Ja, heel jammer voor onze collega's die nog 2 weken vakantie hebben natuurlijk. Maar om te beginnen met deze temperatuur is natuurlijk wel iets beter. De regen is iets minder.
1: Ja, ja, de collega's, andere scholen.
2: Ja, in Noord-Holland Midden en Zuid hebben nog even vakantie.
1: Hoe is het om weer te beginnen?
2: Goed. Ja, we hebben er allemaal weer zin in.
1: Wanneer zijn jullie al begonnen? Want dit is dan de eerste dag voor de kinderen. Maar ik begrijp dat jullie al eerder zelf begonnen zijn.
2: Wij zijn vorige week al begonnen. Want de school wordt altijd helemaal schoongemaakt. En vloeren gaan in de was, dus alle spullen moeten aan de kant. Dus vorige week is iedereen begonnen met...
1: Wacht even, daar kom je op naanlopen. Dit is meester Robin.
3: Goeiedag, ja, dat ben ik, klopt.
1: Hoe hangt de vlag erbij, meester Robin?
3: Nou, helemaal goed, we hebben er weer helemaal zin in. We zijn er helemaal klaar voor om weer lekker na die 6 weken vakantie met de kinderen aan de slag te gaan.
1: Waarom hebben jullie er zin in?
3: Nou ja, omdat wij hebben natuurlijk 6 weken gehad, een weekje voorbereiding. En op een gegeven moment, ja, dan gaat het toch weer een beetje borrelen. Heb je toch alweer, dan gaat de eerste wekker alweer af.
1: Oh.
3: Ja, de box klaarzetten. We werken natuurlijk even weer met wekkers, want we gaan de box klaarzetten, muziekje aan.
1: De box? Oh, zo meteen op het plein?
3: Ja, de muziekbox, want we willen natuurlijk iedereen met muziek en met veel vrolijkheid onthalen.
1: Ja, maar goed, ik begrijp, er zijn ook nieuwe dingen dit jaar als het gaat om kerndoelen.
2: We gaan zeker aan de slag verder met de kerndoelen.
1: De kerndoelen.
2: Ja, de nieuwe
1: kerndoelen. Ik zie meester Robin kijken.
2: Ja, die zijn
3: ze staan bovenaan. En vorig jaar wordt het, wat u ook doet, het blijft herhaald worden. Ja. Want de kerndoelen, dat is inderdaad de prioriteit nummer 1. Daar gaan we naar de nieuwe toe werken.
1: Ja, wat doen we als een kerndoel dan?
3: Ja, in mijn hoofd, dat weet ik niet precies.
1: Oei.
2: Nee, de heleboel kerndoelen zijn al vastgesteld. Maar we krijgen ook ruimte, zeker als onderwijsveld, om zelf invulling te geven. En daar gaan we ook mee aan de slag. En ons item is eigenlijk dit jaar begrijpend lezen.
1: Maar dan gaat het over die basisvaardigheden, lezen, schrijven, rekenen, waar je dat hoort, wat een beetje omhoog moet. Dat niveau.
2: Dat moet omhoog, zegt men landelijk. Maar ik ben hier op de Zuidwend meer dan tevreden met onze resultaten. Wij scoren over het algemeen heel erg goed.
1: Ja.
2: Zeker op het gebied van lezen. Dat heeft alles te maken, denk ik, met ons programma. Wat we aan de voorkant met de kinderen doen.
1: Aan de voorkant?
2: We wachten niet tot kinderen problemen krijgen met lezen. Maar we proberen kinderen al preventief te helpen. Met allerlei oefenprogramma's. 4 keer in de week, 20 minuten extra ondersteuning. Ja. En dat maakt dat eigenlijk bijna al onze kinderen zo'n beetje eindgroep 5, alle AVI-niveaus hebben. Ja. En gewoon alle teksten goed kunnen lezen.
1: Maar toch moet er meer aandacht voor zijn.
2: En toch moet er nog meer aandacht voor zijn.
1: Ja, we zijn meester Robin Brommer van Nederland. We gaan even naar meester Maarten, want die is met zijn gitaar bezig.
2: Ja. Nou, meester Maarten is hier bezig. Ja, ik weet niet of hij zijn gitaar...
1: Kijk eens, jeetje, Mina, al die tafeltjes inderdaad. Die groeft voor hem. Overal kladblokje op de tafel. Vakantiewoordzoeken, een soort puzzel. En meester Maarten die hier... heeft gepleegd voor deze dag.
3: Ja, zeker. Ja, alles ligt klaar.
1: Wat gaat er gebeuren? Zometeen met de gitaar en het hele rattenplan?
3: Nou, dat is leuk. Een leuk spelletje tussendoor. Hè. Ze moeten in één keer natuurlijk van een vakantie lekker actief zijn. In één keer zitten. Dus tussendoor doen we een soort spelletje. Dan speel ik met de gitaar. En dan als ik stop met spelen, dan mogen ze elkaar kort wat vertellen over de vakantie. En dan lopen ze gewoon door het lokaal.
1: Ja?
3: En als ik stop, dan stoppen zij ook en dan zoeken ze een maatje. En vertellen ze elkaar iets over de vakantie. En daar geef ik dan een vraag bij. Van joh, wat was het leukste spel wat je hebt gedaan in de vakantie? Zoiets. Dus,
1: En is het spannend ook voor de meester om hier te beginnen met de kinderen?
3: Ja, altijd wel een lichte kriebel in de buik. Ja, zeker. Het is toch altijd weer anders. Elk jaar is weer anders. Dus maar goed. We zijn volgens mij goed voorbereid. Dus dat is het belangrijkste.
1: Ik zou zeggen, we gaan even testen. Even kijken, nou, begin maar met het liedje.
3: Een liedje. Nou, kijk, volgens mij is hij goed gestemd. Volgens mij is hij goed gestemd, toch? Ja. Ja, ik weet niet of ik al jarig heb, maar... Oh, die ging helemaal lekker, hè?
1: Heerlijk. Allemaal een beetje...
3: Live, best, live.
1: Allemaal die eerste schooldag. Ja. Fantastisch. Nou, zo meteen komen de kinderen en dan gaat het echt beginnen op het schoolplein als het even kan. Hebben wij begrepen?
2: Ja, als het droog is. Ja, als het droog is.
1: Wat een dag.
3: Ja, spannend. We hebben er zin in. Ja.
0: Een van de 5 basisscholen in Eemnes gaat dus vandaag open. Dit is de Zuidwijk, daar ga je nog meer vandaan en over horen. In het volgende uur, Utrecht is wakker, hier op Radio M Utrecht. Met u, Miss Montreal.

0: schuilen.
1: Miss Montreal in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen Grieta Spallenburg in het weer voor Midden-Nederland. Ze zal er wel klaar voor zijn, alle, denk jij?
2: Ja, denk ik
1: het
2: ook, hoor.
1: Ja, denk het ook wel, Grieta, toch?
3: Ja, zeker. Dus ik ben helemaal klaar.
1: Okay. Grieta, wij hebben de vraag gesteld aan iedereen en dat doen we nog steeds. We hebben even wat antwoorden zo hierop. Welke uitdaging je in je leven nog graag een keer zou willen doen? Als ik daar nu die vraag aan jou stel, mag je er zo meteen antwoord op geven.
3: Oké, ga ik over nadenken.
1: Welke uitdaging zou jij in je leven nog wel eens aan willen gaan? De aanleiding is dat Maarten van der Weijden een zwemtocht van 270 kilometer in een week tijd gaat afleggen voor het goede doel. En wij vonden het een mooie aanleiding om daar vandaag eens even over door te praten met jullie allemaal.
2: Ja, laat je reactie dus weten. Welke uitdaging wil je nog een keer aangaan in je leven? Laat het weten in de app of op Facebook, Radio M Utrecht. Dan kun je erbij kijken. En zijn er wat mensen die de reactie hebben achtergelaten, overigens. Zoals David, die zegt, ja, mijn uitdaging is misschien heel vreemd, maar op relatiegebied heb ik nog wel een uitdaging.
1: Oh.
2: Een sterke latrelatie. Dat vindt hij nog wel een grote uitdaging, dus die wil hij wel aangaan. Nou ja, dus het is iemand, ook wel zo.
1: Oh, dus als je met David Grandia wilt latten, dan moet je even
2: meld je aan.
1: Gewoon openbaar, want dat doet David ook op Facebook, Radio 1 Utrecht. Ik gun het je en jullie van harte, hoor.
2: Nou,
1: zeker.
2: Inderdaad. Wie wil op date met David? Nou, dat mag allemaal. En Hans die zegt, ik heb jaren op het Domplein op school gezeten, maar nog steeds niet de Domtoren beklommen.
1: Oh.
2: Wie weet komt het er nog een keer van, zegt Hans. Nou, dat vind ik een mooie uitdaging om naartoe te werken. Ja, blijf reageren. Welke uitdaging wil jij nog een keer aangaan? Dat kun je laten weten in de app. Dan praten we erover door. Dus de app van RTV Utrecht. Of de Facebookpagina nogmaals.

0: Ja, wat zou je in het leven nog willen doen? Een uitdaging, daar vroegen we even naar. Sterker nog, daar vragen we nog steeds naar. Als je een uitdaging aan zou willen gaan en je wilt het nog openbaren, kan dat op Facebook, Radio M Utrecht of de RTV Utrecht. App uiteraard. En die vraag ligt ook bij Grieta Spannenburg, die gelijk zegt, nou, ik zou dit of dat nog wel eens even in mijn leven willen doen. We zijn heel benieuwd.
1: Ja, er zijn er zoveel dingen eigenlijk. Als je er even over nadenkt, dan zijn het heel veel dingen die leuk zijn. Ja, kanoën op zee bijvoorbeeld.
0: Oh, jij bent een kano-ster.
1: Ja, maar nog een beginner eigenlijk. Maar op zee, dat lijkt me heel spannend. Ik weet ook niet of ik dat durf. Nou ja, dan is het zo diep.
2: Oh, maar niet de enge haaien en zo gieten.
1: Nou, bijvoorbeeld, ja. Dus dat vind ik spannend. Salto's kunnen maken, dat lijkt me ook nog steeds heel leuk. Weet je wel, dat je zo'n stukje springt en dan pap, salto maakt.
0: Maar jij bent wel lenig, dus ik denk dat je dat wel kunt.
1: Ik ben redelijk lenig, maar sommige dingen doe ik nog niet zo. Maar er zijn eigenlijk een heleboel dingen die ik... En weer in de snelle trein. Ik heb op een gegeven moment een beetje angst opgelopen voor in snelle treinen. Ik heb heel veel gereisd met de trein.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment werd ik daar claustrofobisch van. Dus dan ben ik weer een beetje aan het opbouwen. Dus ik zit tegenwoordig in de stoptrein.
2: Nou, wat goed, Gita.
0: En misschien hebben meer mensen dit. Want ik vind het wel serieus even om over te hebben.
1: Ja.
0: Even kort dan. Misschien hebben we wel meer mensen last van claustrofobie.
1: Ja, ik denk het wel, hoor.
0: En jij neemt dan de stoptrein, omdat je dan het gevoel hebt dat je er weer uit kunt op elk station.
1: Ja,
0: dat
1: zoiets.
0: Dat
1: en ik, als die dan heel snel gaat, dan ik moet daar echt de tijd voor nemen. Als de trein heel druk is. Laatst heb ik weer eens een keer in een snelle trein een klein stukje gezeten, maar hij was druk en ik moest op het balkon staan. Ja, dan wiebelt het aan alle kanten. Dat vind ik, ja, dan wordt mijn lijf, raakt daar een beetje van in de stress.
2: Ja.
1: Dus het is heel raar. Ik denk dus dat meer mensen dat hebben. Ja, dan. En ik heb veel met de trein gereisd en ook geforensd, maar er is op een gegeven moment ontstaan. Ja. Ook doordat een trein heel wiebelde op een gegeven moment. Dan ging die zo heen en weer, zo in een cadans raakte. Ja, ik vind dat lastig.
0: Ja, dus deze angst moet je eigenlijk nog een keer overwinnen.
1: Ja,
0: dus
1: die moet ik nog een keer overwinnen, ja.
2: Nou, ik vind het goed dat je het aangaat, Gita.
1: Ja. Dank u, ja.
2: Ja.
0: Fijn, je kunt er bij ons altijd over praten, dat weet je.
2: Ja, gelukkig. Altijd
0: maar ik denk dat meer mensen dat hebben, de claustrofobie.
1: Ik denk zelfs dat mensen, dat er best wel mensen zijn die dus daardoor niet met de trein willen. Die het echt wel zouden willen, maar het gewoon niet... Ja, durven eigenlijk.
2: Ja, of met de lift. Ik ken een vriendin van mij, die heeft claustrofobie in de lift. Durft
1: ja,
2: met de
1: lift vind ik ook eng. Ja, klopt. Ja, dat ik ook, oefen ik ook af en toe mee, maar het is niet mijn ding. Nee.
2: Oh ja, dat is echt vervelend.
0: Oké, nou, we kunnen nog wel eens een lijstje maken zo door voor jullie
1: zeker.
0: Allemaal.
1: Misschien
0: heb ik ook wel maar zo mijn dingen
1: niet. Ja, daarom. Kunnen we dat eens eventjes op tafel gooien? Ja,
0: maken we een hele uitzending over onze... Ja. Nou, kom op zeg. Maar dan wil het van iedereen horen. Wat we ook willen horen trouwens, is even in het weer berichten. Of we een beetje natte pak krijgen vandaag. Als we
1: er is al aardig wat gevallen, hoor. Tuurlijk. Ik zie Amersfoort 6 mm, Den Dolder 7, IJsselstein 5 mm, Loop ik 5, nou ja, overal, wijk bij Duurstede 7, Woerden 9,2.
0: Oh.
1: Dus er is aardig wat regen gevallen. Goed om dat in de bodem te laten sijpelen. En nu langzaam zie ik de achterkant het westen van Midden-Nederland bereiken. Dus de gestage regenval trekt het komend half uur, drie kwartier oostwaarts weg. En dan blijven we over met wolkenvelden, af en toe zon, een lokale bui. En ja, bescheiden temperaturen. Temperaturen komen uit op zo'n 21 graden ongeveer. En daarvan zitten we nu op de 15, dus we hebben nog even te gaan.
0: Dat blijkt wel, ja. Zeg, heel kort eventjes over de lijn van temperaturen deze week. Allemaal zo'n beetje rond de... Ja,
1: dat
0: had ik gezien in mijn appje namelijk. Dus rond de 20
1: graden. Ja, dat klopt. 20, 21. Met een aanhoudend wisselvallig beeld. Morgenochtend ook regen trekt weg. In de middag vrij veel bewolking in een lokale bui. En in de loop van de week zien we dat de bovenlucht kouder wordt. Dat betekent dat de buiigheid actiever kan worden. En dat er ook wat kans is op onweer.
0: Oh, nee, dan weten we dat, ja. Nou, daar
1: en dat de neerslagsommen ook wel significant, dus van betekenis kunnen gaan worden. Misschien dat we aan het eind van de week wel plekken hebben waar 40 of 50 millimeter is gevallen. Dat zou welkom zijn.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Onhandig voor als je net een wandelvakantie hebt in Midden-Nederland.
0: Als je inderdaad er sowieso nog steeds vakantie hebt en je doet inderdaad dingen. Ja,
1: dan moet je eventjes uitkiezen wanneer ga ik wat doen. En even erop kleden. Niet meer alleen maar die korte broek en dat t-shirtje aan. Er zal misschien een lange broek aan moeten.
2: Ja. Eind deze week staat Lowlands op de planning. Ik ben benieuwd of ze het droog houden op de camping.
1: Ja. Oh. Ja, die zijn wel wat gewend. Iets met modder en zo. Ja.
2: Vreselijk. Maar blij dat ik mijn ticket heb verkocht. Hè.
0: Ik zit in de afrondende fase. Dat wil zeggen iedereen, want er gaat richting 8 uur. Het volgende uur Utrecht is wakker weer. Alle ruimte, ook voor jou natuurlijk. We hebben nog een weerspreuk van je te goed. Daar ben ik benieuwd naar.
1: Nou, een optimistische voor deze dag. Regen voor 8 uur is nooit van lange duur.
0: Tot zo meteen, hè? Geweldig.
1: Tot zo.
0: Olivia Newton-John en The Electric Light Orchestra. Xanadu.

0: Utrecht is wakker.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
10: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
9: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
11: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
9: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur.
12: 7:04, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marjolein.
13: In Zeist is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Panweg. Volgens de politie is deze persoon naar het ziekenhuis gebracht en is een man aangehouden. Het gaat om een incident in de relationele sfeer en er wordt onderzoek gedaan. Ook onderzoek naar jongerenoverlast in Meerkerk dit weekend. Bij de McDonald's zouden jongeren vernielingen hebben aangericht. Of daar iemand is aangehouden, dat is nog onduidelijk. We hebben het ook nog over zielige egels. En we horen Femke Broederspol. Want zij heeft samen met de vrouwen van de estafetteploeg EK goud gewonnen.
12: Kijk eens aan. Nou, dan mag de vlag wederom uit voor Femke Broederspol. In dit geval ook in haar ploeg dan. Marjolein, tot zometeen weer.
13: Tot zo. 8:30
12: uitgebreid het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Utrecht met nu het nieuws van de weg. Want op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is het langzaam rijden. Filevorming dus tussen Stroe en Hoevelaken. Een 10 minuten tijdverlies in de richting van Amsterdam.
0: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: Zuidwind. Ik ben juist getuige van het bijpraten en het verwelkomen eigenlijk van alle meesters en juffen door Maria Richter, de directeur. Want ja, je merkt toch wel een beetje de spanning dat het zo meteen allemaal gaat weer beginnen, die nieuwe jaar. Kinderen worden zo meteen verwelkomd op het schoolplein. Ik zie een geluidsinstallatie al klaarstaan. Nou ja, en dan gaat het naar binnen toe en dan komen sommigen voor het eerst in de klas. Maar dat zijn er niet zoveel, want ze hebben ook al een beetje gewend, als het ware, voor de vakantie. Maar het is toch allemaal nieuw wat er gaat gebeuren. Taakverdeling wordt eventjes doorgenomen hier. Kortom, ik zie de eerste ouders trouwens al staan op het schoolplein nu. Nog eventjes en het gaat hier weer beginnen. Als eerste school, zo kun je zeggen, in Midden-Nederland. Want ja, dit is regio Noord. En vandaar beginnen hier de lessen allemaal zo. Al eerder met die vakantie zijn begonnen. En de stemming zit er al goed in, meester.
1: Zeker, ja. Zeker.
0: Is de gitaar nog steeds gestemd?
1: Ja, absoluut. Ja, die staat klaar.
0: Wat allemaal gebeuren.
1: Ja.
2: We gaan er meer over horen. We willen het horen na 8:30 in Utrecht is wakker hier op Radio M Utrecht. Vanuit de Zuidwenk dus. De basisschool, een van de 5 in Eemnes, die vandaag de deur weer moet en gaat openen. Omdat de schoolvakantie voor de kinderen van regio Noord in Eemnes dus weer voorbij is. Diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker.
3: Straks over een paar minuutjes gaan we in gesprek met een bijzondere sporter Jesse Marlet. Honderden topsporters komen vandaag samen in Amersfoort voor het freestyle voetbal, het WK. Ben benieuwd. Hij is al meervoudig wereldkampioen, onze Jesse, uit Amersfoort. Ben benieuwd, wat is dat dan eigenlijk, dat freestyle voetballen? En wie gaan er allemaal in actie komen deze week?
2: Precies. En wie is ook alweer Jaco de Groot? Jaco de Groot, die heeft bezoek gehad van Robert Jan Boy vorige week. Was hij niet de polstok verspringen?
3: Ja, exact. En wij gaan hem zo spreken over hoe dat is geweest. Dat Hollands kampioenschap polstok verspringen afgelopen weekend.
2: Dat was een zegveld, hè? Afgelopen zaterdag inderdaad, ja.
3: Ja.
2: Nou, blijf luisteren. Utrecht is wakker.

0: Come On en See Me Make Me Smile. En dat deden we ook met de jaren 70 van Steve Harley en Cockney Rebel in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 13 over 18 inmiddels geworden.
1: Honderden topsporters uit wel 26 verschillende landen. Die komen vanaf vandaag samen in Amersfoort voor een bijzondere sport. Het freestyle voetballen. In de Keistad vindt het Open Wereldkampioenschap plaats. En iemand die gaat meedingen met deze wereldtitel is de Amersfoortse Jesse Marlet. Hij is bij ons nu. Jesse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, en dit is niet jouw eerste WK trouwens. Jij bent 28 jaar en je al meerdere keren wereldkampioen geworden. Maar dit is wel voor het eerst dat je dat zou kunnen worden in Nederland. En dan ook nog eens in je eigen stad. Hoe voelt dat dan?
2: Ja, supermooi natuurlijk. 10 jaar geleden deed ik voor het eerst mee met het WK. En ja, dat was zo'n mooie ervaring voor mij. En om dan nu dan zo'n toernooi zeg maar in je eigen stad te hebben, ja, dat is natuurlijk super nice. En al je vrienden en familie kan kunnen komen kijken. Dus dat is echt top.
1: Ja, 10 jaar geleden zeg je, toen was je 18. Hoe wist je zo jong al dat je denkt, goh, hier wil ik echt groot in worden, dat freestyle voetbal?
2: Ja, nou ja, toen ik een jaar of 14 was, toen heb ik een keer iemand een demo zien doen van freestyle voetbal. En toen was ik eigenlijk gelijk verkocht. Dus toen ben ik gelijk gaan oefenen in de achtertuin de hele middag. En op YouTube video's gaan opzoeken voor tutorials en om nieuwe trucs te leren. Toen kwam ik zo uiteindelijk bij het wereldkampioenschap uit op YouTube. En toen dacht ik van, nou, het is ook echt een sport en je kan het ook echt doen, zeg maar. Dus toen heb ik eigenlijk het doel voor mezelf gesteld om zelf ook ooit een keer op dat WK te staan.
0: Wat is freestyle voetbal? Want ik heb nog niet gekeken op internet, dus ik praat mij en ook heel veel anderen even bij. Wat doe je bij freestyle voetbal in vergelijking met voetbal? Kan je dat vergelijken met elkaar?
2: Ja, op zich, het heeft een bal. Het heeft een voetbal, maar het is eigenlijk veel vrijer. Dus de naam zegt het al. Ja, je doet eigenlijk gewoon simpel gezegd trucjes met een bal. En bij het normale voetbal heb je dus eigenlijk twee doelpunten of twee goals waar je doelpunten kan maken. Alleen bij ons heb je een battle. Dus krijg je eigenlijk om de beurt de kans om jouw trucs te laten zien. En dan aan de hand van criteria's beslissen de jury's aan het einde van de battle wie de betere freestyler was.
0: En wat is een truc dan? Wat doe je dan? Want ik neem aan dat je dan niet in een team speelt, of misschien ook wel. Wat zijn de trucjes die je dan doet?
2: Ja, de meest bekende is denk ik rondje om de wereld.
1: Ja,
2: Top. Nee, dat is eigenlijk gewoon de bal omhoog tikken en dan met je voeten eromheen draaien. En hem dan weer opvangen, zeg maar. Dus eigenlijk dat soort trucjes. Maar er zijn ook trucjes die je met je hoofd kan doen. Zittend op de grond, in een handstand. Het gaat heel ver, zeg maar. Dus ja, je bent helemaal vrij erin en om te bedenken wat jij wil doen.
0: Maar je speelt dus niet een potje voetbal tegen elkaar? Teams tegen elkaar dan, of wel?
2: Nee, het is echt een battle. Dus we spelen nu 1-1. Je hebt ook wel evenementen waar ze bijvoorbeeld landen tegen elkaar laten spelen. Maar op het WK is het echt 1-1. En dan heb je dus eigenlijk allebei 3 keer 30 seconden. En aan het einde van de battle valt er eentje af, zeg maar.
1: Zet. Nou, leuk. Ja, voor het Open Wereldkampioenschap dus deze week is de hele week gevuld met wedstrijden. Wanneer kom jij in actie, Jesse?
2: Ja, al morgen, dinsdag. Dus morgen begint de kwalificatie. En dan is eigenlijk elke dag valt ongeveer de helft van het spelersveld af, zeg maar. Dus als je het goed doet, dan mag je doorspelen tot aan zaterdag. En dan is zaterdag de laatste 8 tot aan de finale, zeg maar. Spelen ze dan in 1 keer door.
0: Nou ja, met al die prijzen die je in de wacht hebt gesleept als kampioen, dan moet dat toch een peulenschilletje zijn. Dat gaat toch helemaal wel lukken morgen, mag ik toch hopen?
2: Ja, dat moet wel. Maar je weet het nooit. Het blijft een bal. Dus gewoon stapje voor stap.
0: Nou, heel veel succes.
1: Ja, zet hem op en veel plezier. Dit was Jesse Marlet uit Amersfoort. Die in actie komt op het freestyle voetbal.

0: Suzanne Freek in Radio Ems. Utrecht is wakker. Robert-Jan Boy was afgelopen zaterdag niet aanwezig. Maar vrijdag of donderdag had hij het wel over de polsstok verspringen. Dat vond plaats in Zegveld afgelopen zaterdag. En ja, hoe is het dan gegaan met Jacco? We zijn heel erg benieuwd, want Jacco de Groot die was een van de favorieten. Polsstok verspringers. Jacco, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Goed dat je bij ons bent om even te vertellen waar je geëindigd bent afgelopen zaterdag. En hoeveelste bedoel ik dan?
1: Ja, niet best geëindigd.
0: Oh.
1: Ik ben als zevende geëindigd.
0: Oh, dat is jammer. Oh. Nou, bedankt voor het toelichten. Fijne dag. Nee, hoe is het geweest? Want waren dat de weersomstandigheden misschien ook dat jij maar... Ik vind het wel goed eigenlijk hoor, zevende is toch wel prima. Je had misschien meer verwacht, maar weersomstandigheden slecht?
1: Nou, met het weer, daar heb iedereen last van, dus daar kan ik wel de schuld geven. Het zat mij niet mee, het weer. Want we hadden wind tegen, maar het waren rukwindjes. Je moet je voorstellen, je rent naar die polsstok toe.
0: Ja.
1: En je wil dat die stilstaat op het dode punt, dan heb je tijd er bovenin te klimmen. Maar als je dan ineens wind tegen hebt, dan ga je nat.
0: Ja.
1: En de volgende sprong dacht ik, ik heb wind tegen, dus ik zet een stokje dichterbij dat ik niet nat ga. Toen viel de wind weg en dan ga je snel over.
0: Ja.
1: En als je snel over gaat, heb je niet tijd om bovenin te komen. Dus ja, zo is je wedstrijd gauw voorbij.
0: Ja, maar iedereen had daar natuurlijk last van dus, hè?
1: Ja. Dus als die andere precies op het goede moment even geen wind had, zal die ervan uitging dat hij geen wind had, dan heeft hij goede sprong.
0: Ja.
1: Dus de omstandigheden waren lastig en dat zag je ook aan de afstanden, want ik had de laatste jaren wordt er altijd 21 meter gesprongen bij een Hollands kampioenschap.
0: Mm-hmm.
1: En nu was de winnende afstand 20-80 van Rian Baars. En in de voorronde Wijnand van Inge... opende met een nieuw persoonlijk record van 20 meter.
2: Ja, Wijnand heeft het keurig gedaan op de plek nummer 2.
1: Ja, heel goed. Ja, supergoed. Ja, het was echt boven verwachting. En dat maakt het ook wel supermooi, want het was natuurlijk in Zegveld. Hij heeft heel druk geweest met de organisatie. Ja. En dan wordt hij beloond met de tweede plek. Je voelt dat iedereen dat dan gunt.
2: Ah, wat goed. Nou...
0: Het komt wel neer op techniek, hebben we al vorige week meegekregen van de polsstok verspringen. Weersomstandigheden spelen de Sparta, dat mag duidelijk zijn. Ben je dan heel teleurgesteld?
1: Op dat moment hartstikke. Maar je kan er snel overheen stappen, want je weet gewoon, deze sport is anders dan 100 meter sprint. Bij 100 meter sprint, als je de beste bent, ben je wel als tweede of derde, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Maar bij polsstok verspringen kan je op papier wel de beste zijn. Maar als je nat gaat, scheef gaat, een keer pech, kan je ook laatste zijn, niet eens de finale halen. Dus je weet, dat hoort erbij. En dat maakt het ook altijd leuk. Want al ben je de favoriet, of ben je niet de favoriet. Ook voor degene die niet de favoriet zijn, kan je ook ineens winnen.
0: Ja.
1: Ja, en dat houdt de wedstrijd wel altijd spannend.
0: En dan moet je een jaar wachten tot het in Zegveld weer plaatsvindt. Wat ga je in de tussentijd doen?
1: Ja, er zijn wel meerdere wedstrijden. Over 2 weken hebben we bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap in Vlist. En dat is om het jaar in Holland of in Friesland, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is de afsluiter van het seizoen, zeg maar.
0: Ja, dus daarna kunnen we je ook bellen en dan zeg je bent nummer 1 geworden.
1: Daar gaan we wel vanuit, ja.
0: Nee, maar je gaat nog flink oefenen voor dat Nederlands kampioenschap dan?
1: Ja. Ik zit gewoon nu in de slotfase van het seizoen. Dus dan is het veel trainen, fit blijven, niet overbelasten. Want als je nu te zwaar traint, dan is je lichaam weer te moe. En het is super explosieve sport, dus in 10 seconden moet je alle kracht leveren.
0: Ja.
1: Dus daar heb je wel een bepaalde methode voor om naartoe te werken. En daarna begint het winterseizoen weer om volgend voorjaar zomer weer beter te zijn.
0: Nou, en dat gaat ongetwijfeld lukken. Elk jaar weer een stukje beter. Nou ja, goed, je bent al...
1: op mijn leeftijd is het eerder van ik ga keihard trainen om net zo goed te blijven.
0: Want je bent al 63, of niet?
1: Ja, nee, 40.
0: Nou, hier, kijk.
1: Ja. Dus maar op topsportniveau merk je dat je met je 30ste, daarna wordt niet vanzelf meer beter.
0: Oké, laat je spierkracht en je kennis en je kunde tonen. 2 weken nog, dan is het Nederlands kampioenschap dan. Veel succes en leuk je even gesproken te hebben over het Hollands kampioenschap dat in Zegveld afgelopen zaterdag plaatsvond. Dankjewel, hè.
1: Oké, graag gedaan.
0: Jacco de Groot, dank je.

0: Fransje. Op maandagmorgen, waarom ook eigenlijk niet? Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met Dave en Dansé Maintenant. Maar Maintenant, we hebben zometeen iets heel anders. En dat is natuurlijk het nieuws van 8:30. Bij Marjolein, wat heb je in het nieuws van Marjolein?
1: Een politieonderzoek in Zeist, vandaar is een steekpartij geweest. En je hoort ook nog een trotse Femke Broedersbol.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
0: Zometeen verkeersinformatie, nu bij Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio en het begint met nieuws uit Zeist.
1: Ja, want daar is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Die was in een woning aan de Panweg. Volgens de politie is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Een man is aangehouden. Het gaat om een incident in de relationele sfeer. En de politie meldt dat het onderzoek is opgestart. Ook een onderzoek naar jongerenoverlast in Meerkerk. Bij de McDonald's was het dit weekend onrustig door jongeren die onder invloed waren en vernielingen pleegden. De politie moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Het is daar nog niet duidelijk of er ook mensen zijn aangehouden. Egels hebben last van de droogte, merkt de stichting Snorhaar in Utrecht. Honderden egels zijn daar de laatste tijd binnengekomen omdat ze moeilijk water en eten kunnen vinden. Vooral jonge dieren hebben het zwaar. Door de droogte staan bloemen en planten die zijn een beetje verlept, gaan eerder dood. En er zijn minder insecten te vinden. De egels die moeten steeds verder en ook langer zoeken. Momenteel zitten al 350 egels in de opvang. En de echte drukte moet volgens de stichting nog komen. Een mooi succes voor Femke Broedersbol. Samen met de andere vrouwen van de estafetteploeg heeft de Amersfoortse de Europese titel gewonnen op de 4x400 meter. Femke Broedersbol die specialiseert zich tegenwoordig in de 800 meter, maar de 400 is ze dus nog niet verleerd.
8: Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen als klein mini-landje met allemaal race in onze benen. Ik ben echt super trots.
1: Ja, mooi resultaat. En het was sowieso eigenlijk al een heel mooi EK, want ze won ook nog brons op haar nieuwe afstand, die 800 meter dus. Ja, en je leest daar ook meer over op de app en site, wou ik nog even zeggen.
0: Zeker. Nou, en dan nog even een weerwoord van jou.
1: Doe ik dat.
0: Oké.
1: Het regent, kan eigenlijk heel kort zijn.
0: Oké, dag.
1: Halverwege de ochtend trekken die buien weg. Dan af en toe een zonnetje en 21 graden.
0: Kijk eens aan, nou, dat is even heel compact en uitgebreid. Hoe we het weer van Grieta Spannenburg zometeen om 8:50. Marjolein, dankjewel. Jij bent er ook natuurlijk weer de hele ochtend trouwens. Half 10 het volgende bulletin.
1: Zeker, tot dan.
0: Dankjewel voor nu. En dan verkeersinformatie van de ANWB. En dat is gelukkig maar één file, maar je zult er weer in zitten. 10 minuten vertraging heb je namelijk op de A1. Van Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken. Vanmiddag is het weer zover met de zomertour van Jos van Heerden. Waar die gaan neerstrijken, hoor je ook zometeen.
9: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
10: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
11: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
12: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: Vanmiddag de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
14: Ja, Jos komt langs in het Moreelse Park in Utrechtstad bij de Parade. Dat is het grootste rondreizende theaterfestival ter wereld. Zij loopt daar rond vandaag van 2 tot 5 's middags. En hij is op zoek naar gezellige mensen voor een leuk praatje.
0: Nou, daar kom ik naartoe. Daar ga ik heen.
14: Daar moet je dan bij zijn.
0: Zeker.
14: Ja, en nog veel meer. Mensen met een leuk verhaal. Over de zomer, over hun leven, maakt helemaal niet uit. Kom erbij in het Moreelse Park. Wees welkom tussen 2 en 5.
0: Want dan zenden we hem ook uit natuurlijk, hè? De zomertour van Jos.
14: Ja, live op de radio hier.
0: Zo is het bij. De Zuidwenk is een van de 5 basisscholen in Eemnes die

0: Full House en Standing on the Inside. Het is maandag de 17e augustus. En je zult maar in regio Noord zitten qua indeling van scholen in Nederland. Ja, dan moet je vandaag weer naar school. De Zuidwend, die heeft al heel wat kinderen op het schoolplein staan, zo te horen. En misschien zijn ze al binnen. Verslaggever Robert-Jan Boy is in Eemnes. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen. De basisschool De Zuidwend is inderdaad opengegaan. Maar ja, zojuist op het schoolplein. Volop activiteit natuurlijk met al die leerlingen en de juffen en meesters. Toespraakje, muziek. Maar nu is iedereen naar binnen aan het gaan eigenlijk. En het bijzondere deze dag is voor groep 3 dat ze voor het eerst echt naar boven gaan. Als je zegt, we gaan naar boven. Ja, dan betekent dat wat. Ik zie die mevrouw een beetje kijken. Ja, we gaan naar boven, hè, mevrouw?
2: Ja, zeker.
1: Wat is daar voor bijzonders aan?
2: Nou, dat ze van de kleuters... Dag,
1: hallo, wat leuk dat je er bent. Zeg, jij gaat ook naar boven toe, hè?
3: Ja.
1: Ja, waarom?
3: Omdat ik in groep 3 zit.
1: Ja, en wat betekent dat?
3: Dat ik naar boven leren moet.
1: En wat ga je dan doen in groep 3?
3: Leren werken.
1: Leren werken?
3: En lezen.
1: Ja, zo. En nog meer?
3: Letters.
1: Ja. En heb je al eerder achter een tafeltje gezeten? Zo? Ik zie allemaal tafeltjes hier in de klas met een groepje en met een papier. Nee, je knikt van nee. Dus dat is misschien een beetje wennen, moeder, of niet?
2: Nou, ze is de tweede, dus het is niet helemaal nieuw.
1: Nee.
2: Maar wel heel leuk.
1: Wel heel leuk.
2: Ja.
1: Nou, zoek rustig het plekje op. Ik zie daar juf Judith ook wel een beetje kijken.
4: Goedemorgen.
1: Ja, ik zie net al naar boven gaan. Dat is hier, hoe zit het nou?
4: Dat is wel een dingetje, inderdaad. Ja, nee, ze komen van beneden. En als je dan de oudste bent in groep 2, dan mag je eindelijk naar groep 3. Ja. En dan mag je de trap op.
1: En dan ga je van de kleuterschool naar de grote school, zoals vroeger heet.
4: Ja, net als vroeger inderdaad. Ja, en dan is het spannend, want je hebt je eigen tafeltje, je eigen spulletjes. Minder spelen dan bij de kleuters. Dus het echte werk gaat nu beginnen, zullen we maar zeggen.
1: Niet meer in de waterbak.
4: Nee, niet meer in de waterbak.
1: Ik zeg maar even wat.
4: Ja, geen bouwhoek, geen poppenhoek. Maar we bieden de eerste weken sowieso nog altijd wel een beetje spelen aan. Want dan missen ze wel, hoor.
1: Zie je wat papier op de tafel liggen? Een soort, wat is dat?
4: Ja, dus een startblad waarmee ze nu even bij binnenkomst van papa en mama aan kunnen werken. Om een beetje te wennen alvast. Ja. En dan om het even een beetje soepel te laten verlopen.
1: En hoe is het voor de juf? De eerste schooldag.
4: Weer lekker om te beginnen. Ook alweer spannend. Nieuwe groep.
1: Ja, waarom spannend?
4: Nou, je begint weer helemaal opnieuw. Dus de groep die we vorig jaar hebben afgeleverd, die kan inmiddels lezen, schrijven, rekenen. En met deze club start je weer helemaal opnieuw.
1: Ja, dus... ik hoorde net van de directeur dat het wel een kerndoel is, lezen, schrijven.
4: Zeker, zeker. En daar besteden we ook de meeste tijd aan, inderdaad.
1: Daar hoor je wel meer over.
4: Ja.
1: Even kijken.
4: Ja hoor.
1: Succes trouwens.
4: Dankjewel.
1: Er zit ook iemand. Oh kijk, de moeder is net even een fotootje aan het maken voor deze moeder zitten.
4: Dit moeten we vastleggen.
1: Hoe is het voor ouders, voor u bijvoorbeeld, dat de klein naar boven is gegaan?
4: Ja, wel spannend. Dan wordt hij echt wel groot en dan is dan weer zo'n kleuterperiode dus dan afgesloten en een nieuw hoofdstuk.
1: Mm-hmm.
4: Ja.
1: En weer naar school?
4: En weer naar school. Ook lekker voor ze. Weer een beetje ritme, regelmaat erin.
1: En lekker voor de ouders?
4: Ook lekker voor de ouders, ja. Maar het is heel gezellig hoor, om ze thuis te hebben. Absoluut.
1: Ja. Nou, hij zit een beetje zwijgend. Hoe heet hij?
4: Wat zegt u?
1: Hoe heet uw zoon?
4: Luc.
1: Luc, hallo Luc. Gaat het een beetje?
5: Ja.
1: Ja, heb je er zin in?
5: Ja.
1: Waarom? Ja, zeg het maar eens eventjes. Hij zit een beetje grijnzend te kijken.
4: Ja, ik vind het wel spannend. Leuk en spannend.
1: Laat lekker op zich inwerken.
4: Ja, precies dat.
1: Nou,
4: Toi,
1: toi, toi. Veel plezier.
4: Dankjewel.
1: En dat het een mooie periode mag worden. Ook hier, hè? Een mooie periode geweest.
4: Ja, zeker.
1: En wat heb jij hier in een mooi nieuw tasje gekregen met je potloden erin en zo?
6: En een koptelefoon. Een
1: koptelefoon?
6: Ja, want toch met de computer beginnen we dit jaar te werken.
1: Oh, dus. Met de computer beginnen? Vindt u ervan?
6: Ja, dat vind ik wel goed hoor.
1: Toch wel?
6: Ze doen dat heel gelijkmatig. Ik ben lekker met boeken. Dus,
1: kijk eens.
6: Nee, helemaal leuk.
1: Nou, succes en het mooie is de kop hier. De trouw komt een aap. Je ligt hier op de tafel.
6: Even voor de eerste dag.
1: Altijd bij de hand.
6: Ja, zeker.
1: Zeker.
6: Ja, dank u wel.
0: Nou, tot zover dan het geluid vanuit de basisschool De Zuidwend in Eemnes. Een van de 5 basisscholen waar het allemaal gaat gebeuren. De kinderen moeten weer geloven aan het feit dat de vakantie weer voorbij is.

0: Boston, bezongen door Stella Lefty. Wat een goede zangeres. Oh, mooi nummer ook. Ben je ook wel fan van, hè? Ik bedoel, fan is misschien een beetje ouderwets woord, maar lekkere muziek is dit, hoor, hè?
1: Ja, en ik was van de zomer op Concert at Sea, dat festival meerdaags.
0: In Zeeland, hè?
1: Ja, Ilse de Lange. Ook weer een beetje. Vond ik fantastisch.
0: Ja, zeker. Ja, die is begonnen natuurlijk in de country scene.
1: Ja, en die heeft Hannah May onder de hoede genomen. Dat is ook zo'n opkomende artiest in het country pop genre. Zoals ik van jou al heb geleerd eerder vanochtend.
0: Ja, ja.
1: Ja, top.
0: Heb je dat vanmorgen van mij geleerd?
1: Ja, je zei country pop.
0: Oh, ja, het is ouderwetse country muziek. Werd inderdaad de country rock. Maar dat is wel een beetje poppy geworden. Dus vandaar dat ik dat zo.
1: Ja, vandaar dat het zo lekker in die top 40 glijdt.
0: Zo.
1: Muziek.
0: Ja. Is dat nog iets van jij houdt? Ik kijk geregeld naar zo'n lijst wat al een populair is van dit moment, zeg maar. En we draaien hier natuurlijk ook muziek van dit moment, maar ook van vroeger. Dus kijken wat zeg maar een breed publiek leuk vindt, jong breed publiek. En dit wordt gesmuld door heel veel jongeren.
1: Zeker, ja. Beyoncé, die ging een tijdje ook al met Texas Hold'em.
0: Oh ja.
1: Een tijd geleden alweer.
0: DMC,
1: drie jaar geleden. Was ook fantastisch. Ze had het ook een beetje nieuw leven ingeblazen toen.
0: Ja,
1: met die plaat.
0: Misschien komt het ook wel door haar. Inderdaad, dat de country steeds populairder is geworden. Uitdagingen in je leven. Daar willen we het nog even over hebben. Namelijk met iedereen. Dat doen we de hele dag. Want dat is de vraag vandaag.
1: Ja, en we hebben het daarover omdat zwemkanjer Maarten van der Weijden, wie kent hem niet, deze week zijn laatste grote tocht in het water onderneemt. Hij gaat 270 kilometer lang door 22 steden in Nederland zwemmen. Utrecht staat ook op de planning als grand finale eind deze week.
0: Mm-hmm.
1: Superleuk, dus daar komt hij ook aan. Nou, we vragen dus aan jou inderdaad, welke uitdaging wil jij nog een keer aangaan in je leven? Er zijn er wat vroege vogels bij die hebben gereageerd daarop.
0: Ja, vertel.
1: Ja, zoals Peter, die zegt, ik wil mijn motorrijbewijs halen en een motor kopen.
0: Oh, ja.
1: Nou, hij zegt, je moet altijd wat te wensen hebben, maar of het lukt is het tweede natuurlijk. Ja, dat is heel realistisch, Peter. Maar mooi doel, denk ik. Ja, ik zou er niet aan moeten bedenken, trouwens.
0: Ik ook niet. Ik vind het wel geweldig als ik die ronkende motoren zie. Heel zo'n oude uitdrukking. Dat vind ik echt leuk om te zien. Als ik dan in de auto zit en er staan daarnaast me 1 of 2 of 3 motoren bij het verkeerslicht, dan denk ik altijd, wauw. Doe ik vaak mijn duim omhoog, want ik vind het echt mooi om te zien.
1: Ja,
0: ik vind het echt leuk.
1: Opsteekt.
0: Ja, dat zijn ook zulke mooie machines. Maar zelf, ik denk dat wij op die lijn zitten.
1: Ja, nee,
0: ik moet er niet aan. Ik vind het heel eng, ja. Ik zou zelf niet op een motor durven stappen. Gewoon.
1: Nee, ik ook niet. Een vrouwelijke collega bij ons hier, die heeft onlangs haar motorrijbewijs gehaald. Vind ik heel stoer. Die heeft een super vet pak. Elisa.
0: Nee.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd, wat goed.
1: Ja, goed, hè?
0: Ja, nou ja, stoer niet omdat het een vrouw is, misschien ook wel. Maar aan de andere kant, iedereen die zijn motorrijbewijs had, die heeft wel een ding van 500, 600 of
1: meer. Ja, het is zwaar ook, hoor.
0: CC onder je kont.
1: Zeker.
0: Maar goed idee, leuk. Nog meer reacties?
1: Ja, er zijn mensen die sportieve uitdaging hebben, zoals Petra. Die zegt, ik hoop nog een keer de Dam tot Dam wandeltocht van 10 kilometer te lopen.
0: Ja.
1: Die wil dat heel graag nog. Even kijken, dan hebben we ook nog Jelles. Die zegt, goedemorgen, mijn uitdaging is mijn eerste liefde van vroeger nog een keer terug te willen zien. Ik heb haar ontmoet op de kermis 16 jaar geleden.
0: Wat leuk.
1: In Annapolona. Ik ben nu 74, zegt Jelles. Zou het haalbaar zijn? Nou, advertentie in de krant misschien.
0: Dat kan wel, ja. Ja.
1: Via Radio M. Nee.
0: Maar wel grappig, ja. Ja, je eerste liefde ontmoeten. Degene die het eerste een zoentje hebt gegeven. Of waar je een zoentje van kreeg, Anne. Hoe is dat dan? Je was 14, denk ik.
1: Ja, zoiets. Nou, ik kan hem nog op Facebook opzoeken. Ik zoek die jongens nog wel eens op Facebook. En dan zie ik een foto en denk ik, oh jee.
0: Ja, maar goed dat het niks geworden is, bedoel je dat?
1: Ja,
0: ja, dat kan, ja, maar vroeger niet. Dus dit is wel een uitdaging natuurlijk.
1: Nou, zeker. Ja, dat is absoluut een uitdaging. En ik wil ook even kijken, hoor.
0: Henny zegt, ik zou zelf wel een keer, je had het over wandelen, maar ik zou zelf wel een keer de marathon van New York willen gaan doen. Nou, daar moet je flink voor oefenen.
1: Inderdaad, joh.
0: Dat is niet hard, dat is hardlopen natuurlijk, dat is niet wandelen. Maar
1: Gerda zegt, op dit moment heb ik niet iets op mijn lijstje staan. Dus niets, geen uitdaging. Ja, dat is ook prima. Je hoeft niet altijd een stip op de horizon te hebben. Gewoon lekker doorgaan.
0: Ja, maar er wordt wel gevraagd, wat zou jij dan nog willen doen? Wat wij nu ook vragen vandaag.
1: Hoeft eigenlijk ook niet.
0: Nee.
1: Je mag ook lekker je ding doen en doorgaan met het leven.
0: Ja.
1: Kijken wat er komt. Maar goed, het doel hebben is altijd leuk, hè?
0: Wij verzamelen wel graag de antwoorden. Vanmiddag bij aan tafel.
1: Liesbeth gaat erover doorpraten in aan tafel.
0: Ja, zo is het.
1: Onze Aard is weer terug. Die presenteert Utrecht Komt Thuis weer en die praat erover door.
0: Wat zou de uitdaging van Liesbeth zijn en de uitdaging van Aard? Daar ben ik ook wel benieuwd.
1: Ja, nou, als je blijft luisteren, kom je erachter. Laat het weten.
0: Oké. Okay. Oh, sorry, ja, nu ben ik kwalijk. Harold Melvin en de Blue Notes. Satisfaction guaranteed. Zo meteen het weer voor Midden-Nederland. Door Greta Spannenburg, uiteraard.

0: Melvin en de Blue Notes en Satisfaction Guaranteed. Ja, hier word je enthousiast van.
1: Ja, precies, dat was het, ja.
0: Heerlijke, middenjaren 70 muziek. En dit klinkt je ook als muziek in de oren, dat is logisch. Zometeen trouwens de Nederlandse muziek, de Nederlandstalige muziek. En bij de koffie met Pieter daarachteraan. Kortom, je ochtend is echt fantastisch bij Radio M Utrecht. Die zetten wij voort vanaf 9 uur. En tot die tijd horen we ook nog Grita Spannenburg in Utrecht is wakker. Grita, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, Grita.
2: Hoi, hoi.
0: Ja, de vraag van vandaag is niet waar blijft de zon, maar die zal toch wel een keer gaan komen. Maar de bewolking voert voorlopig wel eventjes de overhand.
1: Ja, maar het mooie is, de regen van de ochtend is voorbij.
0: Gestaag weggetrokken.
1: Dus het is nu overal droog en de eerste opklaringen zijn binnengekomen vanuit het noordwesten. En vandaag overdag zullen we, nou, een lokale regenbui valt er nog wel, maar het is niet een parade aan regenbuien. De parade aan neerslag die is geweest, die heeft zo'n 5 tot 9 millimeter opgebracht, dus een aardig begin. Hmm. En vanmiddag, nou ja, of vandaag, de tweede ochtendhelft en vanmiddag, af en toe is een enkele regenbui, een opstekende noordwestenwind en maximum temperaturen van 21 graden.
0: Mooie lentetemperaturen zijn dat.
1: Ja, toch? Ja. Ja. Mooie temperaturen voor mij. Oh, het is augustus, ja.
0: Ja, voor jou ook, denk ik. Want iedereen is natuurlijk heel blij met een zomerse waarde van 25 graden tot 30 graden. En dan houdt het ongeveer op. Dus die pieken, die hebben we vandaag in ieder geval niet. Sowieso niet deze week, denk ik.
1: Nee, deze week wordt echt een bescheiden zomerweek. We kunnen zomaar op vrijdag dat we mensen met hun regenmeter, dat die op te gaan tellen wat er allemaal is gevallen, kan zomaar in Midden-Nederland 30 tot 50 millimeter zijn. Dus er valt echt wel, dagelijks valt er neerslag. Het gaat allemaal in clustertjes. Morgenochtend bijvoorbeeld, nou, morgenochtend best wel lange tijdperiode met regen. Morgenmiddag dan bewolkt, misschien een lokale bui. En dan vanaf woensdag, donderdag gaan we over meer in die losse bui. Een voordeel daarvan is dat er ook weer ruimte komt voor de zon. Dus vanaf woensdag is het weerbeeld wat opener. Stapelwolken, zon, dikke buien, ook met onweer. Die kans is er ook, dus dan zet het ook aardig aan. Qua neerslagsom, en wat dat betreft is het fijn dat er zaterdag natuurlijk wat regen is gevallen. Vandaag die gestage regen in de ochtend, zodat de bodem het al een beetje gewend is en de dikke buien van woensdag, donderdag, vrijdag wat makkelijker kan opvangen. Maar die temperaturen, ja, blijven bescheiden. Maximum temperaturen steeds tussen de 20 en de 22 graden.
0: Ik zeg, ik vind het lekker. Ja.
2: Klinkt oké. Okay.
1: Ja, het klinkt oké. Okay. Ja. Het is even wennen. Ik zag alweer mensen met foto's met regenpakken aan en zo. Ja, dat is even een dingetje natuurlijk. En eens even kijken. Ik ben nu heel benieuwd hoe het weekend gaat uitpakken. Het ziet er vooralsnog wat droger uit. Ik moet even kijken wat de nieuwste modelberekeningen doen. Maar ik heb het idee dat na vrijdag eventjes weer wat lucht komt. En dat de zon weer wat vaker tevoorschijn komt. En dat ook de temperaturen weer een klein stukje kunnen oplopen.
0: Oké, dat klinkt mij ook wel weer positief.
1: Ja, toch?
0: Ik denk dat heel veel mensen dit doen. Die zijn er blij mee. Die juichen, zeg maar.
1: Ja.
0: Grita, dankjewel. Tot vanmiddag. En
1: tot
0: aan
1: vanmiddag.
0: Tafel. Bij
1: doei,
0: Lisbeth, dan horen we je weer. En wij zijn er samen ook weer morgen.
2: Wij zijn er morgen gewoon weer.
0: En Grita ook natuurlijk. Hè?
1: Zeker, van de partij.
0: Utrecht is wakker met de Gimme Gimme Gimme. En Ryan, Michael Walden en Patty Austin. Oh.

0: van Stralend Sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenstad Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langjan.
9: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
8: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen zijn beschadigd of ingestort. In één plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
10: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
8: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer bij ons. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
14: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken.
6: Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.

De week natuurlijk de week van de zomertour met onze Jos. Die gaat lekker op pad, weer of geen weer. En ik zie dat het droog is. En ik hoorde net op het journaal ook dat het droog blijft deze dag. We gaan opklaringen krijgen, dus lekker van genieten. Jos begint deze dag in Utrecht, hier in het centrum. En daarover zometeen meer. Dus. Ja, nu de hits uit Holland. Geniet van het Nederlandse lied. Clouseau, Arne Jansen, Willeke Alberti, ze staan klaar. En natuurlijk een verkoelende duik in zee met. Doe mee en win wat leuke prijzen. En hier is Toontje.

0: Morgen en warm, echt de zon aan de Hengeveldstraat hier in Utrecht. En op de radio Clouseau, Koen en Chris over Louise.
1: In zee met...
0: We gaan het spelletje spelen. We duiken in zee met een bekende zanger vandaag. Ik wil zijn naam graag weten en de titel van het nummer. Luister goed, je hoort hem tussen de golven door. En als je het weet mag je appen naar de studio natuurlijk met de app van RTV Utrecht. En dan win je sowieso een mooie strandbal van Radio M Utrecht, want de zomer vier je bij ons. En je mag wat kiezen uit de prijzenkast hier. In zee met, wie horen we en wat is de titel van het nummer?

Ja. Als je het weet, app naar de studio. Zometeen 10:50, dan laat ik hem nog een keer horen. En hier is Rutger van Barneveld. Ja, dat zijn de hits uit Holland.

0: dan duik ik nog een keer in zee met. Maar met wie, hè? Dat is de vraag. En wat zingt hij? Fragment zo nog een keer te horen. Als je het denkt te weten, ja, stuur dan zo even een appje of mail even studio@rtvutrecht.nl. Maak je kans op leuke prijs, de standbal en natuurlijk wat uit de prijzenkast hier bij Radio M Utrecht. Het nieuws komt er zo aan met Marjolein. Dat gaat over een groot politieonderzoek in Zeist na een steekincident. En ja, de scholen zijn weer begonnen in Eemnes. Laatste nieuws uit de buurt hebben wij. En wij zijn Radio M Utrecht. En de hit Zuid-Holland met Willeke.
1: Met je praten, want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: zen.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Nou, het is 9:30, het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Dan
9: beginnen we met een incident in Zeist.
10: Er is vanmorgen een steekpartij geweest. En hierbij is iemand gewond geraakt. Volgens de politie is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht en is een man aangehouden. Het gaat om een incident in de relationele sfeer. En de politie meldt dat het onderzoek is opgestart rondom de woning aan de Panweg in Zeist. Oplichters proberen met een nieuwe truc geld te verdienen. Ze gaan volgens de politie langs de deur om restjes overgebleven asfalt aan te bieden. En als ze dat hebben verwerkt, bijvoorbeeld op een oprit of erf, dan vragen ze ineens veel meer geld dan van tevoren was afgesproken. Volgens de politie zijn meerdere mensen daar de laatste tijd slachtoffer van geworden, vooral in het westen van de provincie. In Baarn heeft de politie dit weekend gezocht naar een man vanwege zijn betrokkenheid bij een conflict. Met agenten, een politiehond, drone en helikopter werd de zoekactie gedaan. De man van 39 is nog niet gevonden. Hij was betrokken bij een ruzie, meldt de politie. De meeste kinderen in de regio hebben nog vakantie, maar in Eemnes, daar is de schoolvakantie voorbij. Die gemeente valt onder de regio Noord, waar de scholen vandaag weer zijn begonnen. En dat is voor de kinderen en natuurlijk ook voor de leraren van bijvoorbeeld de Zuidwend weer even wennen.
11: Ze moeten in één keer natuurlijk van een vakantie lekker actief zijn en in één keer zitten. Dus tussendoor doen we een soort spelletje. Dan speel ik met de gitaar. En dan als ik stop met spelen, dan mogen ze elkaar kort wat vertellen over de vakantie. En dan lopen ze gewoon door het lokaal. Zoiets. Dus,
12: En is het spannend ook voor de meester om weer te beginnen met de kinderen?
11: Ja, altijd wel een lichte kriebel in de buik. Ja, zeker. Het is toch altijd weer anders.
10: Ja, dat vertelde meester Maarten vanmorgen in Utrecht is wakker. En meer reacties van deze school en de kinderen lees je op onze app en website. De rest van de provincie heeft trouwens nog 2 weken vakantie. Daar hebben ze niet zo heel goed weer bij. Afwisselend zon en bewolking en hier en daar wat regen. Het is vanmiddag 21 graden.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
16: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: Vanmiddag de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
9: Ja, Jos is weer los. De hele week reist hij door onze provincie met zijn zomertour. En dat is allemaal live te beleven. Vanmiddag vanaf 2 uur hier op de radio. En Jos trapt af in het Moreelse Park in Utrecht stad, hier om de hoek. Bij de Parade, het grootste rondreizende theaterfestival ter wereld. Altijd heel bijzonder. Nou, je bent van harte welkom als je in de buurt bent om even langs te komen. Jos is er dus tussen 2 en 5. Kan je even de groetjes doen op de radio, even meepraten. En anders allemaal te beleven hier bij Radio M Utrecht. Vanmiddag vanaf 2 uur de Goedemiddag Zomertour met Jos.
0: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

zo gaan wij de morgen door, deze maandag. Met de hits uit Holland. En vanmiddag vanaf 2 uur dus de Goedemiddag Zomertour. Met onze Jos. Jos is los en begint dus hier in Utrecht bij de parade. Het Moreelse Park, daar is hij te vinden vanaf 2 uur. En vind je het leuk om ja, even langs te komen? En natuurlijk van harte welkom. In Zee met... We spelen het spelletje en ja, het is niet die van de makkers. Het is ook niet Clouseau, maar wie horen we hier wel en wat zingt hij? Het is een hele bekende zanger, de titel van het nummer. Nou, dat moet lukken. Luister aandachtig. Als je het weet, dan mag je appen naar de studio met de app van RTV Utrecht. Of mail even studio@rtvutrecht.nl. Je maakt kans op het leukste uit de prijzenkast en natuurlijk onze strandbal. Dus de vraag is, wie horen we hier en wat is de titel van het nummer?

Als je het weet, stuur een appje naar de studio. Ik hoor graag van je. Of mail even studio@rtvutrecht.nl. Dankjewel.

0: het schoolplein, Akda en de Munnik. Zo, het is 9:45.
1: In zee met
0: Sylvia aan de telefoon. Sylvia, een hele goede morgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: En welkom bij Radio in Utrecht.
2: Dank je.
0: Deze maandag. Nou, lekker geslapen, Sylvia?
2: Ja, best wel. Nu wel, ja.
0: Ja, de warmte een beetje uit het huis inmiddels.
2: Zo, ja, inderdaad.
0: Ja, ja. Dat heeft even tijd nodig, maar de verkoeling is dan wel welkom, hè? Ja.
2: Klopt.
0: Nou, en dan nog plannetjes voor deze maandag?
2: Nee, ik ben nou nog even aan het werk.
0: Oké. Okay.
2: En dan, nee, nog geen plannetjes. Nee.
0: Ik hou je een beetje van je werk?
2: Nee.
0: Gelukkig. Het spelletje, Sylvia, ja, het was heel lastig. Ik kreeg binnen De Makkers, Clouseau, Danny de Munk, Ben Kramer heb ik ook nog voorbij zien komen. Sommigen hadden alleen de artiest, sommigen alleen de titel. Maar ja, het woord is aan jou. Jij bent uit de hoed gekomen. Wie hebben we nu gehoord in die golven?
2: Nou, dat is André Hazes, Bloed, Zweet en Tranen.
0: Zeker weten. Dat was de enige juiste oplossing. Nou, dat kost inderdaad bloed, zweet en tranen, hoor, deze keer.
2: Juist. Nou, bij mij niet. Ik hoorde hem gelijk.
0: Oké. Ja, herkende je hem aan zijn stem of de accordeon?
2: Nee, zijn stem.
0: Zijn stem, ja. Oké, goed. Nou, je bent de winnaar, Sylvia. Ik gooi naar je toe een mooie standbal van Radio M Utrecht. Die krijg je sowieso.
2: Leuk.
0: En je mag wat kiezen uit onze prijzenkast hier. En dan heb ik een shopper, een puzzelboek of een notitieboek vandaag. Wat vind je leuk?
2: Notitieboek.
0: Een handig notitieboek.
2: Ja. Oké.
0: Stuur ik naar je toe. En dan wens ik je maar een hele fijne maandag. Maak er wat leuks van daar.
2: Ja, jullie ook. En een hele fijne uitzending vandaag.
0: Dankjewel, dat gaat helemaal goed komen.
2: Ja.
0: Sylvia, dankjewel. Okay.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: spreek ik die van jou.
1: Dat is leuk, hè? De nieuwe van Emma Heesters hoor je hier bij ons. En wij zijn Radio M Utrecht. Het is bijna 10 uur. Vind je het leuk om even mee te doen met de puzzel? Het volgende spelletje, we noemen het Woordbouwer. Nou, je bent welkom natuurlijk. Leuke prijs te winnen uit de prijzenkast. Geniet van de muziek bij de koffie en bij de koffie met Shirley Bessie zometeen. En hier is Xander. En voor u met jou.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Berengoed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Tien uur, door Almegens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer, de regen trekt weg naar het oosten. Geleidelijk wordt het droog. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
8: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecepv.nl en solliciteer vandaag nog.
9: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Zomer vier je bij ons.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

wat even weten. En een hele goede morgen. Dit is Radio M Utrecht. En ook de lekkerste muziek uit de jaren 70 hebben wij. En dat is niet alles. Je mag de muziek ook zelf uitkiezen, want de koffiekeuze is natuurlijk onderweg. Nou, eentje uit de jaren 80, eentje uit de jaren 70. Milk and Honey bijvoorbeeld. Dus dat doen we zo meteen. Verder natuurlijk het spelletje. Het spelletje met de letters. Nou, misschien zit je er al klaar voor. Noteert u even. En natuurlijk zijn die letters ook weer na te lezen in de app van RTV Utrecht. De eerste ronde woordbouwer. Spelen we met 13 letters. De A van Anton, de F van Ferdinand. Drie keer een E van Eduard. Dan heb ik hier nog een P van Pieter. Drie keer de T van Tinus, de S van Simon, een L van Leo en twee keer de O van Otto. Je hebt ongeveer een uur de tijd om de letters in de juiste volgorde te zetten. En als je eruit bent, stuur een appje of mail even studio@rtvutrecht.nl.

10:30. Tijd voor de koffiekeuze zometeen. Wat zou je graag willen horen bij de koffie? Dat is de vraag. En de meeste stemmen gelden. Dit is keuze 1. Keuze 2.

aan jou, hè? Laat het even weten. Stuur een appje naar de studio 1. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Of 2, Milk and Honey en Hallelujah. Even stemmen. Hartstikke leuk. De meeste stemmen gelden. Reini, dankjewel. Je gaat voor keuze 2. Peter trouwens ook. Hartstikke goed. Oh, dat wordt spannend. Rita gaat voor keuze 1. Nou, de koffiekeuze. 10 over half 10. Half elf moet ik zeggen. Even goed naar de klok kijken natuurlijk. 10 over half 11. Dan is de uitslag bekend. Je mag appen of even mailen. Studio apenstaartje rtvutrecht.nl

0: en het gaat. Het gaat echt gelijk op. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, dat is keuze 1. En daartegenover Milk and Honey, die doen het ook niet slecht trouwens. En Hallelujah. Nou, je kan nog heel even stemmen met een appje naar de studio. Laat even weten, wil je 1 Starship horen of 2 Milk and Honey? De uitslag over een paar minuutjes. En dat geldt ook voor het laatste nieuws natuurlijk, dat komt eraan. Gaat onder andere over overlast door jongeren in Meerkerk. En ook meer over de vakantie die voorbij is in Eemnes. Dat horen we zo, het nieuws uit de buurt, onderweg.
1: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.

0: Is wat dichter bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Is het tijd voor het nieuws. Het is 10:30. Marjolein, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: En we beginnen in Meerkerk.
14: De politie die moest daar ingrijpen vanwege jongerenoverlast. Bij de McDonald's was het dit weekend onrustig door jongeren die onder invloed waren en daar vernielingen pleegden. De politie moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Over aanhoudingen is nog niks bekend. En de politie onderzoekt een steekpartij in een woning in Zeist, waarbij vanmorgen iemand gewond is geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een man is aangehouden bij de woning aan de Panweg. En volgens de politie gaat het om een ruzie in de relationele sfeer. In Baarn, daar wordt gezocht naar een man die betrokken is geweest bij een conflict. De politie laat zojuist weten dat hij nog niet is gevonden. Dit weekend is met agenten, een politiehond, drone en helikopter een zoekactie gedaan naar de man van 39. En deze verdachte was betrokken bij een ruzie. De meeste kinderen in onze regio die hebben nog vakantie. In Eemnes is de schoolvakantie al wel voorbij. Die plaats valt onder de regio Noord, waar de scholen vanmorgen weer zijn begonnen. De rest van de provincie heeft nog 2 weken vakantie. En hoe de start was voor de leerlingen en meesters en juffen op basisschool De Zuidwend in Eemnes, lees je op onze app en website. Dan het weer, afwisselend zon en bewolking. Hier en daar kan er wat regen vallen en het wordt vanmiddag 21 graden.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
17: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
13: Jos is los.
18: Vanmiddag de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
13: Ja, Jos trekt de regio door de hele week. Hij komt naar je toe deze zomer. En hij begint vanmiddag om 14:00 met zijn Goedemiddag Zomertour hier in Utrecht. In het centrum Utrecht stad, in het Moreelse Park bij de Parade. Dat is natuurlijk dat grote rondreizende theaterfestival. Je bent daar van harte welkom. Als je het leuk vindt om even kennis te maken, even de groetjes te doen, even de sfeer te proeven. Nou, vanaf 14:00 de Goedemiddag Zomertour. Daar zie je Jos daar rondlopen op de parade. En anders is het natuurlijk allemaal te volgen hier op de radio.
18: koffie.

Vanmiddag de Goedemiddag Zomertour met Jos. En hij begint dus hier in Utrecht. En later deze week andere gezellige plekken in onze mooie provincie. Dus sfeer op de radio vanmiddag vanaf 2 uur. Hè. En nu gaan we lekker aan de koffie samen. Doe je mee? Ja, en wat was het spannend? De koffiekeuze voor vandaag. Starship. Zeker niet vergeten. Nothing's gonna stop us now. En daartegenover Milk and Honey en Hallelujah. En wat is er veel gestemd. Marja, dankjewel. Anton, Marga, Antonia, Gerdien, Joke, Reini, Marian, Ed, Sylvia, Henk en Arie zie ik staan. Dan ook nog een berichtje van Nicolien, van Gerda, van Gerry, Rita, Yannick. Leonie, dankjewel voor het reageren. Laurens, Paul, Anneke. En zo kan ik nog wel, ik denk alles bij elkaar, een minuutje of 3, 4 doorgaan. Doe ik niet, want dat zou zonde zijn. Maar de stemmen zijn geteld en wat ik zei, het was heel spannend. Het ging gelijk op tot de laatste minuut. Ja, dan komt er toch aan de ene kant weer ergens een stem bij. Het scheelt een stemmetje of 2, denk ik, alles bij elkaar. En de meeste stemmen gingen uiteindelijk naar Milk and Honey. Dus dit is de koffiekeuze voor vandaag. Halleluja, dankjewel voor het reageren en geniet ervan.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: ze gaat best aardig. Taylor Swift, nieuwe muziek bij Radio M Utrecht. Het is 11:15 inmiddels. Ik heb Henny uit Houten aan de telefoon. Henny, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Welkom bij Radio M Utrecht. En hoe is het in Houten vandaag?
1: Ja, het is nu heerlijk zonnig. Dus er was vanmorgen een klein buitje. Maar voordat dat die afgelopen was, ben ik toch even op de fiets weg geweest. Dus het ziet er goed uit.
0: Oké, nou hartstikke goed. Ik heb hier, ja, het is hier nu een beetje bewolkt, wat grijzig. Maar net brak de zon ook weer door. Dus het is een beetje van alles wat vandaag, geloof ik. En heb je dan plannen voor maandag?
1: Nou, ik ben al weg geweest. Ik heb me al druk gemaakt voor de wielerclub hier in Houten. Dus, en dan vanmiddag, als het droog blijft, dan kijk ik even wat er weer gaat. Dan pak ik zelf even de racefiets. En dan ga ik even een uurtje als racefiets fietsen.
0: Oké, lekker bezig, Henny.
1: Daarom.
0: Ja, hartstikke goed. Over sport gesproken, hè? Want het spelletje Woordbouwer, de puzzelsport. Maar de puzzelsport heeft vandaag ook te maken met de fysieke sport. Wat heb je gevonden?
1: Estafettelopen. Ik heb net even gelezen dat de 4x400 meter vrouwen die hebben goud gewonnen. Dus dat is geweldig natuurlijk.
0: Ja, fantastisch. Hè? Gisteren was het zover. Goud voor de dames, brons voor de heren. Fantastische prestatie natuurlijk weer. Daar mogen we met z'n allen trots op zijn. En het ging ongelooflijk hard. Ik kon het gisteren niet live zien. Jij wel?
1: Nee, ik heb het zelf ook niet gezien. Dus ik had ook leukere dingen om te kijken. Dus dat ging even voor.
0: Oké, wat was er dan leuker, als ik vragen mag?
1: Nou, mijn kleinzoon speelt bij de U20 nationaal team van ijshockey. En moest gisteren een wedstrijd spelen tegen een Duits team in Geleen. En dat ging even voor.
0: Ja,
1: bij mij.
0: Dat snap ik. Dat is ook hartstikke leuk, zeg. Ja, nee, dan is een goed excuus hoor, Henny. Ja, nee, ik heb het vanmorgen nog even teruggekeken. Fantastische race natuurlijk weer. En mooi om te zien. En vandaar dus de estafettenloop deze keer. En jij bent uit de hoge hoed gekomen. De 13 letters keurig in de goede volgorde gezet, Henny. Dus dat betekent dat je een prijs mag kiezen uit de prijzenkast. En die ga ik voor je openmaken. Ik heb vandaag een mooie boodschappentas van Radio M Utrecht. Ik heb een handig notitieboek. Of wil je ons puzzelboek?
1: Doe mij maar de boodschappentas. Dan kan ik een reclame maken voor jullie.
0: Dat is nou precies de bedoeling. Ik ga hem naar je toe sturen richting Houten. En de shopper die komt er dus aan. Dan wens ik je een heerlijke dag daar.
1: Ja, jij ook. En veel plezier. En bedankt voor de leuke muziek die jullie draaien. Daar geniet ik heerlijk van.
0: Een groter compliment kan je ons niet doen. Daar worden we heel blij van. Dank je wel en blijf lekker luisteren, Henny.
1: Zal ik zeker doen. Hey.
0: Groetjes.

mooie jaren 80. Die mooie jaren 80. Met Madonna. Nou, zometeen meer nostalgie uit de jaren 80 van Phil Collins en Lionel Richie met Hello. En dat is niet alles. Elvis komt er ook aan. Less conversation, a little more action, please. All this aggravation is satisfaction. Bijna kwart over Elvis. Je hoort hem zometeen helemaal. En natuurlijk gaan we ook weer puzzelen. De tweede ronde. De tweede ronde. En die spelen we met 9 letters. Voor de nieuwkomers in de app van RTV Utrecht. Download de app van RTV Utrecht. Ga naar radio en kies dan in het menu Woordbouwer. Daar zie je precies om 11 uur de letters verschijnen. Nou, dan is de bedoeling dat je met die 9 letters een woord maakt. Je moet ze allemaal gebruiken. En als dat goed gaat, geef het even door. Stuur een appje naar de studio. En wie weet ben je de volgende winnaar.

0: geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Buurtbewoners moesten wel uit voorzorg hun huis uit. Door de vele glasscherven en het puin is de straat in Zaandam afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
9: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
13: De zomer.

de zomer vier je bij ons. Ook als de zon het heel even laat afweken. We hebben altijd de muziek nog natuurlijk. En de Goedemiddag Zomertour met Jos. Vanmiddag vanaf 2 uur. Hij begint al om 2 uur hier in het centrum van Utrecht. Hartstikke leuk. We doen nog even een rondje puzzelen. En dat noemen we Woordbouwer. 9 letters heb ik voor je. Zet ze in de goede volgorde. Laat me weten wat je hebt gevonden. En dan maak je kans op een leuke prijs uit de prijzenkast. En dit zijn ze. De M van Marie. 2 keer de R van Richard. 2 keer de E van Eduard. 2 keer de O van Otto. Ik heb hier ook nog een T van Tinus. De Z van Zacharias. En dat is dan ook meteen de laatste letter. Letter 9. Nou, zet ze in de goede volgorde. Laat me het weten en stuur een appje naar de studio.

muziek bij de koffie en bij de koffie. Elke werkdag. En ik doe het met plezier. En natuurlijk de letters. Ik hoop dat je dat ook wat puzzelplezier geeft. Anki zie ik, Mita, Corrie, Maarten, Marcel met de goede oplossing. Joke, Bas, Marijke, Hanny ook bedankt voor het meedoen. Nou, het kan nog heel even, letters in de app natuurlijk. Of op de site radio-mutrecht.nl.

0: Daar vind je het wel. En Elvis vinden we elke dag op de radio, want het is kwart over Elvis inmiddels. Goed luisteren, want het is zo voorbij. Dit was een hele korte uit 1968, anderhalve minuut. A little less conversation.
1: A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Twee uur vanmiddag, de Goedemiddag Zomertour met Jos. En zometeen hoor je waar die vandaag is. En ja, natuurlijk het laatste nieuws onderweg. En dat gaat onder andere over iemand die is aangehouden na een steekpartij in Zeist. En ook meer over egels, die zijn namelijk in nood. Die hebben het niet makkelijk door de droogte. Het nieuws uit de buurt onderweg.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Hey,
1: Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
5: eSIM. TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Download de app of ga naar goldenesim.com.
7: Het is tijd voor het nieuws. Het is 11:30. Marjolein, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Beginnen we vandaag met een politieonderzoek.
8: Ja, na meerdere AZC-rellen in Wijk bij Duurstede. Bij twee protesten, begin juni, werd met stenen en vuurwerk gegooid naar beveiligers en de politie. Een Utrechter werd later veroordeeld tot een maand celstraf. Meer aanhoudingen worden er niet gedaan en dit onderzoek is nu klaar. Wel bekijkt de politie nog rellen tijdens een protest op 12 juni. Toen werden vernielingen aangericht door een groep van 60 man. Ruiten van het gemeentehuis werden ingeslagen en een beveiligingscamera werd vernield. De politie onderzoekt een steekpartij in een woning in Zeist waarbij iemand gewond is geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een man is daar aangehouden bij de woning aan de Panweg. En volgens de politie gaat het om een ruzie in de relationele sfeer. Twee wielrenners zijn dit weekend ernstig gewond geraakt. In Loenersloot werd een wielrenner aangereden door een auto op de Westkanaaldijk. Een traumahelikopter werd ingezet vanwege de ernst van het letsel. En bij Kamerik botsten twee wielrenners op elkaar op de Meizijde. Een van de twee is naar het ziekenhuis gebracht. Egels hebben last van de droogte, merkt de stichting Snorhaar in Utrecht. Honderden egels zijn daar de laatste tijd binnengebracht omdat ze moeilijk water en eten kunnen vinden. Vooral de jonge dieren hebben het zwaar. Door de droogte gaan planten eerder dood en zijn er minder insecten. Egels moeten steeds verder en langer zoeken. Momenteel zitten 350 egels in de opvang en de echte drukte moet volgens de stichting nog komen. En daar lees je ook meer over op de app en website. Het weer dan, afwisselend zon en bewolking, hier en daar wat regen en het wordt vanmiddag 21 graden.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Helpende hand uit de buurt nodig?
12: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
11: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
7: Oké, starten, Jos.
13: Vanmiddag de Goede Middag Zomertour met Jos van Heerden.
7: Het is weer zover. Jos gaat los en de hele week trekt hij door de regio met zijn Goedemiddag Zomertour. Dat wil zeggen, gezellige live radio ergens in onze provincie vanaf 2 uur 's middags. Heerlijke sfeer. En vanmiddag is Jos om te beginnen hier in Utrecht in het Moreelse Park bij de Parade. Dus Utrecht stad vandaag, het Moreelse Park bij de Parade, het rondreizende theaterfestival. Je bent natuurlijk van harte welkom als je toevallig in de buurt bent. Kom maar even hallo zeggen, dat vindt Jos hartstikke leuk. Je mag de groetjes doen op de radio, lekker meepraten. Of gewoon kijken. En anders is het ook allemaal te volgen natuurlijk op de radio. De Goedemiddag Zomertour vanmiddag vanaf 2 uur.
13: En bij de koffie met Pieter Voorage.

0: Zo, en dan is het 11:50. Het is maandag, zometeen om 12:00 aan tafel. Natuurlijk ons beroemde lunchprogramma. En de komende weken wordt dat gepresenteerd door Lisbeth. Lisbeth, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja.
0: En welkom hier in de studio.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, zeker.
0: Nou, de komende 3 weken dus. Ja. Gezellig. En we blikken vooruit. Wat ga je doen vandaag?
1: Nou, we gaan het hebben over... Kijk, het is hier in Midden-Nederland nog volop vakantie. Je zou het niet geloven, maar het is toch echt zo?
0: Ja.
1: Zeker nog 2 weken. Veel mensen gaan op vakantie, maar er zijn ook heel veel mensen die in de zomer een leuke cursus of workshop volgen bij de Volksuniversiteit.
0: Mm-hmm.
1: En het kan echt variëren van talen, hè, Chinees, maar ook schilderen, kalligraferen, creatief schrijven, beeldhouwen, noem het allemaal maar op. Er zijn heel veel mensen die dat doen. En na het zomerseizoen gaan ze natuurlijk ook weer verder. En dan kun je ook dingen leren als, hoe ga ik om met AI? Geen idee, dat is best een goed idee.
0: Ja, wel actueel, ja.
1: Ja, maar heel veel talen ook, maar ook iets over politiek, dat je daar wat meer over te weten kan komen. Nou, noem maar op. Daar gaan we het over hebben. En verder gaan wij ook nog even naar het Domplein. Dat bestaat 200 jaar. Robert-Jan was al op pad samen met stadshistoricus René de Kammer. Die vertelt... Die vertelt over de geschiedenis.
2: Ja, en, en toen in 1826 had de stad plannen, had de hervormde kerk die inmiddels hier in zat. Ze dachten, we moeten dit eens gaan aanpakken. En toen...
3: Is het echt Domplein geworden?
2: Toen heeft de hervormde kerk het officieel een deel kunnen verkopen aan de stad. Want ze wilden hier een marktplein maken.
0: Ja.
2: En de Dom wilde zelf weer een nieuwe ingang aan de Dompleinzijde, laat maar zeggen. Dat heette toen Münsterkerkhof. Dan moest al die...
1: Het gaat er dus om dat het Domplein, zoals we dat nu kennen, dat bestaat dus 200 jaar. Er is een tentoonstelling en Robert-Jan is vooral gedoken in de historie. Maar er zijn 4 studenten die hun kijk geven op het Domplein van nu.
0: Hallo.
1: Daar gaan we het straks even over hebben.
0: Okay,
1: dus
0: goed.
1: Nieuwe stem van hem.
0: Ja,
1: dat ook.
0: Ja, dat wil ik zeggen. Het is maandag, dus er is een nieuwe stem te horen. 11:50, 11:30.
1: Ja.
0: Een leuke uitzending.
1: Dank u wel.
0: We zitten er klaar voor, Lisbeth.
1: Gaat het mee.
0: Zo.
1: Dank je wel.

0: wat verwennerij vandaag. Omdat het maandag is. Twee keer de Eagles, dubbel goud, Radio en Utrecht. En Anki aan de telefoon. Anki, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In Lexmond, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, welkom en leuk dat je daar naar ons luistert. Was je verder druk zo deze maandagmorgen?
1: Nou ja, een beetje huishoudelijk na het weekend. Ja. Een beetje opruimen, ramen zenen en dat was het eigenlijk.
0: Ja, en dan kan de week weer beginnen. Nog weg geweest deze zomer?
1: Ja, ik ben mijn kleindochter een weekje in Turkije geweest.
0: Oh, wat leuk. Ja.
1: Ja.
0: Gezellig. En dan nu weer hier in Nederland dus. En ja, je hebt ons gevonden, Radio M Utrecht. Luister je al lang naar ons?
1: Al heel lang. En nou ja, overdag thuis, in de auto. Dat, ja, de muziek is gewoon heerlijk.
0: Oké, heb je ons ook meegenomen naar Turkije?
1: Nou, dat met een kleindochter bij je, dat is niet zo goed.
0: Ik snap het. Ja, dat snap ik hoor. Maar het kan wel, hè, trouwens, wereldwijd te ontvangen.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, maar die vraagt aandacht.
0: Ja, dat gaat voor
1: dan
0: hoor.
1: Dan komt het er niet van.
0: Ja, nee, dat begrijpt iedereen. Oké, Anki, leuk dat je nou aandacht hebt gehad voor de puzzel vanmorgen. 9 letters en nou, de mailbox en de appbox die is hier helemaal ontploft. De hoge hoed zat vol. Jij bent eruit gekomen, dus zeg het maar, wat heb je gevonden?
1: De zomertour.
0: De zomertour, ja, inderdaad. Met onze Jos, die gaat vandaag en deze week lekker op pad. Elke dag live radio ergens vanuit een mooie gezellige plek. In onze mooie provincie en vanmiddag dus in de binnenstad hier in Utrecht. Dus vandaar de zomertour, hartstikke goed. Nou, Anki, dan mag je wat kiezen uit de prijzenkast natuurlijk. Die ga ik voor je openmaken. En ik heb vandaag een handig notitieboek, een gezellig puzzelboek of onze grote boodschappentas, de Shopper.
1: Doe maar het puzzelboek.
0: Het puzzelboek van Radio M Utrecht.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Ga ik naar je toesturen, dan wens ik je er veel plezier mee. En dankjewel voor het luisteren. Blijf dat doen en een mooie dag daar.
1: Ja, vanzelfde. Dankjewel.
0: Oké, dag Anki.
1: Dag.
0: Dag. En veel plezier met Liesbeth zometeen. Eet smakelijk, hè? Aan tafel, onderweg.

0: Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: bellen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress. Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
3: eSIM. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hogevenen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Dit is Radio M Utrecht en bij ons Lonneke Wolterink met de hoofdpunten uit het regionieuws. Een heel goedemiddag, Lonneke.
8: Goedemiddag. Bij een bloeddonor in de regio Utrecht is volgens het RIVM het West-Nijl-virus ontdekt. We hoorden het net al even bij de NOS. De ziekte verloopt bij de meeste patiënten zonder symptomen, maar leidt in zeldzame gevallen tot neurologische klachten. De politie heeft het onderzoek naar de AZC-rellen in Wijk bij Duurstede van begin juni afgerond. Eén man uit Utrecht is inmiddels veroordeeld. Het onderzoek naar de rellen van 12 juni loopt nog. Daarvoor zijn 7 mensen aangehouden. En het is bijna 1 jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd vermoord na een avondje uit in Amsterdam. En daarom hebben 2 leeftijdsgenoten van haar geëerd met een grote muurschildering. Dat en meer hoor je zo meteen om 12:30 in het regionieuws.
7: Heel graag tot zo. Fijn dat je er weer bent. Fijn.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.

0: Lekker hoor. Op Radio M Utrecht. En fijn dat je erbij bent. En wanneer maakten ze dit leuke hitje? 1990, London Beat. And I've been thinking about you.
1: Aan tafel.
0: Ja, maandag 17 augustus. Ja, we zijn een beetje afgekoeld. Ik vind het heerlijk. Ik heb dit weekend hier ook al even gewerkt. We moesten even door de regen heen. Ja, ik vond dat geen straf. Ik zou zeggen, sluit lekker aan. Fijn dat je erbij bent. Conny is op vakantie, dat zal je misschien niet zijn ontgaan. Dus ik ben de komende weken bij de lunch. We zitten in Midden-Nederland nog volop in die zomervakantie. Maar wist je dat je volop cursussen en workshops kunt volgen bij de Volksuniversiteit? En in september gaan ze daar helemaal los. Je kunt er echt van alles leren. Daar gaan we het over hebben. En over de geschiedenis van het mooie Domplein. Sinds vrijdag is daar een tentoonstelling over te bekijken. En we hebben een kerstverse, leuke, interessante nieuwe stem van hem. Wil je reageren? Doe dat vooral via de app van RTV Utrecht.

0: De drie J's bij ons, onze nationale nieuwe op Radio Utrecht. Je zit in mijn hoofd en misschien ook wel in het hart. Wie zal het zeggen? Een heel goedemiddag. Het is 17 augustus. En je kon het van de week al horen. Het Domplein bestaat dit jaar 200 jaar. En dat wordt gevierd. In de Domkerk is de tentoonstelling Vier Perspectieven op 200 jaar Domplein. Gemaakt door vier studenten van de Hogeschool voor de Kunsten, de HKU. In de uitzending heb ik Erna Vlokstra, coördinator van de tentoonstelling. Goedemiddag, Erna. Hallo? Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, ja, er zit even vertraging op, dat kan. Ik wil even een klein stukje laten horen, want onze verslaggever was van de week al eventjes op het Domplein. En toen ging het vooral over het verleden. En René de Kam, onze voormalige stadshistoricus, die vertelt even over dat jaar 1826.
2: Ja, en, nou ja, en toen in 1826... had de stad plannen, had de hervormde kerk die inmiddels hier in zat. Ze dachten, we moeten dit eens gaan aanpakken. En toen
3: is het echt Domplein geworden.
2: Toen heeft de hervormde kerk het officieel een deel kunnen verkopen aan de stad. Want ze wilden hier een marktplein maken. Ja. En de Dom wilde zelf weer een nieuwe ingang aan de Dompleinzijde, laat maar zeggen. Dat heette toen de Münsterkerkhof. En daar, ja, dan moest al daar moest de rest weg. En zo is eigenlijk het Domplein ontstaan.
3: Hoe belangrijk is het voor de stad, Domplein?
2: Ik denk dat het voor de stad super belangrijk is. Het is natuurlijk een hele bijzondere plek. We hebben niet veel pleinen in de stad. Aan de andere kant vind ik het soms wel jammer dat de ruïne ook alles weg is. Omdat het natuurlijk ook een soort van, ja, technisch kiertje kan je zeggen, bijna was.
0: Ja, ja, zoals in Berlijn. Maar zo is het dus niet. We hebben een heel mooi Domplein. En de tentoonstelling heet heel mooi ook Van Puin tot Plein, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, precies.
1: Helemaal.
0: Nou zijn er vier studenten. En die hebben een heel verschillende manier van kijken. Die hebben jullie hierbij betrokken. Hoe kwamen jullie op het idee, Erna?
1: Nou ja, wij werken al vaker samen met de HKU om opdrachten te geven aan de studenten, de derdejaars. Dat is hun stage. En dit jaar speelde de actualiteit 200 jaar Domplein. Meestal werken we vanuit de actualiteit, maar dan wat meer maatschappijgericht, zoals mensenrechten en 80 jaar bevrijding, allemaal dat soort thema's, om echt de blik in de wereld te werpen. Maar nu de blik dus op Utrecht, op het Domplein. En ze hebben zich helemaal laten inspireren. Ze hebben in het historisch archief zijn ze gedoken. Zijn in Dom Under geweest. Ze hebben schetsen gemaakt. Ze hebben heel veel gedaan.
0: Was dat voor hen dan ook eigenlijk een ontdekking?
1: Nou ja, zo'n onderzoek naar zo'n historische plaats, dat deed hun ook wel weer nieuwe gezichtspunten op.
0: Precies.
1: En daar hebben ze zich door laten inspireren. Want ze hadden eigenlijk nooit zo stilgestaan bij het centrum van de stad Utrecht.
0: Ja.
1: Terwijl ze allemaal in Utrecht studeren.
0: Ja, maar ja, voordat je dat een beetje doorhebt en dan woon je een jaar of 2, 3, 4... dan krijg je dat een beetje in de gaten.
1: Ja, ja.
0: Een van die studenten die richtte zich op mensen die bij de storm omkwamen. Hè, toen, dat was dan in 1674. Er was niet zoveel bekend, begrijp ik, over de slachtoffers van die storm. Daar heeft
1: dat was een heel interessant onderzoeksproject. Ik vond het zo origineel. Ze is dus op zoek gegaan naar slachtoffers, maar daar zijn helemaal geen berichten van bekend. En toen dacht ze, wat ga ik nu doen? Er zullen vast en zeker slachtoffers zijn geweest en die ga ik in beeld brengen. Dus toen is ze naar het Catharijnenconvent gegaan. Daar heeft ze allemaal hoofden gefotografeerd van beelden uit die tijd. En die heeft ze bewerkt. En al die gezichten hangen als een soort monument in de Domkerk.
0: Wat grappig. En ja, dan, dat is natuurlijk heel moeilijk iets te vinden, want ja, er werden natuurlijk geen foto's gemaakt, teksten geschreven.
1: Nee,
0: dat gebeurde natuurlijk ook niet in die tijd. Dus dat is bijzonder, dat kunnen we dan gaan zien. En een andere student, die kijkt dus naar de geschiedenis van de sodomie en homoseksualiteit. Er is ook al wat over bekend op het Domplein. Wat krijgen we daarover te zien of te horen?
1: Ja, die heeft heel origineel een kartonnen doos gemaakt met helemaal van het karton de puinhopen van de Dom, die op het Domplein lagen.
0: Mm-hmm.
1: En in de middenruimte daarvan twee homoseksuele mensen die elkaar omhelzen.
0: Ja, want het was een ontmoetingsplek, hè, in die tijd.
1: Ja,
0: het was in de 17e eeuw, hebben we het over.
1: Ja.
0: Ontmoeten homo's elkaar daar,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. En dus die heeft zich daar weer in verdiept. Dus daar zien we wat van een kartonnen doos, zeg je. En wat nog meer?
1: Dat is het. Maar ja. Dat karton werkt zo ontzettend goed om die puinhopen te laten zien.
0: Okay.
1: En te midden van die puinhopen komt die liefde van die twee mensen heel erg goed tot uitdrukking. Dus dat is heel mooi, dat werkt wel, dat beeld.
0: Het troffen ze elkaar. Het komt wel dichterbij allemaal. Het is een kleine, intieme tentoonstelling geworden. Waar kunnen we hem nou precies zien? Waar moet je naartoe eigenlijk om hem te zien?
1: Naar de Domkerk.
0: Goh, echt in de kerk?
1: Ja, het is in de kerk.
0: In de Domkerk. Ben je er blij mee?
1: Ja, ik vind het is deze keer een hele esthetische tentoonstelling geworden. Dat is heel bijzonder. Dat past heel erg mooi bij de muren van de Domkerk. Dan wordt het echt een eenheid, het werk en de kerk. Dat is heel erg mooi.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben allemaal iets eigenlijk met fotografie gedaan. Behalve dus degene die met sodomie aan de slag is gegaan. En het zijn eigenlijk illustratiestudenten, dus dat was heel bijzonder.
0: Ja, tot en met 5 oktober kunnen we er naartoe. Nou, heel erg leuk. Dankjewel even voor je toelichting. En graag tot een andere keer. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dag Erna.

0: RTV Utrecht Sport Match Talk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Match Talk.
4: Ik kijk er naar uit.
5: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Match Talk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.

0: Ace of Base and All That She Wants op Radio M Utrecht. Wij gaan zo naar het regio nieuws. Een besmetting in de regio met het West-Nijl-virus. En een muurschildering voor Lisa uit Apkoude. Daar gaat het zo over.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Hey, Remo!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
8: Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Het is 1:01. Hoog tijd voor het regionieuws op Radio M Utrecht. En we beginnen met nieuws van het RIVM.
11: Ja, in de regio Utrecht is iemand besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Het gaat om een bloeddonor, maar waar het slachtoffer de infectie heeft opgelopen is onduidelijk. Deze persoon is niet onlangs in het buitenland geweest en dus gaat het RIVM ervan uit dat de infectie in Nederland is opgelopen. Zo'n 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus krijgt geen klachten. Soms gaat het om griepverschijnselen en in zeldzame gevallen kan het neurologische klachten veroorzaken. In dit geval had de bloeddonor geen klachten. Volgens het RIVM zijn er in korte tijd een paard, een vogel en een mens dus positief getest op het virus. Wat erop wijst dat er in Nederland muggen rondvliegen die deze ziekte overbrengen. De politie heeft het onderzoek naar twee uit de hand gelopen AZC-demonstraties in wijk bij Duurstede afgerond. Begin juni werd tot twee keer toe met stenen en vuurwerk naar beveiligers en de politie gegooid. Een Utrechter werd later veroordeeld tot een maand celstraf, maar meer aanhoudingen worden niet gedaan. Wel bekijkt de politie nog de rellen tijdens een protest op 12 juni. Toen werden vernielingen aangericht door een groep van zo'n 60 mensen. Ruiten van het gemeentehuis werden ingeslagen en er werd vuurwerk afgestoken richting agenten. Hierbij werden 7 verdachten opgepakt. De provincie begint vandaag met de bouw van nieuwe geluidsschermen langs de Zuilense Ring bij Maarsen. Vaak is er daarom maar één rijstrook beschikbaar en moet het verkeer dus rekening gaan houden met vertraging. Een aantal avonden en nachten gaat de weg wel helemaal dicht en dan wordt het verkeer omgeleid. En vanaf half oktober krijgen ook fietsers een aantal weken met de werkzaamheden te maken. Het is bijna een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd vermoord toen ze na het stappen vanuit Amsterdam naar huis fietste. Twee leeftijdsgenoten, Lucie en Laila, die hebben een grote muurschildering gemaakt in Amsterdam. En daarmee willen ze laten zien dat vrouwen 's nachts veilig over straat moeten kunnen.
12: Waren wij allebei wel heel geschrokken. Wij waren ook 17. En we wilden graag een blijvende statement maken in Amsterdam. Zodat we kunnen bijdragen aan dat vrouwen ook veilig thuis kunnen komen.
11: Op die muurschildering staat een fietsende vrouw en de maan. Lisa werd vorig jaar in de nacht van 19 op 20 augustus om het leven gebracht. Tot zover het nieuws voor nu. Meer nieuws natuurlijk op de app en op de site rtvutrecht.nl. En ik heb het weer nog tot slot. Het is afwisselend zon en wat bewolking vandaag. Hier en daar kan ook nog een bui vallen bij zo'n 21 graden. Vanavond is het droog. Morgen meer bewolkt en regenachtig.
0: Dankjewel, Lonneke, voor alle info weer. Gaan wij even naar de weg nog. Een kleine melding. A27 Utrecht in de richting van Gorkum. Bij knooppunt Lunette, daar staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daarom dicht. En je wordt geadviseerd te rijden over de parallelbaan.
8: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
16: Vanmiddag de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
0: Toet toet, ja inderdaad. Jos trapt af vandaag. En dat doet hij in het Moreelse Park in Utrecht, in de stad. Bij de Parade, het grootste rondreizend theaterfestival ter wereld. En je kunt hem daar vinden van tussen 2 en 5 uur. En uiteraard is hij op zoek naar gezelligheid, theateracts en nog veel meer. En ik weet dat er 's middags ook veel dingen zijn voor kinderen, dus dat is leuk. Wees welkom, kom lekker langs tussen 2 en 5 bij de Parade in het Moreelse Park. Daar is Jos.
16: Aan tafel met Lisbeth.

0: je zal hem maar vinden. Dan ben je wel een Fortunes inderdaad. Een soort Fortunes zongen erover op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: Ja, we gaan zo dadelijk een nieuwe ronde spelen van De Stem van M. Dat doen we na Gerard Joling. En straks veel meer over het weer. Want ja, ik geniet er wel van hoor, dat het wat koeler is. Jij ook?

0: Ik moet altijd een beetje lachen. Nee, ik ben niet de enige. Hij heeft altijd de lachers op zijn hand. Gerard Joling, wij memoreerden net dat hij hier nog een keer aan tafel stond bij de kerstuitzending. En zo de stekker uit, mogelijk uit het stopcontact of wat dan ook trok. Of de microfoon eruit trok. Hele opname naar de galamise. Maar dat lijkt hij dan ook allemaal vrolijk filmen op zijn vlogjes. Dus dat is altijd wel vrij grappig allemaal. Gerard Joling. En wij hebben een nieuwe.
1: De stem van M.
0: Zo is dat. Ja, en vorige week was hij best wel moeilijk bij Connie toen nog. En nu hebben wij een nieuwe stem uit de kast gehaald, zal ik maar zeggen. Ik zou zeggen, luister maar eens goed. En ik denk dat hij best wel te doen is. Komt hier die stem.
2: Het is toch stressvol werk.
1: De stem van M.
0: En wie is dat? Het is toch wel stressvol werk. Als je het weet, stem van M, @rtvutrecht.nl. Stem van M, @rtvutrecht.nl.

0: Oh, Billy Joel en de Longest Time op Radio M Utrecht, uiteraard. En daarvoor is bij ons Gita Spannenburg. Ja, hoe kan het ook anders, Gita?
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Hoi, Lisbeth.
0: Ja, we hadden het net even, heel even buiten de uitzending over dat dit nu wel heel lekker is.
1: Ja.
0: Maar dat het in het weekend ook nog best wel een beetje benauwd is geweest, hè?
1: Ja, eindelijk deed het een beetje aan de hondsdagen denken. Hè? Want daarvoor was het natuurlijk ook. We zitten natuurlijk in de hondsdagen van 20 juli tot 20 augustus. Vaak de dampigste en heetste periode. Warmste periode van de zomer. Nou, dat warmste, dat klopte wel ongeveer. Maar de dampige, dat was eigenlijk een hele tijd niet zo.
0: Nee.
1: Maar toen bij die wisseling van de wacht van die aflandige winden naar een Noordzeelucht. Ja, was het zaterdag en zondag toch wel wat aan de benauwderige kant. Met name zaterdag bij ons in Midden-Nederland toch ook een zone met buiige regen. Die nog wat extra toevoegde aan de lucht.
0: En hoe is dat vandaag dan? Want ik vind het nu wel. Kijk, naar buiten is het wat grijzig, maar ja, ik vind het zelf eigenlijk hartstikke lekker nu, moet ik zeggen.
1: Het is ook lekker fris. Het is lekker opgefrist door de regen van afgelopen nacht en vanochtend. Het is wel sterk wisselend, want we hebben vrij veel wolkenvelden. Af en toe wat zon. De luchtvochtigheid is op zich best wel hoog. 70% ongeveer. Maar dat klopt ook wel, want we hebben veel bewolking. We hebben regen gehad. Dus ja, dat het wat dampig is, dat klopt wel. Alleen die temperatuur komt niet meer zo hoog uit. Het is op dit moment een graadje of 18, 19. Mm-hmm. En 21 graden is al de maximum temperatuur. Dus zoveel plussen we niet meer bij. Dus ja, het is vrij vochtig. Af en toe wat zon en soms nog een bui.
0: Wat verwacht jij voor verder, hè? Voor vanavond en morgen? Wat gaat er dan gebeuren?
1: Ja, eigenlijk zie je dat we nu toch echt wel in een soort wisselvallige fase terecht zijn gekomen. Dus dat je geregeld neerslag mag verwachten. Dat geldt eigenlijk voor de hele week en deels ook voor het weekend. Maar er zit ook altijd hele fraaie momenten in. Want ik denk dat vanavond een deel van de bewolking bijvoorbeeld zich oplost. De stapelbewolking. Dat het best wel even de zon leuk tevoorschijn komt. Mm-hmm. En dan in de nacht gaat het regenen. En daar hebben we dan morgen overdag weer lange tijd mee te maken. Misschien nog wel langer dan vandaag. Want vanochtend was halverwege de ochtend eigenlijk de meeste regen voorbij. Maar morgen lijkt het toch nog wat langer na te drijnzen. Ja, dus met die zon morgen, die opklaringen, heel beperkt. En dezelfde temperaturen, 21 graden. En dezelfde wind, een windje van zee.
0: En is dit nou eigenlijk een beetje wat je normaal in deze periode hebt in augustus?
1: Oeh, ja, het normale is een vrij breed spectrum.
0: Ja, dat is ook weer zo.
1: Dat
0: ja.
1: is het lastige. Ik bedoel, als je kijkt naar de normale middagtemperatuur is dat ongeveer, denk ik, 21 tot 23 graden ongeveer. Dus we zitten aan de onderkant. En augustus heeft ook wel eens echt wel buiengebieden. Een standaard zomerdag is eentje van zon in de ochtend, dan stapelwolken en zon en dan een stevige onweersbui. Dat is een beetje een soort standaard. Maar je hebt niet vaak de standaard te pakken, zeg maar.
0: Nee, nou, we gaan het zien. Dank je wel.
1: Alsjeblieft.
0: Uitgebreid vanmiddag weer. Uiteraard bij Aart, die ook weer terug is van vakantie. Gita, graag tot vanmiddag.
1: Groetjes. Doeg.
0: Doeg.

0: 2010, ze scoorde de ene hit na de andere, Adele. En dit was Rolling in the Deep. En we gaan eruit met, nou, mag je niet meer zeggen, hè, maar... Lekker hoor. Johnny Cash en The Thing Called Love. En heel graag tot zo.
1: 6 foot 6, he stood on the ground.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Hey, ik kwam net de buren tegen.
4: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
3: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
4: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
3: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
4: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
3: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht. Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Dit is Radio M Utrecht. Dankjewel, dus Radio M Utrecht bij onze Lonneke Wolterink met de hoofdpunten. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De politie is nog steeds op zoek naar een man in Baarn die betrokken was bij een ruzie afgelopen weekend. Ja, de politie heeft dit weekend al gezocht, onder meer met een hond, een drone en een helikopter. Maar deze man van 39 is tot nu toe nog niet gevonden. Utrecht was afgelopen weekend de plek voor Jehova's getuigen. Een congres van deze gelovigen in de jaarbeurs in Utrecht die trok iedere dag meer dan 30.000 bezoekers. Thema dit jaar was voor altijd gelukkig. En Femke Broeders-Bol is de succesvolste Nederlandse atleet ooit op een EK. Dit weekend haalde ze op het EK brons op de 800 meter en goud op de 4x400 meter. Met 8 EK-plakken heeft ze evenveel als Fanny Blankers-Koen. Maar zo. Femke die heeft 1 gouden plak meer. Dus ja, die wint het, zeg maar, van Fanny.
14: Ongelooflijk, ja, is dat toch, hè?
15: Niet te geloven.
14: Fantastisch.
15: Heel veel.
14: Ja. Wat een mooi nieuws.
15: Zeker. Straks om 1:30 meer.
14: Heel graag. Graag tot zo, Lonneke. Jo. Hoi, hoi.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
17: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

0: PhD, en ik kan me dat nog goed herinneren. Begin jaren 80 was dit echt een hele grote hit. I Won't Let You Down.
1: Aan tafel.
0: Zo heet dit programma, mocht je het na 23 jaar misschien nog niet weten. Zo heet dit programma, Aan tafel. En niet voor niks, want we hebben altijd na 1 uur een interessante, leuke gast. En vandaag gaan we het hebben over, vind ik heel leuk, de Volksuniversiteit. Nieuwe jonge studenten hebben net hun eerste kennismaking met de stad Utrecht achter de rug. Het is nog volop vakantie in Midden-Nederland, maar intussen kun je tijdens de zomer cursussen en workshops volgen bij de Volksuniversiteit Utrecht. Dat is best wel een groot succes. En of het nou gaat om Chinees spreken of schilderen, kalligraferen, creatief schrijven of beeldhouwen in speksteen, de keuze is reuze. En de afgelopen weken was het te druk met tientallen zomercursussen. Komende tijd staat er nog genoeg op de planning. Ja, waarom willen mensen midden in de zomer eigenlijk een cursus gaan volgen? Dat vraag ik aan Els Schrama, directeur van de Volksuniversiteit. Die is net hier bij mij.

0: leuke vind ik, dat je het kunt combineren bijvoorbeeld met stadsbezoek. Dus je kunt hier ook een kamer reserveren in een hotel. Bij ons 's morgens cursus doen en 's middags lekker de stad in.
1: Dan is het ook een soort vakantie eigenlijk.
0: Ja, een soort, ja.
1: Want er zijn ook van die korte cursussen van een
0: week
1: of zo.
0: Het zijn cursussen die binnen een week hun beslag hebben.
1: Allemaal.
0: Dus sommige 3 ochtenden, sommige 4 ochtenden, sommige 5 middagen. Maar altijd binnen 1 week.
1: En zijn er daarbij waarvan je zegt, ja, die slaan wel echt aan. Dat vinden mensen erg leuk om in de zomer te doen.
0: Ja, we hebben ontzettend veel schildercursussen die tot de nok toe gevuld zijn en die wachtlijsten hebben. En we hebben ook altijd een aantal bijzondere dingen, zoals dit keer hadden we speksteen bewerken.
1: Wauw.
0: Ja, dat loopt heel goed. Dat zit echt, ja, daar zit dat.
1: Daar
0: zit
1: komen
0: vol.
1: De mensen op af.
0: Ja?
1: En dan dat schilderen, hè? Is dat dan schilderen in de zin van dat mensen bijvoorbeeld lekker aan de gracht gaan zitten of zo en dan gaan aquarellen?
0: Ja,
1: of
0: dat
1: olieverven.
0: Hebben we ook wel eens gedaan. Ja, maar dit jaar was het meer aquarel, dieren tekenen met aquarel. Maar dat doe je gewoon op de locatie zelf. Daar hoef je niet voor in de stad te zijn.
1: Wat is de locatie zelf? Waar is dat?
0: Wij zitten op de Nieuwe Gracht.
1: Dus echt, zit je ook op een hele mooie plek in de stad, hè? Ja.
0: En daar zitten we al meer dan 100 jaar.
1: Zo, wauw.
0: Ja.
1: Want ik kan me voorstellen, het was natuurlijk tot nu toe erg warm deze zomer.
0: Ja.
1: Zitten jullie dan allemaal in het pand? Of heb je dan ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld met dat schilderen naar buiten te gaan?
0: We hebben een prachtige tuin. Dat is echt een juweeltje. Daar kun je met een groep makkelijk buiten zitten. Zelfs deze ochtend ging de groep die aan het schilderen sloeg, die is buiten gaan zitten. Die gingen de bomen van Mondriaan in het kader van dat... De bomen van Mondriaan gingen ze schilderen. En dan zitten ze buiten in de natuur om te kijken ook naar de bomen. En ze gingen nog naar de oude hortus op bezoek. Om daar te kijken van, hey, hoe zou ik daar nou mijn draai aan geven? Ja. En dan zitten ze buiten in de tuin. Maar in het pand is ook mogelijkheden. En ook met die hitte hebben we overal airco en de ramen een beetje open. Ja.
1: Dat is vooral het schilderen. Zijn er nog andere dingen die in de zomer gewoon best wel goed lopen? Dat je denkt, ja, dat past ook wel bij de zomer.
0: Nou,
1: dus vooral dit. Nou, zie ik ook misschien?
0: Het past niet zo bij de zomer. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de cursus kunst en wiskunde.
1: Oh.
0: Die is ook deze zomer geweest. De tweede cyclus draait deze week.
1: Ja.
0: En dan maken mensen ook met passers en geïnspireerd op bijvoorbeeld islamitische patronen. Maken ze wiskundig, krijgen ze wiskundige achtergrond van een docent wiskunde met kunst verbonden. Hoe je dan met passer en lineaal zelf ook dat soort patronen kunt ontwerpen.
1: Ontzettend grappig. Ja, ik zit meteen te denken, zijn dit nou vooral mensen die hierop afkomen die al wat ouder zijn, die misschien meer tijd hebben? Of hoe zit dat qua leeftijd?
0: Alles door elkaar, van echt? 18 tot 88, 95. Mensen zijn oud en jong door elkaar in dezelfde cursus. En vaak heeft dat ook iets heel bijzonders. Omdat deze mensen elkaar hier ook ontmoeten.
1: Ja, want zo vaak kom je elkaar allemaal niet tegen.
0: Nee, dat klopt. En daar komen soms hele bijzondere verbindingen uit voor.
1: Ja, kan je, mensen... een voorbeeld geven?
0: Ja, we horen wel eens van mensen die dan een langere tijd echt bevriend zijn geraakt met elkaar. Oud en jong met elkaar. Omdat ze elkaar een keer geholpen hebben bij de Spaanse les. Of bij het leren van...
1: Geweldig.
0: Dingen, ja. Dus dat is een heel leuke manier van ontmoeten.
1: Maar er is veel animo voor, begrijp ik, hè, voor die zomercursus. Is dat altijd zo geweest?
0: Nee.
1: Oh, vertel.
0: Nee, toen ik kwam was de hele Volksuniversiteit eigenlijk gesloten.
1: Ja.
0: Toen in coronatijd hebben we gezegd, ja, het is eigenlijk zo zonde dat we niks aanbieden. Toen hebben we op locatie een tent in de tuin gehad. Daar zijn we begonnen met dingen buiten doen, omdat dat toen mocht. Dat hebben we nog een jaar gedaan in de botanische tuin in de Uithof.
1: Ja, prachtig.
0: En van daaruit zijn we eigenlijk teruggekomen op locatie en hebben we gezegd, die zomercursussen moeten gewoon blijven doen. En dat is eigenlijk jaar na jaar wordt dat meer en weten mensen ons ook daarvoor te vinden. Reserveren ze al een week in hun agenda omdat ze weten dat ze dan iets bij ons willen doen.
1: Dus corona is eigenlijk een trigger geweest, zou je kunnen zeggen.
0: Voor dat wel, ja. Ja,
1: wat grappig. Dus je hebt het vooral dan over die zomercursussen. Ja.
0: Ja, die zijn in die periode eigenlijk begonnen. Ja. Zo van, goh, laten we in elk geval iets voor de mensen van de stad. Wij zijn er natuurlijk ook voor de mensen van de stad. En toen wilden we echt iets voor de mensen in de stad doen. Om die tijd een beetje door te komen. Ja. En in de zomer mag je veel buiten. Maar ja, het kon ook heel hard regenen. Dus toen hebben we daar een tent op gezet.
1: Ja. Zoals sommige sportscholen ook gedaan hebben.
0: Ja.
1: Wat grappig. En daarna is het dus ook niet meer gestopt. Daarna bleven de mensen wel komen.
0: Blijft komen, ja.
1: Grappig.
0: Ja.
1: Wat ik begreep is dat 3/4 van de deelnemers is vrouw.
0: Ja.
1: Hebben jullie dan te weinig cursussen waarvan je zegt...

0: Het spreekt mannen aan. Hoe komt dat?
1: Ja, hoe dat precies in de hoofden van mannen en vrouwen werkt, dat weten wij natuurlijk niet zo goed. Maar we proberen wel het aanbod te verrijken met dingen waarvan we denken dat mannen het interessant vinden. Zoals een cursus van Newton, de geschiedenis van de natuurkunde. Of we hebben nu ook een cursus scheikunde over het fenomeen water. Mm-hmm. We hebben verschillende actualiteitencursussen over Netanyahu.
0: Niet dat dat voor vrouwen niet interessant is, wil ik er tegen inbrengen.
1: Maar. Nee, maar als je vrouwen gaan heel erg aan op alle creatieve cursussen. Mm-hmm. En dit zijn niet zo creatieve cursussen, maar wel vakinhoudelijk of achtergronden bij het nieuws. Ja. En wij denken dat mogelijk meer mannen zal
0: trekken. Komen daar ook wel vrouwen op af?
1: Achter, ja, ook vrouwen.
0: Ja, precies, ja. Wou net zeggen. Ja. Want mannen hebben misschien niet zo'n zin in kalligraferen.
1: Nou, bijvoorbeeld.
0: Ik zeg maar wat.
1: Ja.
0: Even kijken, dat is wel bijzonder. We gaan zo even verder praten, want jullie gaan in september weer verder. En dan komen er ook weer hele andere dingen aan bod dan je in de zomer behandelt. Daar hebben we het dan zo even over.

0: The Righteous Brothers en You've Lost That Loving Feeling op Radio M Utrecht. We hebben het over de Volksuniversiteit. We hadden het net uitgebreid over de zomercursussen. Els Grama is directeur sinds 7 jaar. Els, we hadden het net over de zomercursussen. En het is wel goed om nog even te benadrukken. Het heet weliswaar Volksuniversiteit. Maar het is voor iedereen en alles. Daar gaat het om, hè?
1: Ja, je hebt geen bevoegdheid nodig om bij ons iets te kunnen leren. Dus je haalt ook geen diploma. Je kan wel certificaten halen voor verschillende talen. Maar je haalt geen diploma en je hoeft ook geen diploma's te overleggen om iets te kunnen doen bij ons.
0: Dat is
1: wel
0: belangrijk.
1: Je bent gewoon leergierig, je wilt iets leren en ja, dan zoek je bij ons of wij hebben wat jij wil leren.
0: Dat is voor iedereen. Ja. Dan kijk je ook gelijk even naar de prijzen. Ja, het maakt natuurlijk wel uit ook wat zo'n cursus of ding wat je wil gaan doen, wat dat kost. Maar kun je een voorbeeldje geven?
1: Nou, bijvoorbeeld een talencursus van 12 bijeenkomsten gedurende het seizoen. Dat kost nu €230. Mm-hmm. En daarmee, wij proberen de prijzen zo laag mogelijk te houden. De docenten goed te betalen. En dan kom je uit op ongeveer dit soort prijzen. En dan zijn we regelmatig toch wel echt een prijsvechter te noemen.
0: Ja, en als je over die zomercursussen hebt, hè, sommige mensen beschouwen het ook als een soort vakantie. Ja. Daar zou je het ook mee kunnen vergelijken. Mensen geven ook veel uit, ja, als het kan, hè, aan, ja, hun vakantie.
1: Ja. Ja, de zomercursussen liggen gemiddeld tussen de €90 voor, ja, 3 ochtenden. Maar als je iets ingewikkelders doet, dan kan het €200 kosten, €250. Maar dan, ja, heb je het wel gehad.
0: Ja. Ben je qua zomercursussen ook afhankelijk van wat voor docenten je aan kunt trekken? Mensen die tijd, ja, hebben om het ook te doen?
1: Ja, ik vraag altijd aan de docenten, heb je nog dingen in de aanbieding voor deze zomer? En zo ontstaat bij ons het zomerprogramma. Dus okay, er zijn docenten die iets willen doen. En wij zorgen dat we de match. Wij zijn eigenlijk een soort matchingsplatform.
0: Ja. Ik zie hier mooie cursus mixed media materie schilderen. Impressionist Claude Monet naschilderen. Het is heel veel creatief inderdaad. Ja. Maar in september starten jullie eigenlijk met een nieuw half jaar, hè, tot januari. Ja. Ja. Dat zit wat anders in elkaar. Hè? Kun je er, ja, iets over vertellen? Wat is dat? Wat zijn dat dan voor cursussen of
1: we hebben
0: workshops?
1: Twee keer per jaar een wat langer seizoen. Dat, ja, dat zijn 12 weken ongeveer. In die 12 weken kun je dus makkelijk een wat langere cursus over om een taal te leren. Heb je gewoon wat langer een cyclus nodig. Ja. En dat doen we dan in september. En in januari start dan een tweede seizoen van 12 weken. En daarna begint weer de zomerperiode. Ja. Dus we hebben eigenlijk 2 grote seizoenen. September en januari.
0: Maar dan is het qua onderwerp ook een beetje anders. Want ik zag bijvoorbeeld dat je daar kunt leren over AI. Hoe, ja, je daarmee om moet, ja, gaan. Kun je nog meer noemen wat jullie gaan doen?
1: Nou, dan is bijvoorbeeld, er zijn heel veel verschillende lezingen gedurende het jaar. Er zijn verschillende cursussen. Dus AI hebben we bijvoorbeeld in de vorm van een workshop, maar ook in de vorm van een 6 avonden cursus. Mm-hmm. En die draait op dit moment onder andere op onze nieuwe locatie in Leidse Rijn. Op dinsdagavond zitten we tegenwoordig ook in Leidse Rijn.
0: Oh, leuk.
1: En proberen we daar ook een zo goed mogelijk programma te organiseren in een middelbare school. Want die zijn 's avonds leeg en vrij. En daar kunnen wij dan cursussen organiseren.
0: Waar is dat? Het Leidse Rijn College toevallig? Of is
1: nee,
0: het een andere school?
1: Het is Academie 10.
0: Academie 10, oké. Okay.
1: Ja, op het Berlijnplein.
0: Ja, oh, dat is tussen Oogenal en Leidse Rijn in bijna.
1: Het is ook makkelijk met de trein te bereizen. Met de auto kunnen mensen, ja, makkelijker komen.
0: En als je uit, ja, de stad komt, je fietst de Daphne Schippersbrug over en dan ben je daar.
1: Ja,
0: ook. Niet zo ver.
1: Ja, ja.
0: Maar als je van verder weg komt, kan je inderdaad.
1: Nou, het is eigenlijk andersom. Mensen uit Leidse Rijn hebben mij gevraagd, kun je hier iets organiseren? Want wij vinden het best wel moeilijk om 's avonds de brug over te gaan naar de Nieuwe Gracht.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus vandaar dat we daar begonnen zijn met een leuk programma ook.
0: Ja, zijn er nog andere thema's waarvan je zegt die zijn belangrijk in dat nieuwe halve jaar wat er aan gaat komen na, zeg maar, in september?
1: Ja, we hebben heel veel mooie cursussen filosofie bijvoorbeeld. Eén is zelfs een jaartraining. Dus die heeft 25 bijeenkomsten. En er zijn heel veel lopende cursussen filosofie waar mensen gewoon voor een aantal keren kunnen instappen. Mm-hmm. Je hoeft geen filosoof te zijn. Je leert vanzelf wel hoe filosofie in zijn, ja, werk gaat. Dus dat vind ik altijd een hele mooie.
0: Is er wel eens een cursus waar je zelf aan meegedaan hebt? Want je bent logopedist, hè, van oorsprong.
1: Van oorsprong wel, ja. Ik heb wel eens meegedaan met een cursus aquarelleren. Ook om de docenten even een beetje beter te leren kennen. Ja. En omdat ik dacht, nou, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk om mezelf te doen. Er zijn zoveel leuke dingen dat ik probeer selectief te zijn. Want ik kan echt niet aan alles wat ik leuk vind ook meedoen.
0: Je gaat wel eens kijken, zo zien jullie
1: dat. Ja, ja, ik ga zeker wel eens kijken.
0: Hoe het allemaal leuk
1: is. Ja, want het is, dat is leuker dan alleen de reviews lezen.
0: Lijkt me heel erg leuk. Ik heb een prachtige website voor mijn neus. Daar kun je alles vinden. Ga daar even naartoe. De Volksuniversiteit Utrecht.nl. Voor iedereen die dat interessant vindt. Je opleiding maakt niet uit. 5 september open dag.
1: Ja, 5 september is open dag. Daar moet je bij voorstellen, dat is vooral voor de talen. Als mensen een nieuwe taal willen leren en daar al enige voorkennis van hebben, dan is het belangrijk dat je een intake doet. Dat is op de open dag. Verder is er eigenlijk niet zoveel. Je kan het pand bewonderen, maar er zijn niet andere docenten om kennis mee te maken. Oh. Alleen de talencursussen hebben die dag een intake.
0: Dat is van belang. Ja. Dat is dan duidelijk. Een open dag 5 september, namelijk gericht op de talen. Ik zag ook Chinees erbij staan bijvoorbeeld.
1: Ja, we geven ook Mandarijn, Chinees, Japans.
0: We kunnen nog uren doorpraten, maar dit was het ongeveer wel. Mocht je geïnteresseerd zijn en thuis denken, nou, dat lijkt me wel wat, ga zeker even naar die website volksuniversiteitutrecht.nl. Ben je in het bijzonder geïnteresseerd in talen, dan is die open dag ook leuk voor je. Dankjewel dat je dat allemaal kwam uitleggen hier. Viel wel mee, hè, voor de radio, of niet?
1: Ja hoor, best
0: dankjewel. Dankjewel, Els. Graag tot een volgende keer.

0: leren mediteren. Zen.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: 1:30, tijd voor het regio nieuws met Lonneke. En dat begint in Baarn.
9: Ja, daar is de politie nog altijd op zoek naar een man die betrokken was bij een conflict. De politie laat weten dat de man nog niet is gevonden. Dit weekend is al met agenten, een politiehond, een drone en een helikopter een zoekactie gedaan naar deze man van 39. De verdachte was dus betrokken bij een ruzie. In de regio Utrecht is bij een bloeddonor een infectie met het West-Nijl-virus vastgesteld. Het gaat dus om een bloeddonor, maar waar het slachtoffer de infectie heeft opgelopen is onduidelijk. De persoon is niet onlangs in het buitenland geweest en dus gaat het RIVM ervan uit dat de infectie in Nederland is opgelopen. Zo'n 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus krijgt geen klachten. Soms gaat het om griepverschijnselen en in zeldzame gevallen kan het neurologische klachten veroorzaken. In dit geval had de bloeddonor geen klachten. Een congres van Jehova's Getuigen in de Jaarbeurs in Utrecht heeft afgelopen weekend dagelijks meer dan 30.000 bezoekers getrokken. Zo'n 6.000 van hen kwamen uit het buitenland. Het thema dit jaar was Voor altijd gelukkig en je hoort een woordvoerder over het congres.
10: Je moet het een beetje meemaken, maar we voelen ons als broers en zussen met elkaar verbonden. Je ziet ook iedereen omhelzen, dus we zijn vrienden terwijl we elkaar misschien pas voor de eerste keer hebben gezien. Dat is de sfeer die je hier proeft.
9: Ja, voor de deur van de jaarbeurs was de sfeer minder goed, want daar werd gedemonstreerd door ex-Jehova's getuigen. Zij willen dat er beter wordt omgegaan met signalen over seksueel misbruik en dat mensen die de organisatie verlaten niet langer worden uitgesloten. Femke Broeders-Bol is de succesvolste Nederlandse atleet ooit op een EK. Ze haalde afgelopen week 2 medailles op het kampioenschap in Birmingham. Brons op de 800 meter en goud op de 4x400 meter. Dit brengt in totaal op haar 8 medailles op een EK. En daarmee komt ze gelijk met Fanny Blankers-Koen. Maar Broeders-Bol die heeft 1 gouden medaille meer. En dat maakt haar dus de succesvolste Nederlandse atleet ooit op een EK. Tot zover het regio nieuws. Voor nu meer nieuws natuurlijk op de app en op de site rtvutrecht.nl. Het weer dan nog. Af en toe piept de zon langs de vele bewolking en er kan een bui vallen. Het is maximaal 21 graden. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen.
8: Oké, en we hopen dat Jos het een beetje droog houdt op die parade. Dankjewel, Lonneke. Heel graag tot gauw weer.
9: Yes.
8: A27. We gaan even naar de weg namelijk. Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Nieuwedijk. Daar is de vertraging 20 minuten. Komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
13: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
14: Vanmiddag de Goede Middag Zomertour met Jos van Heerden.
8: Ja, dat doet hij goed, die Jos. Hij trapt af in het Moreelse Park hier in de stad in Utrecht bij de parade. Het grootste rondreizend theaterfestival in de wereld zelfs. Daar loopt hij rond van 2 tot 5 uur en daar zoekt hij jou en u voor de gezelligheid, theateracts en nog veel meer. Er zijn vast ook veel kinderen die daar rondlopen. Wees van harte welkom en kom even langs bij Jos tussen 2 en 5 uur. Je ziet die rode plopkap met witte letters vanzelf bij de parade in het Moreelse Park.
15: Aan tafel met Lisbeth de

0: even terug in de tijd met de Monkees op Radio M Utrecht. Je bent van harte welkom.
1: Aan tafel.
0: En dat betekent dat wij zo nog de tweede ronde gaan spelen van de Stem van M. Ik ben benieuwd of jullie enig idee hebben. Wie weet. Emma en Sven zijn dit.

0: Ja, en ik zei gezellig Emma, maar het is natuurlijk gewoon Senna, hè? Senna en Sven. Ja, leuk op Radio M Utrecht. Eens even kijken. Vuurwerk heet het dan ook nog eens een keertje. Nou, dat steken we voorlopig even niet meer af. Wij gaan naar de tweede ronde.
1: De stem van M.
0: Want het is 12:30, dus de hoogste tijd. En ik denk dat jullie thuis, of dat jij thuis, best wel op een idee kunnen komen. Als je luistert naar deze stem. Leuk spelletje, het is gewoon een bekende Nederlander. En jij moet raden wie dat is. Luister goed. Hier komt hij, de stem van deze week.
2: Ja, ik woon op Ibiza en daar lekker van genieten.
1: De stem van M.
0: Er is al iets verraden. Hij woont op Ibiza en hij gaat daar lekker genieten. Wie is dat? Stem van M, @rtvutrecht.nl als je het weet. Stem van M, @rtvutrecht.nl.

0: Ja, de dames van Lois Lane op Radio M Utrecht. Fortune Fairy Tales. Even kijken, Reinhold, gaan wij naar Jos of gaan wij gewoon...
1: Nee, we gaan naar Facebook vragen.
0: Ja, precies. Want de vraag is, welke uitdaging ga jij graag nog eens aan in jouw leven? Hebben we aan jullie gevraagd op Facebook. Nou, ik kan de mijne nog eventjes aangeven. Ik heb een fragmentje van 7 jaar geleden.
2: De derde dag is alweer van de Nijmeegse Vierdaagse. Is ook de dag van Groesbeek. Lisbeth en Moor, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Bob. Hey, hallo daar.
2: Je hebt de helft gehad. Tenminste, ik ga ervan uit dat je gisteren de tocht volbracht hebt.
3: Ik heb gisteren de tocht volbracht en dat moet je eerlijk zeggen, dat was behoorlijk pittig.
2: Ja.
3: Ik weet niet of dat al is doorgedrongen. Het was warm op het laatst en het was... Je weet, je hebt 2 verschillende startgroepen. Mm-hmm. En ik had nooit gedacht dat ik zou zeggen dat ik het lekker vind om 4:15 op te staan. Om 4:45 te starten. Wij staan nu in Malden, dus we hebben al 8 kilometer erop zitten.
2: Ja.
3: En dat is heerlijk, want dan ben je de eerste.
2: Ja,
3: ja jongen, je loopt als een zonnetje, hartstikke goed.
0: Ja, dat ben ik zelf. Maar dan 7 jaar geleden bij Bob in de uitzending. En nu, 3 weken geleden, heb ik weer de 30 kilometer gelopen. En 7 jaar geleden was dat de 40. En die uitdaging heeft me wel wat gekost. Ik heb de 2e medaille, maar wel een scheurtje in de meniscus opgelopen. Dus dat deze hier. Reinhold, onze technicus van vanmiddag. Ja, wat is jouw uitdaging?
1: Respect voor je. Nou, echt zo'n uitdaging heb ik niet. Nee.
0: Wat zou jouw uitdaging zijn? De uitzending met Jos.
1: Ja, met Jos. Dat is ook een uitdaging. Ja.
0: En jullie hebben natuurlijk thuis ook gereageerd. Ik lees allemaal leuke dingen. Ja, Sera die zegt, goedemiddag allemaal. Het klinkt simpel, maar mijn uitdaging zou zijn om weer met de trein te durven reizen. Ik ben nog aan het revalideren en ben bang allerlei obstakels tegen te komen. Kan ik me iets meer voorstellen, Sera? Ik dacht opeens, als je met krukken dat station op moet, in Utrecht zeker, is dat een heel ding. Dan Jaap, ja, die wil wel van alles hoor, die wil wel heel veel. Parachute springen, hè? Parachute springen, vrije val, motorrijbewijs halen en astronaut worden. Ja, dat lijkt me wel heel uitdagend. Hij zegt er ook bij, dat kost me waarschijnlijk echt scheiding. Ja, dat zou kunnen. Zo reageren jullie allemaal nog. Iemand wil heel graag naar Turkije met de camper. Dat is Marion, die zegt, ik wil hier graag naartoe. Even kijken, Hans, die zegt, ik heb nog nooit de Domtoren beklommen. En ik woon nog wel op het Domplein. Nou Hans, dat wordt dan tijd. Reinhold, had je nog een suggestie? Inmiddels? Ja,
1: nee.
0: Motorrijbewijs, zou dat iets zijn voor je?
1: Ja, misschien. Dat is wel...
0: Zou wat zijn. Onze oud-collega Hubert,
1: ja?
0: Die kwam altijd op de motor, hè?
1: Ja, zeker.
0: Het weekend, ja. Nou goed, jullie kunnen nog aanvullen. En Aart praat daar heel graag met jullie over door. Vanmiddag in Utrecht komt thuis. Welke uitdaging ga jij graag nog aan? Of dat nou sportief is of iets anders, dat maakt helemaal niet uit. En Jos gaat zo de uitdaging aan dat hij 3 uur live... vanuit de stad komt en we hebben zo even contact met
1: hem. Ja, nu al.
0: Oh, nu al. Oh, we gaan gelijk door.
1: Hij is er al.
0: Jos, goedemiddag.
4: Hallo Lisbeth, en ik heb de buienradar van tevoren bekeken en het zou niet regenen.
0: Dat is een hele uitdaging.
4: Hier valt wel een spatje in bij het Moreelse Park. We staan bij het hek. De parade gaat zo open. Het is sprookjesachtig. Het is kermisachtig. Het grootste rondreizende theaterfestival. We zijn er helemaal klaar voor. Mensen staan hier om naar binnen te gaan. Ik hoop ook nog even met de Aston Brothers te kunnen spreken.
0: Ja,
4: die gaan
0: leuk optreden
4: straks. En nou, helemaal gezellig. Dus 3 uur lang, Lisbeth.
0: Jos, is dat een uitdaging voor je?
4: Het is altijd een uitdaging. Ik ga er dan heen. Ik heb wat voorbereid, maar niet te veel. En ik kom altijd wel gezellige mensen tegen die ik dan bijvoorbeeld tegenkom. Bijvoorbeeld hier een meneer en mevrouw met een paar kleintjes. Hallo.
5: Goeiedag.
4: De parade, wat leuk.
5: Ja, zoveelste jaar op rij dat we gaan.
4: Ja, hoeveelste?
5: Nou, ik denk toch al 1 jaar of 12.
0: Zo.
5: Makkelijk. Okay. Ja.
4: Hij mag in de zweefmolen, denk ik.
5: Ja, hij is vorig jaar en het jaar daarvoor ook geweest. Hij vindt dat hartstikke leuk, ja.
4: Wauw.
0: Spannend.
5: Toch,
4: heb je er zin in?
6: Ja!
4: Mag jij in de zweefmolen?
6: Ja!
4: Nou, het komt helemaal goed met jullie. Heel veel plezier.
5: Ja, dankjewel.
0: Jij veel plezier, Jos, met je uitzending.
4: Dankjewel.
0: Tussen 2 en 5, dan ben je dus helemaal live op de parade. Geniet ervan.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
13: Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. Politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets is gevonden bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd op 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Noorwegen stuurt twee blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de hoge venen verder onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag droog en wat vaker zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog, wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
16: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
17: De zomer

0: altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.

0: Ook hier doet ABBA het goed, hè, in het Moreelse Park. Voulez-vous, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje.
1: De Goedemiddag Zomertour.
0: Ja, ik mag weer. De zomertour is begonnen. Ik ben aan het aftrappen. Moreelse Park meldt zich. Ik ben op de parade, waar weer ontzettend veel te doen is. De poorten zijn hier net open gegaan. En wat gaat hier allemaal gebeuren? Er staan mensen voor het programma te kijken van de parade. Goedemiddag. Hebben jullie al wat uitgezocht?
2: Nee, eigenlijk nog helemaal niet. We komen er net op lopen, dus we zijn ons nu aan het oriënteren wat leuk zou zijn.
0: Vanavond zijn de Aston Brothers daar. Heb je die wel eens gezien?
2: Nee, die heb ik nooit gezien.
0: Dat is acrobatiek, helemaal gekkenhuis. Die zijn er vanavond om 6 uur al. Er is al heel veel volgeboekt, maar er zijn nog kaartjes achtergehouden. Ik zie hier van alles. Er is heel veel theater in de theatertenten. Gaan jullie nog een drankje nemen ook?
2: Wij gaan absoluut een drankje nemen. Dus we gaan ons even oriënteren op wat er is. Wellicht nemen het advies ter harte van de Aston Brothers. En we gaan zeker zo eerst even een wijntje halen.
0: We gaan nog eventjes straks er doorheen lopen wat er allemaal is. Dus de zweefmolen is ook leuk, hoor.
2: Ja, dat lijkt me ook leuk, ja.
0: Nee, is niet alleen voor de kindjes. Hè?
2: Ah, nou, dat is goed om te weten, inderdaad.
0: Wij zijn bij het grootst rondreizende theaterfestival ter wereld. Al jaren ook in de stad Utrecht. Een hele fijne dag, hè?
2: Ja, hoor.
0: Oké, nou, we gaan rondlopen. Ik zie mensen met gekke pakken. Ik zie mensen met gekke bordjes, van alles. Veel kleuren bij de parade. Ik zou zeggen, we can work it out.

0: je kan hier uit je bol hoor, bij de parade. Het Moreelse Park, het zou niet gaan regenen. Er zijn 3 spatjes gevallen en dat blijft het dan, denk ik. Nou, er wordt hier lol gemaakt hier op in de zweefmolen. Kinderen, maar ook grote mensen, die zitten in die zweefmolen. Hartstikke leuk. Er zijn theatertenten waarvan alles te zien is. Casa Mondo, Zaal 4. Dan heb ik nog Casa Nova, La Cantine. Noem maar op. En er is van alles te zien. Theater en zo. En een heel opvallend bordje, zie ik. Twee mensen erachter met een bord. En daar staat op, eindelijk paniek. En daar word ik wel door getriggerd. Eindelijk paniek. Er staat iemand achter. Wat is dat?
1: Eindelijk paniek is een voorstelling. Of misschien een cursus over ongereguleerde emoties. Gegeven door professor Dr. Segal en haar stagiaire Chaim. Het is zowel voor volwassenen als de kinderen. En eigenlijk stiekem wel zeker voor de volwassenen. Want zij kunnen zo'n cursus echt wel gebruiken.
0: Ja, zie je ze vaak in paniek raken?
1: Ja, in paniek. Maar eigenlijk ook heel veel opkroppen. En de cursus zorgt ervoor dat ze alles eindelijk eruit durven laten komen.
0: Het klinkt serieus, maar het is toch ook met een vleugje humor, hè, denk je?
1: Zeker.
0: Helemaal humor.
1: Ja, helemaal humor. En zoals alle goede voorstellingen ook met een lach en een traan. Dus alles erop en eraan. En het is zelfs met koptelefoons. Dus ook zeer hip, zeer modern en super tof.
0: En hoe laat is dat hier op de parade te zien?
1: Vandaag is het om 3:15, om 4 en om 6. En ze om 5, pardon. Dus om 3:15, om 4 en om 5. En ze spelen hier nog tot woensdag.
0: Oh, ja. Wat leuk. Ja, ik heb gekeken op de website van de parade. Daar is heel veel uitverkocht. Maar er zijn kaartjes achtergehouden voor de mensen die hier zijn, hè, geloof ik.
1: Voor de werknemers, ja, voor de mensen van de parade.
0: Ja, maar ook voor de bezoekers. Die kunnen dan toch nog kaartjes krijgen, geloof ik.
1: Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Er is zeker nog plaats. Ja. Dus het is altijd tof om af te komen en gewoon te kijken wat er nog gezien kan worden.
0: Eindelijk paniek. Hoe klinkt dat? Hoe klinkt dat, eindelijk paniek? Zullen we dat even laten horen?
1: De goede paniek?
0: Ja, 1, 2, 3. Ik vind het geweldig. Dankjewel, veel plezier.
1: Bedankt.
0: Nou, de stemming zit erin. Bij Radio M Utrecht, de zomertour. Hier is Alex Warren.

0: Ja, Alex Warren, Fever Dream bij Radio M Utrecht. De zomertour, we zijn begonnen, de parade. En ik sta naast vijf meiden. Hallo!
1: Hallo!
0: Hi. Ik wil even jullie namen weten.
2: Ik ben Pam.
3: Ik ben Livia.
4: Ik ben Rea.
5: En ik ben Josephine.
0: Livia heb ik nog nooit gehoord.
3: Ja.
0: Is wel heel origineel.
3: Ja.
0: Jullie komen alle vijf uit Utrecht stad. Jullie zijn hier op de parade. De vakantie duurt nog 2 weken?
2: Ja, nog 2 weken. Lekker genieten van dat we geen school hebben.
0: Ja, is dat lekker?
2: Ja.
0: Is er een van jullie die al niet kan wachten om weer naar school te gaan? Ik zeg van jongen, ik kan niet wachten.
2: Ik hoef niet naar school. Ik heb er geen zin in.
0: Geen zin? Jij ook niet?
3: Nee.
4: Nou, ik ga nu naar de middelbare. Dat vind ik wel leuk, maar niet echt zin om naar school te gaan.
0: Nee, maar dat komt denk ik wel weer. Als je er eenmaal bent, dan is het leuk. Want na de zomervakantie zijn er toch heel veel veranderingen. Je gaat naar een andere klas of een andere school.
2: Ja, Justine en ik gaan naar de derde samen in de klas. En wij hebben verschillende kampen waar we heen gaan. Maar we houden onze klas wel.
0: Oh, dat is leuk.
2: Ja.
0: Wat willen jullie worden? Hebben jullie al een idee dat je zegt ik wil...
3: Ja, wel een beetje. Ik wil astronoom worden.
0: Dus astronoom.
3: Sterrenkundige dus, soort van.
0: Astronoom, wauw. Heb je dan ook de zonsverduistering goed bekeken?
3: Nou, niet in het echt, want toen waren we precies op vakantie in Griekenland en daar kon je hem niet zien, maar wel op tv.
0: Dus over een aantal jaren gaan wij jou bij Radio M Utrecht uitnodigen voor als deskundige.
3: Misschien wel, ja.
0: En wat wil jij worden?
2: Ik heb eigenlijk nog geen idee. Ik zie het wel.
0: Ik vind eigenlijk dat je dat nog helemaal niet hoeft te weten.
2: Nee, vind ik ook niet.
0: Maar het zou kunnen dat je... Ik heb altijd bij de radio gewild, dus ik heb het altijd geweten. En wat wil jij worden?
4: Nou, mij lijkt het leuk om iets in de journalistiek te doen. Gewoon iets te doen, maar ik weet nog niet echt. Gewoon nog een beetje nadenken over wat je wil worden later.
0: Kom eens praten bij RTV Utrecht. Ja. Daar werken allemaal leuke journalisten. En jij?
2: Ik heb ook nog eigenlijk helemaal geen idee. Maar ik had hiervoor eigenlijk altijd een droom om kok te worden. En heel veel te doen met koken of zoiets.
0: Wow.
2: En dat vind ik nog steeds wel leuk, maar ik weet het eigenlijk nog niet.
0: Oké, ja, hey jongens of meiden, heel veel plezier.
2: Ja, ja, dankjewel.
0: En nu al heel veel plezier op school over een paar weken, maar nog niet aan denken.
2: Ja.
0: Oké, vanaf de parade gaan we hier in het Moreelse Park muziek draaien. En hier is Madonna. Gaan jullie even zwaaien?
2: Ja. Doei!
0: Hier is Madonna, Borderline bij Radio M Utrecht.

0: Madonna, ik zit trouwens het menu te bekijken hier bij een lekker eettentje. Churros kun je doen. Kun je kopen een maiskolf van de barbecue met Mexicaanse kruidenboter. Een quesadilla, gebakken tortilla met cheddar aas. Jongens, ik krijg de trek van pulled chicken taco's. Nou, er is hier van alles te doen. Een koffietentje, cocktails, pannenkoeken. Ik zie poffertjes. Jongens, het is hier ook een beetje kermisachtig. Theater, kermis. Je kan hier echt van alles. Het nieuws uit onze buurt zometeen met Maarten. Het regionieuws komt er zo aan.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Ik kijk op de klok, het is alweer bijna 2:30. Tijd voor het regionieuws. Maarten Middenkoop. Maarten, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Jos. De politie zoekt 2 verdachten na een explosie aan de Soerendonk in Amersfoort. Het gebeurde bij een woning op zaterdagochtend, iets voor 6:00. De 2 verdachten zijn volgens de politie kort na de explosie op een fatbike weggereden in de richting van Park Schothorst. De voorkant van de woning stond na de explosie volledig in brand. De brandweer heeft die kunnen blussen, maar het gebouw is aan de binnenkant wel flink beschadigd. Ook de voorgevel is helemaal zwart geblakerd en meerdere ramen zijn gesneuveld. De politie roept ook op om contact op te nemen als je camerabeelden hebt waarop de 2 verdachten mogelijk te zien zijn. Iemand in de regio Utrecht is besmet met het West-Nijl-virus. Het gaat om een bloeddonor, maar waar het slachtoffer de infectie heeft opgelopen is onduidelijk. Deze persoon is niet onlangs in het buitenland geweest en dus gaat het RIVM ervan uit dat de infectie in Nederland is opgelopen. Zo'n 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus krijgt geen klachten. Sommigen krijgen griepverschijnselen en in zeldzame gevallen kan het neurologische klachten veroorzaken. In dit geval had de bloeddonor geen klachten. Volgens het RIVM zijn er in korte tijd een paard, een vogel en een mens positief getest op het virus. Wat erop wijst dat er in Nederland muggen rondvliegen die de ziekte overbrengen. Een congres van Jehova's getuigen in de Jaarbeurs in Utrecht heeft afgelopen weekend dagelijks meer dan 30.000 bezoekers getrokken. Zo'n 6.000 van hen kwamen zelfs uit het buitenland. Het thema dit jaar was Voor altijd gelukkig. Bezoekers konden luisteren en kijken naar lezingen en video's. Jehova's getuigen houden sinds 1924 congressen in Nederland en sinds 1940 ook regelmatig in de Jaarbeurs. Voor de deur van de Jaarbeurs werd gedemonstreerd door ex-Jehova's getuigen. Zij willen dat er beter wordt omgegaan met signalen over seksueel misbruik en dat mensen die de organisatie verlaten niet langer worden uitgesloten. En oud-Olympisch zwemmer Maarten van der Weijden duikt vandaag weer het water in voor een flinke uitdaging. 270 kilometer zwemmen in 6 dagen. Hij zwemt van het Noord-Brabantse Vught naar Utrecht. Onderweg haalt hij geld op voor onderzoeken naar kinderkanker bij het Prinses Maxima Centrum. Via 22 steden, waaronder Vianen en IJsselstein, werkt hij toe naar de finish. Volgens van der Weijden is het zijn laatste grote zwemtocht. En dan het weer. Af en toe komt de zon tussen de vele bewolking door. Passeert een enkele bui bij maximaal 21 graden. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen.
0: Dankjewel Maarten. Nou, je hoort de meiden gillen hier, denk ik. Het is hier geweldig. De zweefmolen stijgt naast. En het is een gegil van je welste. Maarten, over een uurtje breng ik je weer.
10: Ja, zeker.
0: En nou, wij gaan lekker doorlopen hier op de parade. Het Moreelse Park. Er is zoveel te zien. En een paar vaste luisteraars kom ik zo tegen. Blijf luisteren.
11: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
12: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
15: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
16: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde.

0: favoriete tijdsverspilling. Nou, het werd nog wel wat op te noemen. Owen Paul was dat. Nou, hier vanuit het Moreelse Park. Het zonnetje gaat schijnen, jongens. En dat is een blijde gebeurtenis dat de zon gaat schijnen. Ik sta voor Amy en Rick. Hi, Amy.
1: Hallo.
0: Hallo, Rick.
2: Hallo, Jos.
0: Jullie zijn een beetje de parade, zou je kunnen zeggen. Jullie al jaren gaan jullie mee. Jullie komen uit Amsterdam. Daar is het opgebroken. Hier in Utrecht is het neergezet. Hoe lang duurt het voor dit hele spul, die hele parade, wordt afgebroken en dan hier in Utrecht weer op wordt gebouwd?
2: Ja, dat gaat je verrassen. Het is in Amsterdam bijna in een dag afgebroken. En dan duurt het 2 dagen om alle tenten op te bouwen. En dan weer een dag of 2 om ze te vullen met alle mensen en alle artiesten en alle lichten.
0: Supersnel.
2: Heel snel, ja. Het is een geoliede machine.
0: Jullie reizen mee met dit rondreizende theaterfestival. Jullie wonen dan in een kleine caravan. Die staat hier achter. En het is een soort camping van mensen die hier aan meewerken. En ik hoorde dat jij hoofdcamping bent.
2: Ja, klopt. Ja. We zorgen ervoor dat iedereen op tijd naar bed gaat. Redelijk op tijd.
0: En lukt dat dan?
2: Nee, niet altijd. Ze moeten wel een beetje stil zijn op de camping. Dus ze mogen wel stiekem een beetje stil zijn. Wakker blijven, maar uiteindelijk wel naar bed. Want we zijn ook aan het werk met z'n allen natuurlijk.
0: Ik heb wel eens het idee, Amy, als je hier bent, als je hier loopt. Het is hier een soort bubbel. Waar het gewoon heel erg leuk is.
1: Ja, het is geweldig. We zijn echt 1 grote familie met delen groep mensen die hier werken. En dan de bezoekers erbij. Ja, het is echt super, super leuk. Soms ook een beetje, hoe zeg je dat? Vergeet je de buitenwereld. Dat is wel een gevaar. Maar het is alleen maar genieten.
0: Zijn de Amsterdammers anders als bezoekers dan de Utrechters?
2: Heel, heel anders, ja. Ja.
0: Vertel eens.
2: Nou, sowieso in Utrecht lijkt iedereen uit Nederland hier naartoe te komen. En veel lieve mensen. Ze zijn ook ietsje minder opgedost. Oh. Meer zichzelf, heb ik het gevoel. In Amsterdam is het ietsje meer gezien en gezien worden.
0: Oké. Okay.
2: Ik hou zelf wel van de Utrechter.
0: Oké. Okay. De parade, hij is vrijdag opengegaan tot en met 30 augustus. Wat raad je aan? Waar moeten we echt heen, Rick?
2: Ja, er is om de 5 dagen veranderen de shows. Maar die er nu is en echt heel goed is de Desillusionist. Die staat in een hele grote tent. Ik hoop dat er nog kaartjes voor zijn. En een kleine tent is Hete Lijven. Dat vind ik ook een hele leuke aanrader.
0: En er is van alles te zien. De Aston Brothers gaan vanavond weer. Ik hoop dat daar nog kaartjes voor zijn. Maar heel populair natuurlijk. Straks komen we er nog even op terug. Ik wens jullie een heel mooi vervolg van de parade. En welkom in Utrecht.
2: Ja, dankjewel. We zijn weer thuis.
0: Ja, zo. Yes.

0: Ja, Jo Dassin, Les Champs-Élysées. Radio M Utrecht, het zonnetje heeft het even gedaan net, hè?
1: Nou, ik vind het prima weer, hoor. Na 35 graden vind ik dit prima even. Ja.
0: Ik vind het ook zo lekker.
1: Ja, dit is lekker nu. Ja. Ja.
0: Goedemiddag, dames.
2: Ja, goedemiddag.
0: Met z'n drieën naar de parade. Waar komen jullie vandaan? Uit de stad?
2: Gewoon uit de stad, ja, vlakbij.
0: Hoe vaak zijn jullie hier al geweest op de parade?
3: Hoe vaak we geweest zijn, daar hadden we het net over, hè? Toen ik heel jong was, ben ik een keer naar de parade hier geweest. Wat vroeg u?
0: Hoe vaak jullie zijn geweest?
3: Dit is de tweede keer.
0: De tweede keer, dan werd het tijd, hè?
1: Ja, nou, voor mij is dit de eerste keer hier in Utrecht. Oh. Ik kom uit Brabant, dus Dit is voor mij wel leuk, hier in Utrecht.
0: Ja. Ik zit zo even te kijken, wat zijn jullie van elkaar?
2: Ja, raad eens.
0: Even kijken, het zou best kunnen zijn, laat ik het heel voorzichtig zeggen, jullie zijn familie.
2: Dat heb je goed geraden.
0: Ja.
2: Dat is wel heel voorzichtig.
0: Heel voorzichtig, wat je weet.
1: Veilig antwoord, ja. Nee, wij zijn twee dochters en dat is onze moeder. Ja.
0: Okay, eigenlijk had ik...
3: Het is voor mijn verjaardag.
0: Ja. Het is voor een verjaardag.
3: Ik word 88.
0: Dat is niet waar.
3: Ja.
0: Dat is niet waar, hè?
1: Ja, dat is zeker.
2: Nee, het is niet waar.
0: Ik zou het niet... Ja, en dan hoor ik te vragen, bent u met uw zusters hier?
3: Met mijn dochters.
0: Ja, maar eigenlijk moet ik vragen, bent u met uw zusters?
3: Ja.
0: Ja. Zijn het leuke dochters?
3: Heerlijke dochters.
0: Ja?
3: Ja.
0: En waaruit blijkt dat? Waarom? Nou, zijn het goede dochters?
3: Ik heb hele stevige dochters op de wereld gezet.
0: Stevig?
3: Ja.
0: Ik vind ze...
3: Stevige tantes.
0: Stevig qua...
3: Qua hersens.
0: Die indruk heb ik ook wel.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: En gaan jullie vaker dit soort uitjes doen?
3: Wij doen wel meer dingen met z'n drieën.
0: Ja. Leuk.
3: Kringloop. Zijn we gek op.
0: Heerlijk.
3: Ja, zeker.
0: Nou ja, eentje die is geëmigreerd naar Brabant.
3: Ja, en ik kom uit Wijk bij Duurstede. Ik woon hier ook niet.
0: Daarom.
3: Maar wel in de provincie.
0: En dan kom je af en toe eens uit Brabo-land. En dan kom je weer in de rest
1: uit. Ik kom natuurlijk uiteraard op bezoek bij mijn zus. Want die woont in Utrecht.
0: Ja.
1: En mijn moeder woont dan in Wijk bij Duurstede. Dus Dat is ook in de buurt. Dus ook nog provincie Utrecht. Oh nee, Gelderland eigenlijk.
0: Ja.
1: Nee, Utrecht.
3: Wijk bij Duurstede is Utrecht.
1: Ja. Oké.
0: Hé, hey, dames, ik wens jullie een hele fijne dag op de parade samen.
3: Oké. En succes, hè.
0: Dankjewel. Wij zijn Radio M Utrecht.
3: Oké, ik ga kijken.
0: Lekker luisteren.
3: Wanneer wordt het uitgezonden?
0: Het is al uitgezonden.
3: Oh!
1: Het is geen tv-radio.
0: Het is radio.
3: Oh, het is radio.

0: Henk Dissel, de zanger uit Zeist. Ja, hij zong over Utrecht. FC Utrecht kan nog wel wat hulp gebruiken. Na de afgelopen wedstrijden, we moeten erachter gaan staan. We moeten gewoon met z'n allen u gaan roepen.
1: De Zomertour.

0: Morel Smith hier. De zomertour is begonnen, Morelse Park. Daar ben ik, mijn neus ga ik achteraan. Nou, heerlijke geuren van de poffertjeskraam. En kinderen kunnen hier hun eigen poffertjes bakken. Dat doen jouw kinderen ook, hè?
1: Ja, dat klopt. Die hebben net lekker hun poffertjes gebakken. We lopen even achter hun aan, want ze willen graag heel veel poedersuiker en boter erbij.
0: Ik kan me voorstellen, als ik dat doe, dat weet ik nu wel, poffertjes bakken, dan blijven ze altijd plakken.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, lekker wat poedersuiker zijn ze nu aan het opdoen.
0: Hoe heten je kinderen?
1: Simon en Juda. En dit is nichtje Julia en nichtje Rosa. En Nathan zit daar. Die heeft ook al zijn poffertjes gebakken.
0: Wat een heerlijke Hollandse naam. Simon.
2: Ja.
0: Wat zien ze er lekker uit?
2: Ja, klopt.
0: Had jij wel eens eerder poffertjes gebakken?
2: Ja, thuis. In de vakantie nog.
0: En hoe moeten ze nou goed zijn? Wanneer zijn ze nou lekker?
2: Nou, als je ze nou veel met poedersuiker en boter doet en als je nou lekker bakt, dan zijn ze heel lekker om te eten.
0: Roomboter erbij?
2: Ja.
0: Heb jij ze ook gebakken?
3: Dan kun je
1: hebt gekeken, hè?
0: Je hebt gekeken. De kunstaf, daar gaat poedersuiker op.
2: Poedersuiker. Lekker veel.
0: Lekker veel. Roomboter erbij. Goh, wat heerlijk. Ga jij later poffertjes bakker worden?
2: Ik denk het wel.
0: Serieus?
2: Ja.
0: En voor wie ga je dan allemaal poffertjes bakken?
2: Voor iedereen die hier komt.
0: Wat leuk zeg.
1: Ja, heerlijk hè.
0: Maar wat zal het lekker ruiken bij jullie thuis dan, denk
1: ik? Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ja, wel, hartstikke leuk.
1: We gaan het eens even proeven.
0: Eet smakelijk, jongens.
1: Ja.
0: En jullie zijn op de Radio M Utrecht geweest.
1: Ja, nou, wat superleuk.
0: Okay. Er is hier zoveel te doen. Tot 5 uur ga ik hier nog rondsteerten. Het rondreizende theaterfestival De Parade. Hier, de zomertour bij Radio M Utrecht.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Zweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel bij Radio M Utrecht. Terwijl hier de reggae-muziek klinkt in het Moreelse Park. Mijn collega Reinoud Smit, dat mag ik ook wel eens zeggen, die draait in de studio in Utrechtstad de plaatjes. Reinoud, ben je daar?
13: Jazeker.
12: Gaat allemaal goed daar?
13: Ik denk het wel. Hier klinkt het fantastisch, Jos.
12: Nou, goed om te horen. Jij hebt me net de file doorgeappt. Ik zie een file op de A27 Utrecht naar Gorkum. Dus knooppunt Everdingen en Lexmond. Die duurt 10 minuten. De oorzaak is een kapotte vrachtauto. Ze hebben de rechte rijstrook dicht gedaan. Zometeen leuke muziek hier in de zomertour.
13: Jij weet niet welke? Ja, René Vroger, ja.
12: Ja, oké. Give it a go.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: De zomer vier je bij ons.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
19: Hallo Jos.

0: Wij vroegen bij Radio M Utrecht. De zomertour is begonnen. Er is afgetrapt.
1: Goedemiddag, zomertour.
0: Dat zeg ik. En waar ben ik allemaal? Nou, vandaag dus ben ik in Utrecht stad. Moreelse Park, de parade. Morgen ga ik naar Kamerik. Camping de Boerin. Hoe is het campingleven in het westen van de provincie? De Boerin in Kamerik ga ik morgen heen. Woensdag ben ik weer op de Meindense sluis. Loenen aan de Vecht bij Leo Oor, de gezelligste sluiswachter ter wereld. En donderdag ga ik naar de Olifanten en de Beren. Oude Hans Dierenpark in Renen. En laten we de reuzenpanda's ook niet vergeten. Ik ben met mijn collega Michelle. Daar ben ik hier op de parade. En er is hier een telefooncel, Michelle.
2: Ja.
0: Jij hebt de horen opgepakt. Er is hier echt zo'n jaren 50 telefoon. Wat hoor jij?
2: Ik hoor nu even niks, maar als ik nu de telefooncel in zou stappen en ik zou de hoorn oppakken, dan gaat er ergens anders hier een telefoon ook over. En die kan dan ook opgenomen worden. Maar er is nog niemand die de telefoon opneemt.
0: Misschien kunnen we straks even doen dat ik naar die andere cel ga en dan gaan wij met elkaar praten.
2: Ja, dat is leuk.
0: Communicatie, Michelle.
2: Communicatie. Heel
0: ik vind dat helemaal leuk. Ja, oké, je kan dus in een blauwe telefooncel gaan zitten. Zo is het hier helemaal volgepropt met allemaal verrassingen en leuke dingen. Het is de zomertour. Leuk dat je luistert. Waar dan ook in de wereld via de app van RTV Utrecht. Gewoon blijven volgen. Hier is Cloud. Groepje uit Zuid-Afrika. Het was best een grote hit hoor, 1978.

0: Oud bij Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Het is droog hier in het Moreelse Park en dat blijft het ook waarschijnlijk. Er is af en toe een spatje gevallen. Ik sta in een wachtrij en als je denkt dat er alleen in de Efteling en zo rijen staan, hier heb je ze ook, maar de rij is kort, hè?
1: Nou, het is best wel lang.
0: Nou, hoe lang? Ik denk 10 meter.
1: Ja, ik denk echt... Nou, de langste rij die ik hier heb gezien.
0: Ja, 10 meter of zo. Het duurt wel even. Maar waar staan jullie eigenlijk voor in de rij? Want ik heb geen idee.
1: Ja, de zweefmolen. Iedereen wil erin.
0: Het is gaaf, hè?
1: Ja, het ziet er wel eng uit.
0: Serieus?
1: Ja, je wordt echt geduwd. Alsof die... Ja, ik hoop dat het sterk genoeg is. Dat ze niet losgaan.
0: Weet je dat dit heel ouderwets is? Hadden we vroeger ook op de kermis. Had je van die zweefmolens nog veel grotere. En dan kwam er zo'n jongen en die gaf je een duw. En dan vloog je alle kanten op. En dan begon iedereen te gillen.
1: Oh ja, ja. Ik denk dat het hier ook gaat gebeuren.
0: Nou,
1: ja.
0: Zet je maar schrap.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: De zweefmolen, heb je er zin in?
2: Zeker.
0: Ja?
2: Jij ook, hè?
0: Jij bent er niet bang voor, hè? Jij vindt het mooi. Hoe heet jij?
3: Charlie.
0: En je bent hier met mama op de parade?
3: Ja.
0: Waar wil je nog allemaal heen?
3: Weet ik niet.
0: Weet jij het wel, mama, waar je nog heen gaat met ze?
2: De zweefmolen en poffertjes bakken.
0: Dat is mooi, hè?
2: Zeker, heerlijk ook.
0: En kom je nog toe aan het toneel? Er zijn hier van alles.
2: Klopt. Ja, alleen ik heb het blokkenschema voor kinderen bekeken. En we hebben net een paar leuke voorstellingen gemist.
0: Oh, wat jammer.
2: Ja.
0: Er is op internet is natuurlijk van alles te zien waar je heen kan. Ja, de Aston Brothers die komen hier. Dat is ook leuk voor iedereen.
2: Is dat ook voor kinderen leuk?
0: Ja, maar ik weet niet of er nog kaarten zijn. Daar kun je informeren. Ik heb even kijken. Er is natuurlijk van alles Aston Brothers. Even kijken, 6:30, 8:30 en 9:00. Acrobatiek en zo. Dan is er ook nog Op zoek naar Jomanda.
2: Oké. Okay.
0: Dus je had vroeger van Wim T. Schippers Op zoek naar Jolanda. Maar dit is Op zoek naar Jomanda.
2: Oh.
0: Die vrouw met die blauwe jurk.

Mars. Ja, die gaat ook maar door, hè? Die Bruno Mars, ene hit na de andere. En ze komen ook allemaal in de top 40. De zomertour. We zijn los, Utrecht stad. En hier in het Moreelse Park. Ik kom hier langs een snoeptent. Een echte ouderwetse snoeptent. Met, ja, noem maar wat op. Snoepblokken. Ik ga even kijken wat ze verkopen zometeen. Naar Rob de Nijs. En hou me vast. Ja, gisteravond nog die artiesten die zo heel mooi die liedjes van Rob tegen horen brachten.

0: Rob de Nijs. Gisteren vond ik Douwe Bob geweldig zoals hij wat zong. Ik sta bij de snoepwinkel.
1: Ja.
0: En ik zie hier allemaal snoep wat eigenlijk vergeten is. Vergeten snoep. Hoe heten bijvoorbeeld deze dingetjes?
1: Dit zijn de zure matten. En hier zien we ook al salmiaklollies.
0: Oh ja, is heel ouderwets. Ja.
1: En UFO's daar. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Dat is snoeppapier waar dan zo suiker in zit. Zijn die ook ouderwets eigenlijk?
0: Ja, maar ik vond ze niet lekker. Maar
1: oh ja, ik vind ze dus wel echt heel erg lekker. En ook zwart-wit poeder.
0: Oh, wauw.
1: Dus dat zijn echt die bakjes waar je lekker je vinger nat kan maken en dan in dat bakje stoppen.
0: Ja, dat een snoepketting. Dit heb ik in jaren niet gezien. Ja. Wat is dat ook weer?
1: Ja, een snoepketting is eigenlijk gewoon een draadje waar allemaal harde snoepjes omheen zijn gespannen die je dan om je nek kan hangen. Ja, het is precies eigenlijk wat de titel zegt dat het is, de snoepketting.
0: Het is heel ouderwets. En hoe zijn de kinderen van nu, die zullen ook niet alles kennen?
1: Nee, die zullen niet alles kennen, maar grappig genoeg zijn er ook wel veel ouders. Blijft snoep toch ook een universeel en van elke tijd? Want veel kinderen weten het toch. Maar er zijn ook heel vaak kinderen die dan een salmiaklolly pakken en dat ouders denken van, oh ja, dat ga jij niet lekker vinden. Dus soms weten ze toch niet zo goed wat het is.
0: Ja, mijn tandarts luistert niet mee, dus misschien dat ik nog even wat uitzoek. Ja. Hele fijne dag.
1: Ja, jij ook.
0: Radio M, Utrecht, ja. Zullen we iets Spaans gaan doen? Dat lijkt me wel leuk hier. Hier is Los Reyes en La Lola. La Lola. Ja, leuk.

0: Café Los Reyes en Los Rayas. Dat waren de voorlopers van de Gypsy Kings uit Zuid-Frankrijk. En hier in Utrecht stad, daar kwam natuurlijk de FC Utrecht fans. Die kwamen om deze versie te maken.
1: Los

0: Ja, hartstikke leuk zeg. Tijd geleden alweer. Nou, er is hier nog genoeg te zien. Het wordt steeds drukker, hè, Michelle?
1: Ja, zeker. Echt gezellig hier.
0: Hoeveel mensen schat jij dat hier zijn?
1: Ik denk wel 2000.
0: Dat is wel veel.
1: Ja? Ja.
0: En er zijn mensen van alle leeftijden die komen hier gezellig samen in het Moreelse Park. Na vierde ga ik het ook hebben wat er allemaal in de theatertenten gaat gebeuren. Misschien kan ik nog wat leuke acteurs tegenkomen. Dan gaan we het allemaal doen. Want tot 12 uur vanavond is het hier open elke dag. Dat wist ik ook niet zo lang.
1: En in het weekend tot 2 uur.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Dan kunnen we lekker doorhalen. We hebben zometeen het regionieuws met Maarten. Blijf lekker luisteren.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen, is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: Ja, time flies, het is alweer 3:30. Maarten Middelkoop in het regionieuws. Hi Maarten.
8: Hoi Jos. Een 30-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank vrijgesproken voor een gijzeling. Het Openbaar Ministerie zag genoeg bewijs dat hij zijn ex vorig jaar meerdere dagen onvrijwillig vast zou hebben gehouden in zijn appartement. De rechtbank is daar dus juist niet van overtuigd, omdat zijn ex later terugkwam op haar aangifte. De man is wel veroordeeld voor mishandeling en bedreiging. Daarvoor krijgt hij een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 74 voorwaardelijk. Die straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. De vogelopvang in Utrecht verwacht de komende weken meer zieke en dode eenden, ganzen en andere watervogels vanwege botulisme. Die verlammingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en door de lage waterstanden en hoge temperaturen kunnen die bacteriën juist nu goed groeien. Vogels die ziek zijn raken verzwakt en verlamd en kunnen uiteindelijk niet meer eten. Als een zieke vogel snel wordt behandeld, kan die het nog overleven. De vogelopvang vraagt dan ook om meteen de dierenambulance te bellen als je een zieke of een dode vogel tegenkomt. Door een beschadigde bovenleiding rijden er minder intercities tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. Ook in Woerden en Gouda hebben ze daar last van. Ook verder naar het zuiden, op de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Breda en tussen Breda en Tilburg rijden momenteel minder intercities. De NS verwacht dat het probleem rond 4:30 weer is opgelost. En Femke Broeders-Bol is de succesvolste Nederlandse atleet ooit op een EK. Ze haalde afgelopen week 2 medailles op het kampioenschap in Birmingham. Brons op de 800 meter en goud op de 4x400 meter. Dit brengt haar totaal op 8 medailles op een EK. Daarmee komt ze gelijk te staan met Fanny Blankers-Koen. Maar Broeders-Bol heeft 1 gouden medaille meer. Het weer dan nog. Af en toe komt de zon tussen de vele bewolking door. Er passeert een enkele bui bij maximaal 21 graden. Goed nieuws daar op de parade, want vanavond blijft het droog. Maar vannacht gaat het opnieuw regenen.
0: Oké, nou dankjewel om te horen. Er valt af en toe een spatje, maar het valt erg mee. Ik heb genoten ook van Femke dit weekend. Maar ik blijf haar gewoon Femke Bol noemen. Mag dat?
8: Van mij mag het. Ik weet niet wat ze er zelf van vindt.
0: Nee, daarom, het is gewoon Femke Bol voor mij, maar iedereen moet het zelf weten. Maarten, over een uurtje spreek ik je weer. Dankjewel.
8: Zeker.
0: Hè. Een hardnekkige file die er nog steeds staat nu, zegt de ANWB. Die staat op de A27, Utrecht-Gorkum, dus een knooppunt Everdingen en Lexmond. Duurt 10 minuten door die kapotte vrachtauto's. Hebben de rechterrijstrook dicht gedaan. Nou, nog tot 5 uur hier in het Moreelse Park bij de parade. Lekkere plaatjes draaien. Tot zometeen.
9: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde.

0: vroeger nogal op gedanst, de Village People. Ik weet niet meer hoe dat dansje gaat. Ik loop naast Jesse en de hele familie. Jesse, hallo.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Wie heb je allemaal meegenomen naar de parade?
1: Mijn moeder, mijn twee neefjes, mijn zoontje, mijn dochtertje en mijn vader.
0: Is een hele uittocht, intocht?
1: Intocht, zeker weten.
0: Jullie zijn onderweg naar een theatertent. Waar gaan jullie naartoe?
1: We gaan naar de dansers. Naar Broekies heet het.
0: En weet je verder wat het inhoudt?
1: Ja, het is een 4-plus voorstelling. Dus okay. Dat is het enige waar we met z'n allen konden. Dat is wat we weten.
0: 4-plus, nou, dat geldt voor allemaal natuurlijk, hè?
1: Ja, er stonden kindervoorstellingen van 5 en 6-plus. Dus blijkbaar niet alles.
0: Leuk, ik zie hier inderdaad een voorstelling 2:30 en 3:15 nog één. Even kijken wat hier... Hier staat iemand met een microfoon.
2: Alle laatste kaarten gaan nu in de verkoop.
0: Hartstikke leuk.
2: We hebben nog 20 kaartjes, dames en heren. Dus pak je kans om die laatste kaarten te benoemen.
0: Mag ik even vragen, wat is dit voor een voorstelling?
3: Dit is een fantastisch acrobatisch dansduet van de dansers en collectief Maam. Nee, hij pakt hem niet. Ja, ik ben ook ondertussen kaartjes aan het verkopen.
0: Ah, gewoon doen.
3: Inspannend geïnterviewd.
0: Ja.
3: Maar hij doet het niet.
0: Dus...
2: Niet wat het probleem is.
0: Ja, ik heb een microfoon. Jij hebt ook een microfoon. Nu doet hij het. Dus allemaal zien dus.
3: Allemaal. Ja, maar het is wel de allerlaatste. Dus mensen...
0: Oh, is dit de allerlaatste?
3: Ja, en wel Amsterdam en Utrecht. Alles helemaal uitverkocht. Dus het was een succes.
0: En nu ook alweer?
3: Ja? En nu ook weer, ja.
4: Dus tweejarigen ook, of niet?
3: Ja, ook heel leuk.
0: 4-plus, hè?
3: Ja, 4-plus, maar tweejarigen. We hebben ook alle leeftijden zitten hier binnen.
0: Wauw, en zo zijn er zoveel voorstellingen. Na 4 kom ik er even terug. Ik zou het ook heel leuk vinden om een paar jongens van de Aston Brothers tegen te komen. Ik heb een keer zo genoten in het theater. En hier zijn ze ook. Aston Brothers begonnen 25 jaar geleden met hun carrière hier in Utrecht op de parade. Dus daar wil ik ze wel even naar vragen. Hey, muziek van dat zonnige eiland. Island in the Sun. Ja, 1982 was het jaar voor June Lodge. En we draaien haar vanaf de parade hier. Moreelse Park in Utrechtstad. Bij de zender met de lekkerste letter. Radio M Utrecht.

0: Rolling Stones. Je bent bij de zender hier in Utrechtstad. We zitten in het midden, daarom heten wij ook Radio M. Utrecht, de zomertour is begonnen. Ik ben bij de parade. Ik sta naast Joe voor de ijskookkar. Joe, hi.
1: Hallo.
0: IJsjes. Ik zie raketjes. Ik zie splitjes. Wat is het meest verkochte ijsje deze zomer?
1: Natuurlijk de klassieke, de raket.
0: Nog altijd?
1: Ja, nog altijd. Veel mensen hebben de split als jeugdsentiment. En we hebben nu de nieuwe Choco Brownie. En die wordt steeds populairder.
0: Choco Brownie?
1: Ja.
0: En wat is daar speciaal aan?
1: Nou, eigenlijk niet zoveel. Hij is heel lekker. Het is mijn favoriet. Hij is toevallig vegan. Maar dat eigenlijk.
0: Dus het is eigenlijk gewoon wat wij, ik weet niet hoe ze noemden, gewoon vanille-ijs met een laagje chocolade eromheen? Of is die anders?
1: Nee, eigenlijk is het gewoon pure chocola op een bepaalde romige, met een bepaalde romige textuur.
0: Oké. Als jij nu een ijsje zou mogen pakken, dan wordt het zo'n chocolade-ijsje.
1: Zeker.
0: Michelle, wat voor ijsje vind jij lekker?
2: Cornetto.
0: Cornetto, just one cornetto. Die zijn er ook, hè? De Classica.
2: De Classica, zeker.
0: Je hebt er zeker wel ongelooflijk veel verkocht, Joe, met die warmte van vorige week.
1: Jazeker. Bakken vol.
0: Bakken vol ging het eruit. En lekker koel hier bij het ijskarretje.
1: Zeker.
0: Ja. Hey, Joe, goede verkoop. Wij draaien hier muziek hier in Utrecht. We hebben Jan Smit en die is 30 jaar in het vak. Jan, mocht je luisteren, van harte gefeliciteerd namens ons allemaal.

0: Ja, hier gaat ook alles tranquilo. Ik kom bij een tafeltje met vier dames en die hebben wat van elkaar. Ja. Althans, jullie lijken op elkaar.
1: We zijn vier zussen. En we doen dit al 10 jaar naar de parade komen. En de oudste zus, die komt al...
2: Ik kom hier al 25 jaar.
0: Want zo lang is het hier al, hè?
2: Ja.
0: En 25 jaar geleden zijn de Aston Brothers hier begonnen.
1: Ja, daar komen we nou ook voor. Die staan bovenaan met stip.
0: Maar hebben jullie kaartjes voor de Aston Brothers?
1: Ja, geregeld. Ja.
0: Jullie
1: ja.
0: wel, hè?
1: Ja, wij wel. Uitverkocht.
0: Is ze helemaal uitverkocht?
1: Ja, terecht. Ze zijn geweldig.
0: Ik heb ze een keer gezien in het theater. Ik denk 15 jaar geleden. Ik had mijn moeder meegenomen. Toen zegt ze, Jos, wat is dat dan? Ik zeg, mam, niet zeuren. Ga zitten. En die heeft de hele avond zitten gillen.
1: Gillen, lachen, je kijkt je ogen uit, je weet niet waar je moet kijken. Ik heb hun hele show ook in Arnhem gezien, in Schouwburg. En ik zei tegen mijn zussen, Aston Brothers, die moet eerst, ja.
0: Want als de mensen het nog nooit hebben gezien, ja, leg eens uit.
3: Nou ja, gewoon leuk muziek en acrobatiek en zo.
0: Acrobaten zijn het, hè?
1: Acrobaten, een stelletje muzikale maloten.
2: En slapstick.
1: Slapstick. Je weet van gekkigheid niet waar je moet kijken. En het is geweldig.
0: Ik heb ze dingen zien uitvoeren waarvan ik dacht van dat is toch gevaarlijk?
1: Ja, gevaarlijk. En ze komen het publiek in. Dan zit je op de zesde rij, denk je veilig te zitten. En dan komen ze nog op je stoel heen denderen.
3: Maar weet je wat ik zo leuk vind? Dat hier de parade. Die heeft dan, mijn zus is nu paradepaardje. Dus dat je parade steunt als een speciale, hoe zeg je dat?
2: Als vriend van de parade.
0: Oh, ja.
2: Want ik kom hier inderdaad al zo lang. En 25 jaar geleden heb ik de Aston Brothers ook gezien toen ze net begonnen. Nou, dat was echt zo vernieuwend. En dat is het kenmerkende van de parade, vind ik. Alles van cultuur wordt hier uitgeprobeerd. Hier ontstaat het vaak. En dan later komen ze in de grote officiële theaters. Maar hier ligt de kiem vaak.
0: Ja, mooi, hè? Is er ooit iets wat u heeft gezien? Dat ik zeg van, dat is nog steeds mooi. Daar heb ik nog steeds mooie herinneringen aan.
2: Oeh, dat weet ik niet zo natuurlijk. Ik ben er pas een paar jaar bij mijn zussen. Mee naar de parade.
0: U heeft ze laten overhalen eindelijk.
2: Ja, dat klopt. Ik dacht, het is niks voor mij. Het is iets te modern of zo. Maar inmiddels, ja, heb ik ook mijn hart eraan verpand. Het is zo'n leuke sfeer en leuke stukken.
0: Jullie horen bij het meubilair, dames. En dat is mooi. Hele fijne dag. En ga genieten van de Aston Brothers straks.
1: Dank u wel.
0: Muziek vanuit het Moreelse Park hier in Utrechtstad van Umberto Tozzi en Raf. Een ode aan de zee.

0: Zo'n mooie plaat. Hij werd niet eens nummer 1 op het Songfestival. Maar ik vind het toch een van de mooiste Songfestival plaatjes. En nou, nu hoor je weer de reggae hier op de parade. Die hoort bij de speakers van de zweefmolen. Je gelooft het niet, maar hier staat een DJ onder de zweefmolen. Die draait vinyl. En daar hou ik van. Dat is hartstikke leuk. Nog een uur zomertour zometeen. Ik ga kijken wat er in de theaters is hier vanavond. Wat er allemaal is. De artiesten, de acteurs. We gaan het allemaal zometeen doen. Blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht.
1: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
2: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
1: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
2: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
1: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
2: Hoppa!
1: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heilo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. Politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
2: De parade en ik sta naast vijf meiden. Hallo!
3: Hallo!
2: Hi. Het is radio.
4: Oh, het is radio. Oh, dan moet ik luisteren.

0: naar Jimmy Cliff.
1: De Goedemiddag Zomertour.
0: Ja, we zijn hier nog een uurtje tot 5 uur. De parade. Ik heb eigenlijk nog maar een heel klein deel laten horen. Want er zijn hier theatertenten waarvan alles in gaat gebeuren. Straks ga ik er wat meer daarover hebben. Hier bij de zweefmolen met de DJ daaronder zit hier een gezellige mensen. Jullie zien er gezellig uit.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoe komt dat? Hebben jullie het leuk?
2: Ja, we hebben het hier prima naar zin. We gaan zo meteen nog even naar Ronnie Donnie en... hoe heet die andere? En Margriet...
3: Van der Linden.
0: Ronnie Donnie, dat is Stefano Keizer.
2: Ja, die.
0: Stefano Keizer heette Ronnie Donnie. Waarom heeft hij dat gedaan?
3: Volgens mij heeft hij een artiestennaam aangenomen. Weet niet precies waarom.
0: Ja.
3: Weet niet precies. Weet jij het?
0: Ik zou het niet weten. Stefano kan heel, heel melig zijn.
3: Volgens mij heette die vroeger ook Gover.
0: Oké.
3: Weet jij dat?
0: Dat zou ik eigenlijk niet weten. Ja. Hij is zo lekker... melig kan hij zijn, hè?
3: Nou, ik weet niet wat ik kan verwachten. Er zijn momenten dat ik denk van... misschien ga je nu een grens over, maar...
0: Dat, hè? Stefano Keizer, Ronnie Donnie. De voorstelling heet Ronnie Donnie... Donnie Ronnie zingt. Met een K, dat hij zingt.
3: Oh.
0: Dus van alles allemaal gaat er gebeuren.
3: Nou, ik zag Ronnie Donnie staan en ik denk... daar moeten we naartoe.
0: Hoe laat gaat het beginnen?
2: 5 uur.
0: 5 uur, oh, dus jullie hebben nog eventjes. Wat is het allerleukste wat jij al hebt gezien vandaag?
4: Ik heb eigenlijk vandaag nog niets gezien.
0: Je hebt nog niet zoveel gezien. Hebben jullie al poffertjes gegeten?
4: Ik was hier eergisteren, toen wel. Heerlijk, die poffertjes hier.
0: Heb je die, mocht je ze zelf bakken?
4: Ja, zelf maken, hartstikke leuk.
0: Serieus? Oh,
4: ja.
0: Dat is wel hartstikke leuk natuurlijk. Ik wens jullie heel veel plezier. Doe Donnie, Ronnie de hartelijke groeten van Radio M Utrecht.
3: Namens
0: Radio M Utrecht.
3: Radio M Utrecht.
0: Ik zou dat gewoon zeker doen. En nog heel veel plezier. Tot de volgende keer.

0: Bluff en Nielson bij Radio M Utrecht, Moreelse Park. Ik ben hier bij de parade en ik heb eigenlijk wel zin in een sprookje. Beer en Puk, ze waren naar het Moreelse Park. Beer vroeg aan Puk, wat gaan we drinken? Nou, zegt Puk, doe mij maar een colaatje. Ze keken elkaar aan en ze hadden het in de gaten. Ze hadden het heel gezellig in het Moreelse Park. En misschien luister je nu en zegt, waar slaat het op? Nee, ik sta hier aan een bar en de mensen die hier werken, die heten Beer en Puk.
1: Pip.
0: Beer en Pip. Beer en Pip, ik dacht, het is een naam voor een sprookje, het is een naam voor een kinderboekje. De avonturen van Beer en Pip. Beer.
1: Hoi.
0: Wat een goede naam.
1: Ja, dankjewel. Ja, het dank aan mijn ouders natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik sta hier eigenlijk in de wijnbar. En ik ben eigenlijk al 3 steden vol zit ik hierin. En ik ben eigenlijk iedere dag lekkere wijntjes aan het verkopen.
0: Dat is geweldig, Pip. Iedereen die hier werkt, de mensen die ik gesproken heb, die leven in een soort bubbel. Het is een soort sprookje, lijkt het wel.
2: Ja, dat klopt. Ja, we wonen hier ook op de backstage. En we ontbijten samen. We gaan altijd nog even een drankje doen na het werk samen. We werken samen. Dus je leeft inderdaad een beetje in een bubbel. In een paradebubbel.
0: Hartstikke leuk. Beer en Pip hier bij de wijnbar. Als ik nou eens vraag om de top 3 van drankjes die de mensen hier bestellen. Is er een trend? Is er iets dat je zegt van, hé, dit valt me op aan de drankjes die hier verkocht worden?
1: Ja, er zijn eigenlijk 3 verschillende soorten mensen die hier komen. Het zijn eigenlijk iets ziekere mensen. En die vragen dan vaak wel een lekkere Chardonnay. En we hebben 3 lekkere Chardonnays, dus dan proberen we een beetje dingen uit te proberen. De Rioja Blanca is heel lekker. En juist bij die iets jongere mensen, die gaan toch de laatste tijd iets meer richting de 0.0.
0: Oké.
1: Misschien ook omdat ze meer gaan sporten, ik weet niet precies wat het is. Dus die raden dan altijd een lekker bubbeltje aan, een 0.0 bubbeltje. Heerlijk trouwens, een Party 2.
0: Oké.
1: Of een lekker 0.0 Riesling, die is ook heerlijk. Ja. En de Vino Verde valt heel erg in de smaak. En de Vino Verde is een groene wijn uit Portugal. En daar krijgen mensen wel heel veel nostalgie van. Omdat ze mensen op vakantie zijn geweest in Portugal. En vinden ze het vaak heel erg leuk. En komen ze aan deze bar. En worden ze eigenlijk spontaan vrolijk om mensen dit drankje te drinken.
0: Hey Pip, is jou nog iets opgevallen? Dat ik zeg,

0: Van nou, dat moet ook even genoemd worden.
1: Ja, we hebben ook een paar natuurwijnen. En die blijken toch ook wel heel populair te zijn onder de juppen. Of de hippe mensen die langskomen op de parade. Die drinken ook lekker veel natuurwijn.
0: Ja, ja, ik zit aan een Cola Zero.
1: Ook heel lekker.
0: Ja. Sowieso onder het...
2: Wil je lekker 0.0 proberen? Een lekkere bubbel.
0: 0.0 mag van de baas. Ik wil het wel eens proberen. Ja, het lijkt me wel hartstikke leuk. Hij gaat het nu ook meteen doen.
1: Het is ook wel leuk om te weten dat je ook altijd een wijntje mag komen proeven bij de wijnbar op de parade. Als je nog niet weet wat je lekker vindt.
0: Okay.
1: We hebben zoveel op de kaart staan dat je ook altijd een klein slokje mag proeven.
0: Okay, hier is hij. Dit is hem dus Mousseau. Past u toe?
2: De Partitoe.
0: Partitoe.
2: Ook wel geen alcohol.
0: Er zit geen alcohol in. Even kijken, het wordt hier een klein beetje 0.0. Ik ga het gewoon proberen. Dit is dus 0.0 wijn. Ik heb het nog nooit gedurfd om te drinken.
2: Nee?
0: Nee, ik ga het gewoon proberen.
2: Ga je iets beleven?
0: Oh. Dit is gewoon echte champagne, man.
2: Het voelt gewoon als een echt een lekker bubbeltje, toch?
0: Dit is een goed bubbeltje.
2: Ja.
0: 0.0.
2: 0.0.
0: Ik denk dat je er iets minder dik van wordt dan gewone wijn.
2: Ook.
0: Hoewel hier ook suiker en zo door zit. Oh, hij is lekker, man.
2: Hij is lekker, hè? En het leuke aan dit wijntje is dus dat later in het proces is eigenlijk de alcohol ook uitgehaald. Dus daardoor heeft hij eigenlijk precies dezelfde smaak als gewoon een lekker bubbeltje. Maar... is die 0.0. Dus lekker gezond.
0: Ja. Beer en Pip, ik vond het hartstikke leuk om met jullie te praten. En dat kinderboek komt er nog, hè?
2: Absoluut. Dat weet
0: komt
2: ik zeker.
0: Nog. Dankjewel. En dan nu de Beach Boys. En het plaatje is helemaal compleet. Vind je niet? Het plaatje hier, parade, Beach Boys. En dan,
2: ik vond het heel leuk dat je er was. En dat je heel even in deze mooie wijnbar hebt mogen staan.
0: Ik zat even in de bubbel. Ik vind het helemaal leuk. Ja, daar gaat
2: hij. Ik heb een hele lekkere wijntje mee. Geniet er nog even van.
0: Ik mag hem helemaal leeg drinken.
2: Je mag hem helemaal leeg drinken.
0: Weer volgende keer meer. Dankjewel.
2: Yes, dankjewel. Tot ziens. Hey.

0: It's a living thing en niet één living thing. Er zijn ontelbare living things hier. Ja, de theatertenten. Wat is daar allemaal aan de hand? Tot vanavond 12 uur is het hier aan het bruisen. Op de parade, Moreelse parken. Wat is er allemaal in die theatertenten? We gaan dat zo meteen horen. Blijf lekker luisteren. Nog een half uur gaan we lekker uit ons dak hier bij de zomertour. En ik weet niet waar je bent en wat je aan het doen bent. Maar er mag gedanst worden. Zometeen na het regio-nieuws met Maarten doen wij de conga.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Leren mediteren? Zen.nl

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Ja, en daar is in de studio in Utrechtstad Maarten. Maarten Middelkoop met het regionieuws. Hallo Maarten.
9: Hi, goedemiddag. De vogelopvang in Utrecht verwacht de komende weken meer zieke en zelfs dode watervogels. Vanwege het warme weer ligt botulisme op de loer. Die verlammingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en door de lage waterstanden en hoge temperaturen kunnen die bacteriën juist nu goed groeien. Vogels die ziek zijn raken verzwakt en verlamd en kunnen uiteindelijk niet meer eten. Als een zieke vogel snel wordt behandeld, kan die het nog overleven. De vogelopvang vraagt dan ook meteen de dierenambulance te bellen als je een zieke of een dode vogel tegenkomt. De politie zoekt twee verdachten na een explosie aan de Soerendonk in Amersfoort afgelopen zaterdag. Het gebeurde bij een woning, iets voor 6:00 PM. De twee verdachten zijn volgens de politie kort na de explosie op een fatbike weggereden in de richting van Park Schothorst. De voorkant van de woning stond na de explosie volledig in brand. De voorgevel is helemaal zwart geblakerd en meerdere ramen zijn gesneuveld. De klantenservice van de NS heeft het veel drukker dan anders vanwege vragen over het goedkoper abonnement Nederland Dalvrij. Mensen konden in de zomervakantie een abonnement afsluiten voor €49 per maand, maar sinds 1 augustus betaal je weer bijna €130 per maand. Reizigers melden zich nu massaal met vragen. Vorige week waarschuwde het Utrechtse spoorbedrijf reizigers voor het aflopen van deze zomerprijs, omdat het daarna duurder wordt. Bijna 400.000 mensen sloten zo'n zomerdeal. En oud-Olympisch zwemmer Maarten van der Weijden duikt vandaag weer het water in voor een flinke uitdaging. 270 kilometer zwemmen in 6 dagen. Hij zwemt van het Noord-Brabantse Vught naar Utrecht. Onderweg haalt hij geld op voor onderzoek naar kinderkanker bij het Prinses Maxima Centrum, ook in Utrecht. Via 22 steden, waaronder Vianen en IJsselstein, werkt hij toe naar de finish. Volgens van der Weijden is het zijn laatste grote zwemtocht. En dan het weer. Het is flink bewolkt. Er passeert af en toe een buitje bij maximaal 21 graden. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen.
8: Dankjewel Maarten. Ik vind dat wij Maarten, jouw naamgenoot, moeten aanmoedigen aan de kant bij het zwemmen. We moeten hem er doorheen slepen, vind je niet?
9: Ik vind dat elke Maarten altijd aangemoedigd moet worden, eerlijk gezegd.
8: Ja, dat is ook een hele goeie. Maar we gaan hem langs de waterkant gaan we hem aanmoedigen. Van Maarten. Ik vind dat we dat moeten doen gewoon.
9: Zeker. Helemaal met je eens.
8: Hey Maarten. Hey, tot zo over een half uurtje. Aard is er weer. En dan heb je weer het regionieuws bij hem. Dankjewel. Ik heb hier één file van de ANWB. Ik krijg hem voor de geest. Even kijken waar die file staat op de A2. Even kijken hoor. Het gaat hier eventjes... Reinoud, wil jij hem voorlezen? Want ik heb hem hier niet meer op een schermpje staan.
10: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
6: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.

0: Lekker meegedanst of niet? Ja, Gloria Esteban. Esteban, kun je eigenlijk zeggen. Radio M Utrecht. Ja, ik ben hier toch wel bij, ja, bij Mrs. Parade, mag ik je noemen, Nadine.
1: Ja, dat mag altijd hoor.
0: Is het de 25e versie van de 25e editie van de Parade in Utrecht?
1: Nee, het is wel de 25e editie van de Ashton Brothers. Dus zeg maar, dat is 25 jaar geleden begonnen. Maar het is de 36e editie.
0: Zo lang
1: al, ja.
0: 36 jaar parade in Utrecht. Altijd in het Moreelse Park geweest?
1: Zover ik weet wel, maar... Dat is opeens een hele moeilijke vraag. Want ik werk er niet al 36 jaar.
0: Nee, dat geloof ik.
1: Maar volgens mij staan wij wel al, zolang we in Utrecht staan, in dit park. Maar dat kan ik straks nog even voor je navragen.
0: Het grootste rondreizende theaterfestival in Nederland. In Amsterdam, Utrecht zijn we nu. Andere steden. Ik heb het personeel hier gesproken. Beer en Pip, noem maar op. Andere personeelsleden. Ze hebben het ontzettend naar hun zin. Ze zitten hier wekenlang in een soort bubbel. Hoe komt dat?
1: Ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat we met al deze spullen van stad naar stad reizen. Dat is ook heel logistiek, heel ingewikkeld en heel veel werk. Daarom zijn we denk ik ook de enige die dat doen. Maar daardoor ben je wel eigenlijk een soort van ja, mini-gemeenschap, een soort mini-dorp. Wat door Nederland reist. Dat maakt elkaar, maak je met elkaar heel super hecht. Maakt alles mee. 5 hittegolven.
0: En, ja.
1: En nu weer regen. Maar dat is, maakt het ook ja, als één grote familie en super gezellig. En we ontbijten met elkaar, we eten met elkaar. En we zien heel veel theater met elkaar. En dat is 2 maanden lang. Dat is natuurlijk een enorme periode.
0: Heel veel kinderen, want iedereen komt hier met jong en oud, kleine baby'tjes. Opa mee. Hartstikke leuk. En dan zijn hier theatertenten. Straks ga ik hopelijk een paar Ashton Brothers ontmoeten. Ik kijk uit naar ja, Dick van der Toren, die op zoek naar Jomanda gaat spelen. Wat is er een voorstelling dat je zegt van, joh, dat is nieuw. Die moet je echt zien hier op de parade.
1: Nou, er komen nog een paar voorstellingen die alleen hier te zien zijn in Utrecht. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Kiki Schippers gaat met een Utrechtse fanfare een voorstelling maken in de Reizende Schouwburg, dus in onze allergrootste tent. Mm-hmm. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En we krijgen nog Slapstick. Dat is echt een internationaal gelauwerd gezelschap. En die komen ook hier in de grootste tent spelen. En dat doen ze exclusief in Utrecht. Dus dat is sowieso super bijzonder. Maar we hebben natuurlijk, nee niet natuurlijk, we hebben ook een samenwerking met de HKU. Dus de toneelschool hier in Utrecht. En die studenten en net afgestudeerden, die staan hier allemaal in de kleine tentjes. Die zetten zeg maar het begin van hun carrière hier in het Moreelse Park. En dat is ook super bijzonder. Dat je gewoon al dat jonge talent hier een podium kan geven. Bibi Roos staat in de theatertoren met Funny Bergman. Dat is echt super grappig en heel goed gelukt. En nu staat Jonas van Veen in zaal 4. Die is net afgelopen zomer afgestudeerd. Die geeft een voorstelling over financieel advies. Dat zou ik ook zeker gaan bekijken. Dat is,
0: met een lach en een traan?
1: Absoluut. Ja. Dus er is eigenlijk voor ieder wat wils. Er is de Corniaanse dans komt. Dus als je van dans houdt, kun je ook nog helemaal je lol op hier. We hebben dus eigenlijk meer slapstick, circus, muziektheater, poëzie. Dus het is moeilijk om er één iemand echt uit te laten springen. Maar wat vandaag en morgen nog te zien is, het zijn de Ashton Brothers. Wat wel echt bijzonder is na 25 jaar. Met een eigen soort best-of show.
0: Ik heb ze ooit gezien, geweldig.
1: Ja, dat is gewoon, ja, dat is echt één groot feest. En je hebt nog Jacob Aalboom Company. Die heeft ook, nou, ik weet even niet meer precies hoeveel jaar geleden, maar lang geleden, zijn afstudeervoorstelling hier gespeeld, Veelvalt. En die heeft daar eigenlijk nu een remake van gemaakt. Dat heet Desillusionist. En dat is echt ook super bijzonder. Dat is een hele fysieke voorstelling met verdwijntrucs. En je weet echt niet waar je moet kijken.
0: Nou, dat is hartstikke leuk. En dan, als ik nou kijk op jullie website, dan kun je bijvoorbeeld 6 uur, 7:30, 9 uur vanavond naar de Ashton Brothers, morgen ook. En dan zit je te kijken en dan staat er uitverkocht. Maar er zijn toch nog kaartjes, hè?
1: Ja, absoluut. We houden dus iedere dag echt best wel wat kaarten achter. En die gaan om 5 uur bij de centrale kassa in de verkoop. Dus ik kijk heel even stiekem om. Ja, ik denk dat de rij zo gaat beginnen, want oh, mensen weten dat heel goed.
0: Oh ja.
1: En dat is niet, want gisteren waren er ook mensen die stonden echt, nou, 25 meter verderop in de rij en die zeiden, heeft dit zin? Wij zeiden, ja, dat heeft zeker zin. Want ik zat gisteren zelf toevallig even in de kassa. We hebben iedereen geholpen en geen neven.
0: Oh, dus iedereen komt wel aan bod. Nadine, dank je wel. We gaan nog even rondscharrelen.
1: Zeker.
0: Hele verre dag bij de parade. Toi, toi, toi verder.
1: Dankjewel, jullie ook.
2: De Zomertour.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: koopvalling.
1: Lekker uit de 60s. Radio M Utrecht is dit. Manfred Mann. Ik loop een voor mij hele bekende acteur tegen het lijf. Ik weet niet of je dit programma je nog kan herinneren.
2: Op zoek naar Jolanda. Ach, Jolanda is zijn liefde. Op zoek naar Jolanda. Om haar zijn liefde te geven.
1: Worden de stem van Wim T. Schippers, de bedenker en de schrijver van Op zoek naar Jolanda. Ik keek het met mijn oudste broer naar. En de acteur, een van de acteurs die daarin speelde, is Dick van de Toren. Dick, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Hoi.
1: Jij speelde daarin een beetje een naïeve jongeman.
3: Ja, Thijsmannetje. Ja, dat is de jongste zoon.
1: En geweldig. We hebben genoten van natuurlijk Wim T. Schippers, maar ook Op zoek naar Jolanda. Ja. Jij staat hier in die...
3: In de
1: quattro met een stuk dat heet Op zoek naar Jolanda.
3: Ja. Ja, dat heb ik niet bedacht om die titel. Dat schoot erin, maar dat moet onderbewust toch te maken hebben met Op zoek naar Jolanda.
1: Ja, hè?
3: Ja, maar dit gaat dan over de gebedsgenezeres, over de healer, Jolanda uit Tiel.
1: Met de blauwe jurk.
3: Met de blauwe jurk, ja. Die in de 80, 90 jaren tienduizenden mensen zei te genezen.
1: Ja.
3: In Tiel, met ingestraald water en schoenzooltjes en kaartjes, numerologie. Ze had een radioprogramma. Je kon bij de NS speciale kaartjes kopen om toegang te hebben tot haar show en de treinreis.
1: Ja.
3: Dus dat was echt een fenomeen in die tijd.
1: Oh ja, ik kan er nog herinneren. En toen opeens kwam ze in een ander daglicht en toen is ze verdwenen.
3: Ja, toen kwam ze in een ander, door Sylvia Millekam, daar die zei ze te genezen, maar dat is niet gelukt. Ja, er gingen natuurlijk ook dingen mis. En op een bepaald moment is daar een rechtszaak over gekomen en die heeft ze gewonnen, maar ze is verdwenen. En naar men gelooft woont ze in Canada op Governors Island en ze is uit het zicht verdwenen. En we spelen twee fans van haar die haar fans van haar zijn. Dus we hebben geen oordeel of we wel of niet. En we gaan er niet nadoen of dat belachelijk maken. Maar we doen een voorstelling over wat het is om in een grote groep mensen die samen zijn, wat dat doet met mensen en de energie in zo'n zaal en wat er dan allemaal gebeurt. En dat is heel erg leuk, want dat gebeurt hier ook. Want als je drie keer in je handen klapt, gaat die hele zaal mee handen klappen. Snap je? Ik bedoel, als je met z'n allen ergens zit, is er gewoon energetisch iets wat er in een hele grote groep gebeurt. En dat is heel leuk en heel erg om te lachen.
1: Ik vind hartstikke leuk. Wij gaan hem ook zo meteen meemaken.
3: Oh, te gek. Oh, leuk.
1: Op zoek naar Jolanda is te zien vanavond verschillende voorstellingen. Een half uurtje. Ook nog de komende week?
3: Tot en met morgenavond is het er. Dus we doen er nog 8.
1: Dick Laat van de Toren. Ik vond het leuk weer gesproken te hebben. Ja. Want je bent toch wel mijn Wim T. Schippersheld, hoor.
3: Ja, oké. Okay. Ja, leuk om te horen. Dankjewel.
1: Ik ga je zo zien.
3: Ja, oké. Okay. Zo.
1: Dag. Hè? Doei. Doei.

0: Boyzone hier bij Radio M Utrecht. Ja, de zomertour, de eerste van deze editie van de zomertour. Nou, ik wil nog even spreken met de Aston Brothers. Hier zit Friso van de Aston Brothers. En hij zit hier een bloemkool te snijden. Hallo Friso, wat ben je aan het doen?
1: Ik ben een bloemkool aan het prepareren voor een act die we doen vanavond. Hier in de Reizende Schouwburg op de parade. En het is eigenlijk ga ik iemand uit het publiek trepaneren.
0: Trepaneren?
1: Ja. Een kleine lobotomie toepassen. Middels deze bloemkool eigenlijk. Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat deze bloemkool die we aan het snijden begint als een hersenpan uit te zien.
1: Jawel, hè? Ja.
0: Dat is de bedoeling natuurlijk ook. Zeg, ik heb ooit genoten van jullie in een theater, de Aston Brothers. Ja. Het is springen, het is acrobatiek. Jullie zijn nog steeds bezig. Kan het nog allemaal net als vroeger? Want jullie zijn nog steeds lenig en heel bedrijvig.
1: Nou ja, dat verbaast mij ook wel eens, maar het gaat nog steeds. En zolang het gaat, gaan we gewoon door. En desnoods sneven we in het harnas.
0: Ja, zo.
1: Dat is toch op een mooie manier om te gaan eigenlijk.
0: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Jullie zijn rasartiesten. Jullie zijn 25 jaar geleden met jullie carrière begonnen. Ja. Hier in Utrecht, hier in het Moreelspark, hier bij de parade. Ja. Hoe was die eerste keer?
1: Ja, dat was geweldig. We stonden in een heel klein tentje, Theater Quattro. En niet heel klein, maar een stuk kleiner dan deze. En dat was de hele zomerfeest eigenlijk. We gingen helemaal los.
0: Ja.
1: En de hele dag parade maken en dan weer een voorstelling spelen en weer parade maken. En op een gegeven moment hadden we de tent vol gewoon. Ja, en dat was het begin. De rest is geschiedenis, zeg maar.
0: Wauw, helemaal geweldig. Hoe zien de optredens van een half uur er hier uit?
1: Ze zijn wel aardig enerverend. Mm-hmm. Er zit heel wat fysiek spektakel en muziek. Er wordt een hoop gelachen.
0: Ja.
1: Wel een beetje wat de mensen van ons gewend zijn, denk ik. En, we gaan gewoon lekker los op het toneel.
0: Aston Brothers, ik zie vandaag 6 uur, 7:30 en 9 uur. Ja. Morgen ook weer, hè?
1: Morgen weer, ja. Morgen is de laatste dag voor ons hier.
0: Ja,
1: vrijdag.
0: Oké. Okay.
1: En 5 dagen.
0: En ook al staat er op de site dat het uitverkocht is, er zijn hier altijd nog kaartjes, hoor ik.
1: Ja, want we houden altijd wat kaarten achter de hand voor de mensen die op het terrein zijn en het leuk vinden om wat impulsiever iets te bezoeken. Ja. Dus die zijn er zeker. Het gaat wel hard meestal, maar we houden altijd een paar kaarten achterhand.
0: Hey Friso, toi toi toi met de Aston Brothers.
1: Dankjewel. Ja.
0: Dankjewel, leuk dat je even op de radio kwam. Dit was de eerste van de zomertour. Zometeen Aard terug van vakantie. Hij is bruin geworden, hij heeft het naar zijn zin gehad. Morgen, dan ben ik er ook weer. Morgen is er natuurlijk weer een zomertour. Morgen ben ik in Kamerik, camping De Boerin. En je bent van harte welkom om langs te komen. Ergens tussen 2 en 5. Blijf luisteren.

0: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een hele goede middag en daar zijn we weer. Hallo. En ik zeg we, omdat ook Maarten er is. Dag Maarten.
9: Goedemiddag.
8: En jij hebt,
9: en welkom terug.
8: Ja. Dank. En jij hebt de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio.
9: Zeker. De 39-jarige man waar zaterdagavond in Baarn naar werd gezocht, heeft zich gemeld bij de politie. Hij werd gezocht vanwege een conflict in de relationele sfeer. Om wat voor een conflict het ging, wil de politie vanwege de privacy niet zeggen. De klantenservice van de NS wordt overspoeld met vragen over hoge rekeningen. Een speciale zomerkorting is deze maand afgelopen. En daarom kost een Nederland dalvrij abonnement voortaan weer bijna €130 in plaats van €49 per maand. En egels hebben last van de droogte. Dat merkt een stichting die ze opvangt in de stad Utrecht. Vanwege de droogte hebben ze moeite met het vinden van eten en drinken. Dat en meer zometeen om 17:30 in het regionieuws.
8: De avondspits mag geen naam hebben. Ik heb 2 meldingen. De A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht, tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. 5 minuten oponthoud komt door een kapotte vrachtauto en die houdt de rechte rijstrook dicht.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
12: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.

0: I can make you feel good.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag op deze maandag 17 augustus 2026. Ja, zomervakantie is heerlijk, maar weer bij jullie hier zijn op de radio. Het is bijna net zo leuk. Mijn vakantietip trouwens, Slovenië, gaat dat zien. Wat hebben wij voor dag hier in de provincie? Nou, het is de dag dat bij een bloeddonor in de provincie een infectie met het Westnijlvirus is vastgelegd. En ook de dag dat in Zeist iemand werd neergestoken. Er werd snel een verdachte opgepakt. Het is ook weer een historische dag, want op deze dag in 1959... komt het, volgens velen, beste jazzalbum aller tijden uit. Kind of Blue van Miles Davis.

Ja, 1959, Miles Davis. Ik heb trouwens weer een vraag voor je. Heb jij een bucketlist? Je weet wel, zo'n lijstje met dingen die je echt nog eens wilt doen. Ballon varen, parachute springen, naar een concert van Celine Dion, naar New York. Wat dan ook. Ik ben benieuwd of jij nog een droom hebt waarvan je denkt, dat wil ik nog echt eens doen. Laat het me even weten en stuur een berichtje. En dat kan via de RTV Utrecht app.

0: Jeroen van der Boom, Radio M Utrecht en Luchtballon. Het is 16:15. Ja, ze is een bekende verschijning in Houten. De 24-jarige Nieke Bunschoten, 5 keer per dag fietsen met een uitschuifbaar schepnet in haar hand naar het rond in Houten. Waarom? Om duiven uit het water te vissen. Nieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat behoeft enige uitleg. Ik begrijp dat jij het water daar de grachten des doods noemt.
1: Ja, dat klopt. Dat is omdat er vrijwel elke dag een duif verdrinkt. Er zijn op het rond, dat is het winkelcentrum waar het gebeurt, zijn er heel veel bruggen die over het water heen gaan. En de duiven die bouwen daar hun nestjes daaronder.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een fijne, beschutte plek. Maar zodra de jonkies uitvliegen, belanden ze 9 van de 10 keer in het water.
0: Ja. Ja. En hoe komt het dat jij het lot van die duiven zo aantrekt?
1: Het zijn best wel ondergewaardeerde beestjes. Ze worden ook wel vliegende ratten genoemd. Of de ratten van de lucht. Ja. Of de ratten van de... Ja. En ik zie wel in dat ze allemaal een eigen karaktertje hebben. Dat vooral als je er veel voor zorgt en je hebt ze ook in huis, dan valt het wel op dat het toch wel hele bijzondere beestjes zijn.
0: Ja, je bent gewoon gek van duiven, Nieke.
1: Ja, ik heb ook een duiventattoo. Die is voor mij heel speciaal.
0: Oh, waar zit die?
1: Op mijn arm.
0: Ja.
1: Dus die is voor iedereen zichtbaar.
0: Dus jij bent eigenlijk de duivenvrouw van Houten.
1: Ja. Ja, zo word ik wel eens genoemd, inderdaad.
0: Maar goed, het komt allemaal uit een goed hart. Die duiven die jij allemaal redt uit de gracht, wat doe je daar vervolgens mee? Waar gaan ze naartoe?
1: Als ze nog leven, dan gaan ze zo snel mogelijk in een handdoekje mee naar huis. En daar gaan ze gelijk in de wasbak lekker op een warm kruidje. En worden ze opgedroogd met een lekkere warme föhn. En meestal binnen een uur knappen ze dan wel weer op. En ja, ze zijn vaak zo jong dat ze zelfstandig nog niet kunnen eten. Dus dan geef ik ze zondevoeding, dat noemen wij pappen.
0: Ja.
1: En ja, als ze dan zelfstandig kunnen vliegen, dan gaan ze weer los. Of bijvoorbeeld naar de vogelopvang in Utrecht. En daar kunnen ze buiten oefenen met vliegen in de buitenfoyeren.
0: Het is eigenlijk best wel raar dat die duiven hun nesten dan... Ik snap wel dat ze daar hun nesten onder die brug maken, want dan zit je lekker droog en beschut. Maar als jouw jongen steeds in het water donderen, dan zou je toch ook denken... Als moederduif. Nou, misschien moeten we dat even anders doen.
1: Ja, kon je dat maar aan ze uitleggen? Dat duiven zijn heel slim, maar daar zijn ze dan weer niet slim genoeg voor, denk ik. Omdat ze begrijpen dat dat niet zo'n handige plek is.
0: Nee. En hoeveel duiven denk je nou dat je al gered hebt in de loop der jaren?
1: Ik ben er zelf nog niet heel lang mee bezig. Ik heb het werk toevallig overgenomen van iemand die dit echt jarenlang heeft gedaan. Ik denk dat zij wel honderden duiven heeft gered. En ik zelf nu denk ik een stuk of 20 in een paar weken tijd.
0: Oh, kijk, jij bent de nieuwe duivenvrouw van Houten.
1: Ja, ja, de persoon die dit jarenlang heeft gedaan, die is reeds verhuisd helaas. Dus ik heb het overgenomen.
0: Ja, het kost wel veel tijd. Want ik begrijp, je gaat 5 keer per dag met je schep net die kant uit.
1: Maar ik heb voor de rest toch niks bijzonders te doen dan...
0: Je hebt niks anders te doen dan duiven redden?
1: Nee, ik ben thuiszittende, helaas.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, dan is het wel een goede tijdsbesteding. En is dat, want ik weet niet zo heel veel van wanneer duiven dan hun eieren leggen. Is dat echt iets voor deze periode of gaat dat altijd maar door?
1: Nou, ik merk dat het in de lente- en zomermaanden dat het wel meer duiven zijn die in het water belanden. Maar duiven die broeden echt het hele jaar.

0: daardoor. Dus dit gaat in de herfst en in de winter ook gewoon door.
1: Juist. Dus dit is 24/7 en dan 365 dagen per jaar.
0: Ja, eigenlijk wel inderdaad.
1: Is het probleem niet op te lossen voor die duiven? Want ik begrijp, je bent ook een soort petitie gestart.
0: Ja, klopt. Sinds gisteren. We zijn ook al jaren bezig met de gemeente om hier een oplossing voor te bedenken. Helaas tot nu toe geen verbetering erin. Een oplossing zou bijvoorbeeld zijn om duiventillen te installeren. Dat zijn plekken waar duiven uit zichzelf wel eieren gaan leggen. En die kunnen dan weggeraapt worden, waardoor de overlast van duiven ook afneemt.
1: Ja.
0: Maar ook de jonkies, die dan niet geboren worden. Het klinkt heel zielig, maar ja, dat is wel de meest diervriendelijke manier.
1: Ja.
0: En ik snap dat dat een best wel lastige oplossing is, want dat moet natuurlijk ook onderhouden worden en dat kost best wel veel geld. Dus een goedkopere en makkelijkere optie zou zijn om bijvoorbeeld vlondertjes aan te leggen in het water, meer beplanting, uitklimtrappetjes, zodat ze er zelf uit kunnen komen.
1: Okay. Tot slot, hoe reageren mensen als jij daar met je schepnet die duiven uit de gracht staat te vissen? Enthousiast? Of vinden ze het ook een beetje gek?
0: Dat verschilt heel erg. Er zijn wel mensen die me een beetje raar aankijken van wat doe jij nou? Maar er komen ook wel eens mensen op me afgelopen die gewoon interesse hebben van wat ben je precies aan het doen? En dan kan ik dat uitleggen. En toch wel best wel veel positieve reacties dan ook.
1: De duivenvrouw van Houten, Nieke Bunschoten. Dank je wel en een fijne dag.
0: Yes, fijne dag.
1: Hoi, dag.
2: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

0: denk altijd, had ik maar één zo'n stemband. Ongelooflijk. Let the music play. Je luistert naar Radio M Utrecht. Ja, mijn vraag van vandaag. Heb jij een bucketlijst en wat staat er dan op? Wat zijn dan de dingen die je nog wel eens zou willen doen? En dat kan echt van alles zijn. Dat zie ik wel aan jullie reacties. Remco die zegt, ja, ik wil nog heel veel van de wereld zien. Ik kom eigenlijk tijd tekort. Parachute springen. Dat lijkt me geweldig om een keer te doen. Dat is het. Ga dat gewoon een keer doen. Ga je naar Texel, laat je je vastsnoeren aan iemand die dat al 10.000 keer gedaan heeft. En dan val je gewoon van 3 kilometer naar beneden uit een vliegtuig. Ja, het is even een stapje, maar het is fantastisch. En het gaat nou, bijna altijd goed. Dat kan je doen. Johanna zegt, ik wil heel graag nog een keer naar Nepal. De ruige natuur. Kathmandu. Ja, ik snap dat. Wat staat er op jouw bucketlist? Wat zou je nog wel eens willen doen? Ik zat er zelf ook over na te denken. Misschien weet je het, ik ben een vrij enthousiaste fietser. En er is een fietstocht die gaat over de Canarische eilanden. Dat noem je de Grand Guanche. Dat is een fietswedstrijd over de 5 Canarische eilanden. En dan moet je steeds de volgende pont halen. En als je de pont mist, ja, dan lig je een eind achter. Dus dat is 600 kilometer volgens mij over 5 eilanden in 1 stuk door. Staat nog wel ergens op het lijstje, maar misschien blijft hij erop. Misschien gaat hij er ooit af. We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Laat maar weten. rtvutrecht.nl kan je ons vinden. En je kan mij eventjes een appje sturen in de studio. Zometeen het regionieuws met Maarten Middelkoop. Onder andere over een gezochte man die zichzelf meldt bij de politie. En een bijzonder WK in Amersfoort.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
0: 17:30, het regionieuws met Maarten. En dat begint met de zoektocht naar een 39-jarige man uit Baren.
8: Ja, dat klopt. Die zoektocht is beëindigd, want hij heeft zichzelf gemeld bij de politie. Hij werd gezocht vanwege een conflict in de relationele sfeer. Om wat voor een conflict het ging, wilde de politie vanwege de privacy niet zeggen. Zaterdag werd duidelijk dat de politie de zaak hoog opnam. Bij de zoektocht naar de man werden in de avond en nacht onder meer een drone, een politiehond en een helikopter ingezet. Ook de marechaussee zocht mee. Er werd gezocht in de wijk Eemdal en het buitengebied van de Emerwaard. De man heeft zichzelf dus gemeld, maar hij is nog niet aangehouden. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen of dat nog gaat gebeuren. Het onderzoek loopt nog. Egels hebben last van de droogte, merkt de stichting Snorhaar in Utrecht. Honderden egels zijn daar de laatste tijd binnengekomen. Vooral jonge dieren hebben het zwaar.
9: Ze kunnen minder voer vinden. Wormen trekken bijvoorbeeld dieper in de grond. Er zijn minder insecten en daardoor is er gewoon minder eten voor egels. Daarbij is het ook lastig om water te vinden, omdat het water staat lager. En daardoor zijn we bang als we egels gewoon de natuur in uitzetten, dat ze dan geen eten kunnen vinden of geen drinken kunnen vinden.
8: En momenteel zitten al 350 egels in de opvang en de echte drukte moet volgens de stichting nog komen. Problemen op het spoor tussen Utrecht en Rotterdam zijn voorbij. De vertraging moet nu af gaan nemen, dat meldt de NS. Door een beschadigde bovenleiding reden er minder intercities tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. En ook in Woerden en Gouda hebben ze daar last van. Ook verder naar het zuiden, op de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Breda en tussen Breda en Tilburg was de dienstregeling verstoord. En in Amersfoort is op dit moment een bijzonder WK gaande. Honderden topsporters uit 26 verschillende landen komen samen voor freestyle voetbal. Dat is trucjes doen met een voetbal. Denk aan hoog houden of de bal in je nek leggen en hem daar ook balanceren. Wie extra hard aan het trainen is, is de Amersfoortse Jesse Marlet. Want een kampioenschap in zijn eigen stad, die wil hij natuurlijk hoe dan ook winnen.
10: Zeker weten, ja zeker weten. Al mijn vrienden en familie uitgenodigd om te komen kijken natuurlijk. En het is natuurlijk ook leuk, want nu is het een keer echt dichtbij. Dus meestal, mijn familie gaat eigenlijk alles al mee, ook al is het ver. Maar nu kan je ook je vrienden en je buren en kennissen uitnodigen, weet je wel.
8: En als viervoudig wereldkampioen is hij ook nog eens een van de favorieten om te winnen. Dan het weer, het is bewolkt.
0: Denken aan die jongens die dan op de stip van de arena staan bijvoorbeeld. Die moeten er een hoog houden voor de wedstrijd. Dan zijn ze zo'n pupil van 7. Maar dan heb je ze wel eens, wilden ze beginnen met die wedstrijd, maar die houdt dan gewoon 800 keer die bal wel.
8: Dat je denkt van schiet nou eens op. Of een windje dan, doorheen komt of zo.
0: Nou, dan pak ze op een gegeven moment die bal af.
8: Ja. Over windjes gesproken, dan het weer. Het is bewolkt, af en toe breekt de zon door. Bij 21 graden valt er af en toe een buitje. Vanavond blijft het droog, maar vannacht kan het opnieuw gaan regenen. En morgen hebben we eigenlijk meer van hetzelfde. Af en toe een buitje en 21 graden.
0: Eén file en die staat op de A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. De file is ruim 5 kilometer, de vertraging 5 minuutjes.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Radio M Utrecht. Ja, wat jullie willen leuke dingen doen. Ik heb natuurlijk gevraagd, wat staat er op je bucketlist? Wat zijn nou dingen die je nog graag zou willen doen? Petra, die zegt, ja, ik hoop nog één keer de Dam tot Dam wandeltocht van 10 kilometer te lopen. Die heb ik al eens gedaan, september 2023. Maar daarna kwam ik op de intensive care in Egypte terecht met COVID. En nu ben ik langzaam weer opgekrabbeld. En ik hoop die Dam tot Dam wandeltocht volgend jaar september te kunnen doen. Kijk, dat zou prachtig zijn. Dankjewel, Petra. Ja, wat staat er op jouw bucketlist? Hallo, Marion.
1: Hallo, Aart.
0: Hallo, hallo. Ja, jij hebt wel iets heel bijzonders. Volgens mij hebben mijn ouders het ooit gedaan. Maar vertel wat het is.
1: Nou, wij zouden heel graag met de camper naar Turkije reizen. En dan met name de streek Cappadocië. Dat lijkt me zo geweldig.
0: Waarom daar?
1: Allereerst natuurlijk die luchtballonnen die daar opstijgen bij zonsopgang bij Göreme. En dan heb je die rotswoningen en onderaardse woningen, die ruige rotsformaties. Ja, ik wil dat allemaal eens een keer proeven, die sfeer.
0: Ja, als je die foto's ziet van die... Ja, het zijn tientallen ballonnen, misschien wel meer, die daar in de lucht hangen boven dat gebergte, gewelfde. Ja, het ziet er krankzinnig mooi uit.
1: Ja, dat lijkt me echt geweldig als je dat een keer kunt meemaken.
0: Maar even met de camper naar Turkije, Marion. Dat is niet om de hoek, hè?
1: Nee, maar wij kunnen zo lang weg als we zelf willen. Dus we trekken er gewoon 3 maanden vooruit. En dan doen we het rustig aan.
0: Ja, goh, wat een heerlijkheid.
1: Ik weet alleen nog niet of je dan wat het handigste is om te rijden, of je dat via Italië en dan met de boot over naar Griekenland. Maar ja, dat bekijken we allemaal nog wel. Maar zolang de hond er nog is, die is zo oud, gaan we dat niet aan.
0: Oh, de hond kan daar niet mee?
1: Nee, die is niet te oud voor je. Ja. Dat trekt je. En als er dan wat is met hem, dan nee.
0: Nou ja, ik hoop natuurlijk niet dat je hond overlijdt, maar ik hoop wel dat je ooit nog eens in een luchtballon bij Cappadocië.
1: Ja, of je me erin krijgt, dat is ten tweede. Maar ik wil het wel graag bekijken. Nee, okay. Ik geloof niet dat ik erin durf.
0: Nou, dat horen we dan TZT. Marion, dank je wel, hè.
1: Fijne avond.
0: Dag.
1: Dag.
0: Hallo, Ellen.
2: Goedendag, bonjour, monsieur.
0: Ja, want jij wil ooit een cursus Frans doen. Je wil misschien ooit in een vliegtuig stappen. Je wil naar het nieuwjaarsconcert in Wenen.
2: Ja.
0: Het is me nogal wat.
2: En
0: ik was benieuwd, want als eerste stuurde jij... en ik wil mijn rijbewijs gaan halen.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik heb geloof ik op mijn 18e jaar heb ik heel veel lessen gehad. En ik zou examen gaan doen. En toen werd ik ziek.
0: Oh.
2: En daarna ben ik nooit meer mijn rijbewijs gaan halen.
0: Maar,
2: ik weet
0: natuurlijk niet precies hoe jong je bent, Ellen. Maar je 18e verjaardag is al toch even geleden.
2: Ja, mijn 18e verjaardag. Ja, dat denk ik wel. Wil jij graag mijn leeftijd horen?
0: Nou, ik zou het leuk vinden.
2: Ik maak er geen geheim van. 22 december dit jaar word ik 70 jaar.
0: Ja, nou dat is toch een prachtige leeftijd om alsnog dat rijbewijs te halen. Maar dan moet je wel denk ik nog een paar lesjes nemen voor die tijd.
2: Ja, natuurlijk. Maar het rijbewijs is om auto te rijden is best wel duur, hoor.
0: Ja.
2: Dus
0: Maar houd dat je tegen dan? Als het op je bucketlijst staat, dan...
2: Misschien win ik de postcode loterij.
0: Oh ja, want een autorijles is toch wel iets van €60 per... per les tegenwoordig. Dus.
2: Ja, maar als jij nou 2 of 3 keer per week les gaat nemen, dan kan het ook natuurlijk wat sneller, hè?
0: Ja. Ja, nou ja, dan zou ik zeggen, moet je het toch maar doen en dan moet je even richting de studio rijden. Dan maken we samen een rondje als je je rijbewijs hebt.
2: Dat lijkt mij geweldig, want ik kan autorijden, hè? Ik heb het wel geleerd, maar ja.
0: Maar dat kijk, is dan wel is 52 jaar geleden. Dus ik zou toch even een paar extra lesjes nemen.
2: Dat denk ik ook.
0: Oké, okay, Ellen.
2: En dat in Wenen, jongen. Die nieuwjaarsconcert. Oh, dat lijkt mij zo geweldig.
0: Nou,
2: oh. Ieder jaar kijk ik via de tv naar het nieuwjaarsconcert. Maar oh, ja, echt waar, dat is gewoon bij mij traditie. Is echt traditie. Maar om daar in het echt te zijn, dat lijkt mij geweldig.
0: Nou, dan kan je binnenkort met de auto naar Wenen. Dat zou toch allemaal prachtig zijn als het lukt. Ellen, dank je wel, hè.
2: Graag gedaan.
0: Fijne avond.
2: Fijne avond.
0: Hoi, hoi, hoi, hoi. Wat staat er op jouw bucketlist? Is er nog iets waarvan je denkt, ah, daar wil ik nog leren? Of daar wil ik naartoe op vakantie? Of dat wil ik nog eens een keer bereiken? Laat het even weten. Niks is te gek. Stuur me maar een appje.

0: Ja, onze Volendamse vrienden van de 3J's. De nationale nieuwe, de hele week hier op Radio M Utrecht. Je zit in mijn hoofd. Jij ook in de mijne, hoor, Grieta.
1: En jij in de mijne, welkom terug.
0: Dank je wel.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, dank je wel. Ja. Zeg, het weer. Ja, we zijn er lekker terug in temperatuur. Ik vind het niet zo onprettig.
1: Nee, want op zich voelt het wel prima aan. En zeker, we hebben nog af en toe wat opklaringen gehad. Je ziet wel dat nu nog net de beeld op dit moment nog is blijven steken bij een maximum temperatuur van 19,9. Hij kan natuurlijk nog ietsje stijgen, maar als die onder de 20 blijft, dan zou dat sinds 15 juni de eerste dag zijn dat wij niet minimaal 20 graden halen. Nou, dus dat is al lang geleden. Zijn we niet meer gewend, zullen we maar zeggen.
0: Toch vond ik het op de een of andere manier een beetje kleverig vanochtend.
1: Ja, nee, die luchtvochtigheid is wel hoog en alles staat natuurlijk nog te dampen van de warmte. Dus, en de wateren zijn warm, alles is eigenlijk op zijn warmst. Dus dat, ik denk niet dat mensen het kil hebben gevonden vandaag bijvoorbeeld. Maar frisjes misschien wel.
0: Oké, nou laten we vooruitkijken, Grieta.
1: Ja, temperaturen zijn voorlopig bescheiden. De komende dagen denk aan 20 tot 22 graden een beetje. Soms bij een opklaring net wat meer. Maar ja, soms net zoals vandaag ook een klein beetje minder. En lange tijd was het idee van nou, die hoge drukgebieden die blijven gewoon continu maar doorgaan. Maar er is toch een kink in de kabel gekomen vanaf afgelopen zaterdag, gelukkig maar. En nu zien we vooral lage drukgebieden en fronten. Van alles passeert ons de komende tijd. We hebben vanochtend natuurlijk zo'n regengebiedje gehad. Het is vanavond droog met een aantal vrije opklaringen en in de loop van de nacht begint het te regenen. En dat is ook een heel verbrokkeld systeem. Dus ik denk dat het morgenochtend bewolkt is, van tijd tot tijd regenachtig. En morgenmiddag, ja, qua zon minimaal. En er kan ook morgenmiddag nog steeds een bui vallen. Met wat geluk valt er net als vandaag 5 tot 10 millimeter. Bij dus die 20, 21 graden ongeveer.
0: Oké. Wij gaan het ermee doen. Dankjewel. En over een uurtje dan kijken we wat dieper de week in.
1: Helemaal goed. Tot zo. Yo.

Marvin Gaye en Tammy Terrell. Geweldige plaat. You're all I need to get by hier op Radio M Utrecht. Tot 7 uur ben ik bij je. Dit zijn de Time Bandits. Specialized in you.

0: The Time Bandits. Radio M Utrecht. Is er iets wat je nog heel graag een keer zou willen doen? Wat staat er op je bucketlist? Hanny zegt, nou, ik was 15 toen zwom ik rond zwembad De Kikker. Toen het fort was opengesteld. Dat zou ik graag nog een keer doen. En dan een beetje beter om me heen kijken. Nou ja, dat kan op je bucketlist staan. Heb jij iets op je bucketlist? Iets waarvan je denkt, oh, dat zou ik nog eens graag eens doen. Of ergens naartoe. Naar New York, nog een keer naar Parijs, de Eiffeltoren beklimmen. Het kan van alles zijn. Laat het weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Dan praten we daar het volgende uur even over.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een hele goede avond. Het is even na zes. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Maarten is er voor de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. Goedenavond.
8: Zeker, goedenavond. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft 3 noodpompen in Muiden aangezet om genoeg zoet water naar de natuur- en landbouwgebieden langs de Vecht te krijgen. De pompen zijn genoeg om 6000 liter zoet water per seconde de Vecht in te pompen. De 38-jarige man uit Baarn, waar de politie zaterdag uitgebreid naar zocht, heeft zichzelf vandaag gemeld bij de politie. De man werd gezocht na een conflict in de relationele sfeer. En de NS krijgt veel vragen van klanten over plotseling hogere rekeningen. Een zomeraanbieding liep af, waardoor een Nederland dalvrij abonnement weer bijna 130 euro kost in plaats van 49. Het scheelt dus zo'n 90 euro per maand. Nou, dat en meer hoor je zometeen om 6:30 in het regionieuws.
0: Dankjewel. Het rijdt overal door in de provincie. Geen files. En toch hebben wij zoveel te doen. Ik ben als jij en Robbie Williams deelt snoep uit.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
16: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
18: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: Robbie Williams.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
2: Ja, soms krijg je wel eens de vraag van, als je nou met één iemand een dagje zou mogen ruilen, wie zou dat dan zijn? Robbie Williams zou ik best graag een dag willen zijn. Vind ik een geweldige kerel en een ras entertainer. Geweldige zanger ook. Zeg, misschien moet ik dat op mijn bucketlist zetten. Gewoon één dag Robbie Williams zijn, want dat is de vraag van vandaag. Is er iets waarvan je zegt, oh, dat zou ik zo graag nog een keer doen? Een mooie reis maken, misschien een ballonvaart doen, parachute springen. Weet ik veel. Het kan van alles zijn. Wat staat er op jouw bucketlist? Laat me dat eventjes weten. Ik ben heel benieuwd. Zometeen dan gaan we eens bellen over de Harijnse molen. Die zijn ze aan het bouwen. Daar staat iets heel spannends te gebeuren. En ze gebruiken daar ook veel vrijwilligers. En het is natuurlijk vrijwilliger gezocht. Dus daar gaan we het allemaal over hebben. Natuurlijk ook tot 7 uur heerlijke muziek. Zometeen Toontje Lager. En zullen we even naar onze oosterburen gaan? Naar Marianne Rosenberg. Ich bin wie du? Jawel toch? Wil je reageren? Heb je iets te vragen, iets op te merken? Gebruik de RTV Utrecht app.

0: Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. Radio M Utrecht op deze maandag. En dan is het altijd vrijwilliger gezocht. Dan help ik clubs en organisaties die gebruik maken van vrijwilligers een handje. Nou, dat doen ze ook bij de Harijnse Molen. Paul Groen, goeiedag.
1: Goedenavond, goedenavond.
0: Ja, eigenlijk ben jij daar de oppervrijwilliger, mag ik dat zo zeggen?
1: Nee, inderdaad, inderdaad. Ik initiatiefnemer van de bouw van de molen. En degene die het coördineert inderdaad, ja, klopt.
0: Ja, en daar gaat aanstaande zaterdag wel iets bijzonders gebeuren. Wat gaat er gebeuren bij die Harijnse molen die jullie vanaf de grond aan het opbouwen zijn?
1: Nou, afgelopen weken, maanden hebben we op de grond de omloop gemaakt. En die ligt helemaal klaar, inclusief de wanden van de bekleding van de molen. En die omloop, dat is als het ware een heus grote bordes van 17 meter diameter, wordt aanstaande zaterdag eigenlijk over de molen heen getild. En dan laten we hem zakken op de steunblokken. En ja, het past allemaal maar net.
0: Ik wou zeggen, dat klinkt als een precisieklusje.
1: Ja, inderdaad. Ja, mijn levensgrote kraan van der Tol. En alle vrijwilligers die helpen mee om in de touwen te hangen, om het ding precies op zijn plek te krijgen. Dus ja, Het wordt heel spannend.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ik zat vanmiddag even een reportage te kijken op onze website van een paar jaar geleden. Die bouw van die molen, het is een soort bouwpakket met allemaal kromme balken. Het is nogal een klus.
1: Ja, het is nog.

0: Nou doe jij dat ook vrijwillig. Hoe ben jij hier nou zo bij betrokken geraakt, Paul?
1: Nou ja, ja Molens is, is de rode draad in mijn leven. Ik heb toen ik vanaf mijn 8e heb ik al bij de lokale dorpscolen molen meegeholpen. Het was altijd al mijn droom om nog een keer mijn eigen molen te bouwen. Omdat ik al heel mijn leven korenmolenaar ben. En dat, die droom die wordt werkelijkheid bij de Haarlemse molen. Dus ik ben hier al jaren en jaren mee bezig. En ja, nu nadert dat langzaam zijn voltooiing.
0: Ja, en nou maken jullie gebruik van vrijwilligers.
1: Ja.
0: En ook de komende tijd zijn die nog nodig. Wat kan je nou als vrijwilliger allemaal doen voor die Haarlemse molen daar in Vleuten?
1: Nou, in eerste instantie bouwen natuurlijk. Hè. Dus er moet nog heel veel wat getimmerd worden. En vloeren en trappen en dat soort zaken. Bolenstenen afstellen. Dat werk. Maar minstens zo belangrijk is, heb ik inmiddels gemerkt. Hè, omdat dat die molen is eigenlijk niet van mezelf, maar van het hele dorp Vleuten. Iedereen vindt die molen hartstikke leuk. Dus het onderhouden van de website, het maken van nieuwsbrieven. Coördineren van vrijwilligers. Als we dus toevallig de poort open doen, dan staan er zomaar 30 man. Dus we hebben eigenlijk ook een soort gidsen nodig. Ja. Of gastheren of gastvrouwen. Dat soort werkzaamheden.
0: Ja, dus je hoeft niet per se twee rechterhanden te hebben. Althans, je hoeft niet per se een molen te kunnen bouwen. Er zijn genoeg andere dingen te doen. Als je nou denkt, ja, ik vind het geweldig om daar gewoon bij betrokken te zijn op een of andere manier. Hoe meld je je aan, Paul?
1: Heel makkelijk. Stichting Vrienden van de Haarlemse Molen. Gemakkelijk op internet te vinden. En op www.haarlemsemolen.nl, daar heb je het contactformulier. Dus daar kun je gewoon een mailtje sturen of even een berichtje achterlaten. En dan nemen ze snel mogelijk contact met je op.
0: Oké. Okay. Haarlemsemolen.nl. Vrijdagochtend, dan komt onze Robert-Jan even een kijkje nemen bij jullie. Dan moet je vroeg voorop staan, Paul, trouwens.
1: Ja, nou, sowieso is deze hele week al spannend, hoor.
0: Ja.
1: Ik slaap weinig, want het is maar, het blijkt nog niet te passen. Dus we moeten nog heel wat aan de constructie veranderen om het passend te maken. Dus ik ben vrijdagochtend, zijn we dus laatste checks aan het doen. Ja. Om te kijken of alles kan. En we moeten een hele dingen met spanbanden vastzetten. En
0: als dus, je nou, want zaterdagochtend gaan jullie hijsen, passen en meten. Kunnen we komen kijken, als we dat willen?
1: Ja, zeker. Zaterdag vanaf 10:30, dus van tevoren doen we een paar kleine dingetjes naar boven. Of klein, tussen alle steeks hoor. De draaikrans van 4,5 meter. En er moet nog een groot tandwiel naar boven toe gehezen worden. En tegen 10:30 dan hopen we toe te zijn naar de koffie. En direct na de koffie dan gaat de stelling omhoog. Dus okay. Dat is 10:30, 11:00. Maar als je vanaf 10:30 komt, dan
0: ben je op tijd.
1: Hartelijk welkom. We hebben koffie.
0: Gaat dat zien. Heel veel succes, Paul. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Dag. Ja, zaterdag dan gaat dat gebeuren. En tot die tijd is er genoeg te doen. Een boodschappen.

0: and the Gang, Radio M Utrecht en de Ladies Night. Zometeen de bucketlists van Jaap en Erwin. Maar eerst onze Maarten met het regionieuws. Maatregelen tegen de lage waterstand in de Vecht, daar gaat het over. En bijzonder bezoek voor oma Nel uit Amersfoort. Wie er langskomt, je hoort het zometeen.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Half zeven, het regionieuws met Maarten. Ja, waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt maatregelen vanwege de droogte.
11: Dat klopt. Het waterschap heeft 3 noodpompen in Muiden aangezet om zoet water uit het Markermeer naar de Vecht te kunnen overbrengen. En daardoor blijft er volgens het waterschap voldoende zoet water naar landbouw- en natuurgebieden langs de Vecht stromen. De pompen zijn genoeg om 6000 liter zoet water per seconde vanuit het Markermeer naar de Vecht te pompen. En volgens het waterschap is dat genoeg om een Olympisch zwembad in 7 minuten te vullen. Ja, door de langdurige droogte staat het water in het Markermeer en het IJsselmeer lager dan normaal. En daarom stroomt er niet genoeg zoet water vanzelf de Vecht in. Een 38-jarige man uit Baarn heeft zichzelf gemeld bij de politie nadat hij zaterdag naar hem op zoek was. Hij werd gezocht vanwege een conflict in de relationele sfeer. Om wat voor een conflict het ging, wil de politie vanwege de privacy niet zeggen. Zaterdag werd duidelijk dat de politie de zaak hoog opnam. Bij de zoektocht naar de man werden in de avond en nacht onder meer een drone, politiehond en helikopter ingezet. En ook de marechaussee zocht mee. De man heeft zichzelf dus gemeld, maar hij is nog niet aangehouden. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen of dat alsnog gaat gebeuren. Het onderzoek loopt nog. Dan de 102-jarige Nel uit Amersfoort. Die is dol op honden, maar in haar verzorgingstehuis kan ze geen eigen hond hebben. En daarom kreeg ze vandaag bijzonder bezoek van hondje Puk. En daar was ze heel blij mee.
12: Leuk. Ja, ik ben gek op beestjes. Ik zoek altijd hele televisie aan af om beesten te zien.
11: Ja, de eigenaar van Puk, dat is Esther van Zetten. Die is met de stichting Kwispelhelden trekt zij het hele land door om ouderen te bezoeken met haar hondje.
0: Ah, dus ze kan ook de hele dag. Oh, sorry.
13: En het kleine beetje aandacht. Je geeft mensen, nou is oma Nel heel goed, maar wij komen bij heel veel dementerende ouderen. En die geef je voor de dag een hele positieve vibe mee. En dat is toch wel waar ik het voor doe.
11: En de klantenservice van de NS wordt overspoeld met vragen over hoog uitgevallen abonnementskosten. Mensen konden in de zomervakantie een Nederland dalvrij abonnement afsluiten voor €49 per maand. Maar sinds 1 augustus betaal je weer de normale prijs van bijna €130 per maand. Reizigers melden zich nu massaal met vragen. Vorige week waarschuwde het Utrechtse spoorbedrijf reizigers al voor het aflopen van deze zomerprijs. Bijna 400.000 mensen sloten zo'n zomerdeal. En dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe breekt de zon door. Bij 21 graden valt er af en toe een buitje. Vanavond blijft het droog, maar vannacht kan het opnieuw gaan regenen. En morgen ja, een beetje meer van hetzelfde. Af en toe een buitje en ook weer 21 graden.
0: Dankjewel. Geen files bij ons in de provincie. Wel fijne muziek die voor je klaarstaat. Jackie Wilson en we gaan eventjes Justin de Wild doen. De zomerhit.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Elst.

0: Jackie Wilson en daar Riet Petit hier op Radio M Utrecht. Ja, wat staat er op jouw bucketlist? Wat zou je nou nog wel eens willen doen als je de kans kreeg? Dat is de vraag van vandaag. Dag Jaap.
1: Hey Aart, goedenavond. Hallo.
0: Ja, jij had drie dingen waarvan ik denk dat astronaut worden misschien niet meer lukt.
1: Nee, dat gaat het zeker niet worden.
0: Motorrijbewijs halen, ja, dat zou toch kunnen?
1: Ja, dat zou kunnen, maar dan is er een echtscheiding op komst, hoor.
0: Ja, dat komt er niet doorheen?
1: Nee, misschien ook maar beter ook Aart. Sil, die kent mij en ik ken mezelf ook wel. En ik hou wel van een beetje doorrijden, dus ja.
0: Ja, nee, want dan ga je natuurlijk dan koop je een buikschuiver en dan gaat het met 200 over de snelweg.
1: En ik heb van het weekend ook weer gehoord over een vrouwelijke motorrijdster die onder de vanger doorgegaan was en ook niet overleefd heeft. Dus nee, doe me niet.
0: Ja.
1: Doe me niet meer.
0: Blijft er één zaak over?
1: Ja, parachutespringen. Ja, dat blijft toch zeker echt kriebelen hard. En dat van vorige week zat ik op vliegveld Teuge te wachten tot ik met Charlie de lucht in zou gaan. En daarnaast zit een hele grote vliegschool. En dan zie je ze met z'n allen dat vliegtuig instappen. En dan met een man of 10. En dan 5 uur later hangen ze met z'n allen dan in de lucht.
0: Ja.
1: Aan zo'n matras. En ja. En dan denk ik, waarom nog steeds niet? Hè?
0: Ja, wat houd je dan tegen?
1: Ja, geen idee, Aart. Geen idee. Misschien toch het stukje spannende. Dat je geen tijd gunnen zal het misschien ook wel een klein beetje zijn. Maar ik had het net met Sil nog over. En Sil zei, nou, is het toch een tandemsprong. Dus ja, het komt steeds dichterbij.
0: Ja. Nou, misschien moet ze het je gewoon een keer cadeau doen.
1: Of ik ga, dan gaan we samen. En ik denk dat misschien ook nog wel een idee is.
0: Nou, ik heb het twee keer gedaan, zo'n tandemsprong.
1: Ja.
0: En het is wel raar, maar ik vond het echt fantastisch. Maar, dus je gaat in zo'n klein vliegtuigje, je zit met je kont op de grond, geen stoeltjes erin. En dan ga je naar 3 kilometer hoogte, althans wij. Ja. En het gekste moment is op een gegeven moment als je dan op 3 kilometer zit, dan gaan die motoren niet meer zo hard. Dus het geluid valt een beetje weg.
1: Ja.
0: En dan gaat op een gegeven moment die deur open. Zo'n rolluik. Dat gaat dan omhoog.
1: En dan
0: klapt die wind naar binnen.
1: Ja.
0: En dan weet je, oké, het gaat nu wel gebeuren. Je zit dan vast aan iemand. En ik zei tegen die man met wie ik sprong. Ik zei, zijn er nou wel eens mensen die op het allerlaatste moment toch niet durven? Toen zei hij, ja, heel veel.
1: Ja.
0: Maar iedereen gaat.
1: Ja, je zit toch aan hem vast, dus als zij gaat, ga je vanzelf mee.
0: Dan zit je daar met je benen over de rand van dat toestel. Ja. En dan denk je, ja, wij mensen zijn eigenlijk niet gemaakt om op 3 kilometer hoogte uit een vliegtuig te springen. Het is eigenlijk heel raar.
1: Nou ja, en vooral dat stukje vrije val, dat eerste stukje, die versnelling die je dan krijgt.
0: Ja, maar dat is...
1: Heel veel mensen, dat is juist het meest angstige, maar ook het meest kicken.
0: Ja, nee, dat vond ik wel, als je eenmaal gaat, dat vond ik echt fantastisch. Maar je gaat wel 200 kilometer per uur naar beneden.
1: Ja.
0: Als je dan je mond open doet, je wangen flapperen alle kanten uit. Nee, het is schitterend.
1: Ja, dan moet je geen foto maken, dan zie je er niet uit.
0: Nee, nee.
1: Dat is bijzaak, Aart.
0: Ja, dus ik kan het je wel van harte aanraden.
1: Ja, nou ja, je hebt me wel weer een stukje enthousiaster gemaakt, hoor.
0: Oké, nou, graag gedaan. Ja, dankjewel, hè.
1: Ik ga het je melden als het gebeurt.
0: Yo. Dag.
1: Hoi.
0: Hallo, Erwin.
2: Hallo, Aart. Alles goed, jongen?
0: Met mij is alles uitstekend.
2: Mooi zo. Leuk jou even aan de telefoon te horen.
0: En leuk om jou te spreken. Wat staat er bovenaan jouw lijstje?
2: Nou, wat op mijn bucketlist staat eigenlijk, dat is om weer eens een ballonvaart te gaan doen, namelijk, weet je.
0: Ah.
2: Ja, want ik had namelijk 32 jaar geleden, dat had ik jou ook geschreven. Dat was op het Blindeninstituut in Huizen. Dat was bij de Amersfoortse Straatweg.
0: Ja.
2: En daar hadden we zo'n sportdag. En daar hadden ze wel een ballon staan.
0: Ja.
2: En ja, ik had zoiets van, nou, ik ging in die Rietermand staan. Maar dan voel je wel eens van die hete lucht van boven, weet je wel. En
0: ja.
2: Maar dan wil je natuurlijk niet omhoog gaan. Maar mijn volgende bucketlist is gewoon een ballonvaart. Dat vind ik hartstikke geweldig.
0: Ja, want deze ballon ging niet omhoog.
2: Nee, die ging niet omhoog helaas.
0: Oh.
2: En waarom, dat weet ik niet. Maar helaas, misschien had hij er wel geen zin in.
0: Nee. Ben jij blind, omdat je op het blinde instituut was?
2: Ja, ik ben blind vanaf mijn geboorte eigenlijk al. Ja? Hè, dus ja, eigenlijk weet ik niet beter.
0: Ja, want dat is best... Wat veel mensen nemen, doen natuurlijk een ballonvaart, zodat ze dan ja, de wereld van boven kunnen zien.
2: Ja, klopt.
0: Dat kan jij niet. Dus wat verwacht jij van een ballonvaart dan? Hè?
2: Nou, wat ik eigenlijk van een ballonvaart verwacht, ja, er zit iemand buiten te luisteren en die lacht zich helemaal in een deuk. wat ik natuurlijk van verwacht, nou, dat er een gids natuurlijk meegaat en die gaat vertellen wat hij allemaal ziet, weet je wel. Ja, dus dat is eigenlijk, dat zijn eigenlijk mijn ogen, weet je?
0: Ja, ik snap het.
2: Snap je?
0: Het lijkt mij ook fantastisch, een ballonvaart.
2: Ja, en dat verhaal wat jij vertelde over die parachutespring, jongen, ja. Geweldig, schitterend.
0: Ja, dat kan je ook doen, hoor.
2: Ja, maar ik heb wel eens gehoord als je in zo'n parachute gaat springen, tenminste dat heb ik van iemand gehoord, dan moet je dan moet je als een banaan gaan zwemmen, klopt dat?
0: Als een banaan?
2: Ja, dan moet je net zo doen als je gaat zwemmen, als je naar beneden gaat.
0: Ja, god, weet je, je hangt gewoon, ben je een buikslaper?
2: Zo, ja, zeker.
0: Nou, zo hang je.
2: Oh, oké. Okay. Geweldig. Ja, heb je ook een rugslaper?
0: Ja, in die vrije val kan je nog ook als er, op je rug. Maar dat, oh, okay. Dat raad ik je niet aan. Maar je wordt begeleid. Erwin, als je die ballonvaart gaat maken of die parachutesprong, laat je het even weten?
2: Als ik die ballonvaart ga maken, ja, dan laat ik het je zeker weten, okay. Absoluut.
0: Het was me genoegen. Dankjewel, fijne avond.
2: Jij ook een fijne avond, hè?
0: Oké, dag.
2: Oké, dag.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De

0: Ja, en dan ballonvaart is ook in the air. Henny heeft het ooit gedaan. Ze stuurt net een berichtje. Ballonvaart is fantastisch. Het was echt een belevenis. Ik snap dat. En Leo die heeft niet in een ballon gezeten, maar in een zeppelin. Die schrijft, is een zeppelinvaart ook vermeldenswaard in jullie programma? Jazeker. Bij deze.
1: Maar wel, ja. Een zeppelin, nou, dat is vrij uniek, denk ik.
0: Ja. Ja, die zie je toch bijna niet meer?
1: Nee, toch? Nee.
0: Ik moet dan toch altijd denken aan die Hindenburg.
1: Ja, ja. Er is laatst een zeppelin, toch? Anderhalve week geleden over Nederland gevlogen voor metingen.
0: Oh ja.
1: Die heeft volgens mij luchtkwaliteitsmetingen gedaan vanuit Duitsland. Ja.
0: Kijk, dat weet jij dan
1: misschien
0: weer.
1: Misschien zat hij daarin.
0: Zo worden we allemaal weer wijzer. Greta Spannenburg, we gaan praten over het weer van vandaag. Ja, zeg er eens wat over.
1: Ja, nou, we hebben een laat maximum. Want vorige uur zei ik van nou, tot nu toe de beeld niet aan de 20 graden. Zou voor het eerst zijn sinds 15 juni. Maar ja, zie het laatste uurtje met de opklaringen. 20,5 als maximumtemperatuur. Dus de keten van 20 plus dagen vanaf 15 juni, die is nog niet verbroken vandaag.
0: Oké. En morgen?
1: Morgen ja, ook ergens tussen de 20 en de 22 graden. Het is de komende paar uren een wisselend beeld van wolken en opklaringen. De meeste opklaringen de komende 2 uur. Daarna meer bewolking. Er ligt al nieuwe regen klaar. In de loop van de nacht gaat die binnentrekken. En morgenochtend of morgen overdag blijft dat een beetje slepen. Het is een langdurig wat verbrokkeld systeem met veel bewolking morgen. Van tijd tot tijd regen. De meeste regen denk ik in de late nacht en de eerste uren van de ochtend. Maar ook morgenmiddag ja, nog steeds lokaal een bui bij 21 graden. En woensdag, donderdag en vrijdag, dan wordt eigenlijk de bovenlucht steeds kouder. Op 5 kilometer hoogte gaan de temperaturen naar min 20. Nou, als je dan aan de grond plus 20 ongeveer haalt, heb je zo'n groot temperatuursverschil dat er makkelijk buien kunnen ontstaan. Met het hele palet erbij, met onweer, met plensregens. En in principe zou je denken in deze fase van het jaar dat de meeste buien in de kustprovincies vallen, vanwege het warme water.
0: Ja.
1: Maar een deel daarvan gaat zeker ook over Midden-Nederland trekken. Dus wij krijgen daar wel wat van mee. Dus voorlopig, ja, wisselvallig zowaar. Het woord valt weer eens.
0: Ja, ja, ja. Als je even blijft meeluisteren. Mm-hmm. We kunnen Leo even bellen over zijn zeppelinvaart.
1: Oh ja.
0: Eens even kijken of hij opneemt. Want Leo heeft in zo'n ding gezeten. Nou, ik denk dat bijna niemand dat meemaakt.
1: Nee joh. Hij is onderweg.
0: Ja, Leo zegt. Hallo? Leo? Leo, ben je daar? Of zit hij nu? Zit je nu in de zeppelin, Leo?
2: Ja.
0: Ja, daar ben je. Hallo, Leo.
2: Nee, ik zit nu niet in de zeppelin, maar een paar jaar geleden.
0: Hey, vertel eens, hoe kwam je in een zeppelin terecht?
2: Nou, dat was heel grappig. Mijn dochter die had meegedaan met een wedstrijd van de Telegraaf.
0: Ja.
2: En die had die wedstrijd gewonnen. En dat was een wedstrijd in verband met Goodyear. Die een wedstrijd organiseerde. Die wilde die zeppelins in Europa gaan gebruiken om boven stadions te varen. Net als in Amerika.
0: Ja, ja, je ziet ze inderdaad dan wel eens boven voetbalstadions hangen.
2: Juist, ja. Dat was voordat ze drones hadden natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. En hoe was die ervaring?
2: Nou, die was buitengewoon. Mijn dochter wilde niet mee. En ik ben dus met mijn echtgenoot meegegaan. En een vriendin, die maakt zich ernstig zorgen. Want die dacht van, is alles wel goed verzekerd?
0: Ja.
2: Wat fijn dat ging goed. Wij gingen naar we zouden eerst gewoon naar Valkenburg in Zuid-Holland gaan. Maar toen was er veel wind, dus dat kon niet doorgaan. En toen werd er opgestegen vanuit Hilversum. Vliegveld Hilversum.
0: Oh ja, ja. En je zit dan in een soort van af. Het is toch een cabine die onder een enorme, ja, onder die enorme zeppelin hangt?
2: Ja, het enorm. Het was niet zo'n hele grote. Ik dacht er opeens aan, omdat vorige week die zeppelin, dat was ook in jullie programma net, naar Nederland zou komen om.
0: Ja.
2: Die zeppelin van Goodyear, dat was inderdaad de zeppelin waar wij mee vlogen. Alleen dat was een eerdere versie, want dat was het trieste van het verhaal. Nadat wij die rondvlucht hadden gemaakt boven de Mieren en Utrecht, etc. De piloot vroeg, waar willen jullie heen? Ik zei, ja, uiteraard naar de Mieren. En nadat we die rondvlucht gemaakt hadden, werden we weer afgezet op het vliegveld Hilversum. En het grappige, nou ja, niet grappig, het ernstige was, een paar dagen later was er opeens in het nieuws dat die Zeppelin, die was in de brand gevlogen in Duitsland.
0: Diegene waar jij in had gezeten?
2: Ja.
0: Jeetje,
2: ja.
0: Mina. Nou, lekker en dan.
2: Dat was heel triest, want die piloot is daarbij omgekomen.
0: Ach.
2: En het was, we hadden dus een paar dagen eerder een goed gesprek met die man in die Zeppelin.
0: Ja.
2: En die was heel enthousiast. En het was eigenlijk zijn laatste tournee. Want Goodyear was bezig met een tournee boven Europa om die Zeppelin te promoten, zoals ik zei, om boven stadions te vliegen.
0: Nou, dat is een triest eind. Leo, dank je wel dat ik je even mocht bellen, zo snel.
2: Ja, oké, okay, graag gedaan.
0: En een fijne avond.
2: Ja,
0: hetzelfde. Dag. Ja, Grieta, zou jij het nu nog durven na het einde van dit verhaal?
1: Ik durfde het al niet, denk ik. Nee. Maar nu ook niet.
0: Oké. Okay. Dankjewel, fijne avond, hè.
1: Fijne avond.
0: Radio M Utrecht. Hier hoor je de verhalen en de muziek. Dit is Shocking Blue. Zometeen de avond van de nostalgie. Heel graag tot morgen. Ik heb

0: vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu. Overal verkrijgbaar.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
11: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
10: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De zomer vier je bij ons.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit.

0: avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: De zomer vier je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

Dit is de Avond van de Nostalgie bij Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeente mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: De zomer

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contain wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Een liefdesliedje aan het begin van deze aflevering. Waaraan je hoort dat twee mensen helemaal in elkaar opgaan. Mooi vind ik dat. You are everything and everything is you. Marvin Gaye en Diana Ross. En wat ik ook nog schitterend vind aan dit liedje is het begin. Daarin gebruiken ze dat instrument waarvan ik de naam even niet weet. Met van die lange buisjes die hangen en daar kan je dan langs gaan. En dan klinkt het zoals ik denk dat vallende sterren klinken. Een en al romantiek dus. En dat al in het eerste liedje van vanavond. Nou, dat belooft veel goeds voor de rest. Ik zal even een klein tipje van de sluier oplichten. Wet, wet, wet ga ik voor je draaien. Rob de Nijs, Michael Bolton en ook Gloria Estefan, die komen onder meer voorbij. Maar ik begin nu met een liedje van de kast. En dat is een liedje over een ruzie die je niet wilt hebben. Woorden zonder woorden.

Even wat drama op Radio M Utrecht met Rain and Tears van Everdits Child. Wat fijn dat je je lekker laat meeslepen door de liedjes die ik draai. En ja, als je de verhalen hoort die bezongen worden, dan denk je af en toe wel eens, goh, wat gebeurt er toch veel in de liefde, of wat kan er veel gebeuren? En sommige mensen die zijn bijvoorbeeld heel erg wiebelig. Alicia Keys.

Here we are, Gloria Estefan op Radio in Utrecht. Wat gezellig dat je luistert. Ik hoop dat je aan het genieten bent van al die mooie liedjes. De volgende plaat die is van de Commodores en die neemt je mee op reis. Op reis over een mooie zee. En ik zie een ondergaande zon aan de horizon. Dit is Zeeland op Radio M Utrecht.

gisteravond nog op tv en mocht je het gemist hebben, dan draaide ik nu voor jou Rob de Nijs zonder jou. Het eerbetoon aan Rob de Nijs. Ahoy zingt de Nijs. Kan je vast nog wel terugvinden. Dit is Radio M Utrecht met Maggie McNeil.

Sommige avonden moet je koesteren. Nou, doe dan deze maar, terwijl je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. En je hoorde Cool and the Gang. Zometeen nog muziek van Fleetwood Mac en ook Chef Special is erbij hier. Maar eerst Rod Stewart. Het gaat weer goed met hem, gelukkig, na een operatie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: En Wouter Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Yeşilgöz en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet, naar eigen zeggen, nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag